media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme...

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markeszoomer. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.

Als gemist op tv of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh, yeah.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Albert Hall in Londen.
1: Nou, geweldig.
0: Mooi, hè?
1: Ja. Ja. In slechts 48% van de vacatures staat een salarisindicatie. Blijkt uit cijfers van vacaturesite Indeed, schrijft de Volkskrant. Door nieuwe Europese regels moeten sollicitanten volgend jaar vooraf informatie krijgen over hun loon. Een vage omschrijving als marktconform salaris of goede beloning voldoet niet meer. De EU wil met de richtlijn loontransparantie loondiscriminatie op basis van bijvoorbeeld gender tegengaan.
0: Halleluja, ik ben hier heel blij mee.
1: Ik ook.
0: Ja,
1: ja, dat, ja. Wat is dat nou, marktconform?
0: Ja, geen idee.
1: Niks.
0: Nee. Overlastgevende asielzoekers kunnen straks alsnog sneller ongewenst worden verklaard en worden bestraft als ze toch in Nederland blijven, bevestigt minister Van den Brink aan de Telegraaf. 2 weken nadat in de Eerste Kamer het strengste asielbeleid ooit sneuvelde, presenteert de minister een van de 3 maatregelen opnieuw aan de Kamer. Het makkelijker ongewenst verklaren van overlastgevers. Die kunnen straks dus makkelijker worden bestraft, verzekert de minister. En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

Fleming danst automatisch en UB40 zat daar nog voor met Maybe Tomorrow. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws en dan een laatste update over de brand in het datacenter in Almere. En tot die tijd, Tracy Ullman, dit is Breakaway.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De brandweer gaf gisteravond om 8:30 het sein brandmeester. De brand die ontstond gisterochtend in het datacenter aan de Rondebeltweg in Almere en had ook gisteravond nog veel voeten in de aarde. De brandweer kon rond 7:45 afschalen, maar er moest nog wel geblust worden. De brandweerlieden konden het pand nog niet in omdat er een risico bestond dat de brandweer oplaaide. Om 8:30 werd dus het sein brandmeester gegeven. En het is een vreselijke brand, zo bestempelt burgemeester Hein van der Loo in het datacenter in Almere.
2: Dit is een vreselijke brand, hè? Echt een grote brand bij een bedrijf wat hier niet op zit te wachten en de klanten van dit bedrijf niet. Dus dit is vreselijk, dit wil je niet.
1: Hij prees de hulpdiensten voor hun harde werk. Het ontstaan van de brand was volgens de burgemeester pure pech. En het niveau van de brand in het datacenter in Almere was ongekend, zegt Stijn Groven. Hij is directeur van de Dutch Data Center Association.
3: In het datacenter heb je een aantal ruimtes en dit is de facilitaire ruimte. Dus daar staan de koelingapparatuur, de noodstroomaggregaten en daar is de brand hoogstwaarschijnlijk uitgebroken.
1: Groven weet niet of klanten van het datacenter schadeclaims zullen indienen. Hij weet niet welke bedrijven, gemeenten en instellingen allemaal geraakt zijn door de brand. Ander nieuws dan. Een 51-jarige man moet zijn woning in Lelystad uit, heeft de rechter bepaald. Uit onderzoek blijkt dat de man niet thuis was en dat alleen zijn dochter en kleinzoon er woonden. Volgens de man is dat niet waar, maar de rechter gelooft dat niet. Woningcorporatie Centrada vroeg 2 weken geleden om ontruiming en daar ging de rechter in mee. Binnen een maand moet de woning leeg opgeleverd zijn. En tot zover het regionieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om met geld over de brug te komen. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk.
5: Goedemorgen, er staat een mooie lentedag op het programma in Flevoland. De dag begint zonnig en daarbij ontstaan in de loop van de dag wel wat stapelwolken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd flink. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind, dat is windkracht 2 of 3, wordt het iets warmer dan de afgelopen dagen. We komen vanmiddag namelijk uit op een graad of 17. Nou, morgen gaat die temperatuur nog wat verder omhoog, dan wordt het regionaal 20 graden. En ook dan is er veel zonneschijn, blijft het overal droog en er staat maar weinig wind.
6: Ik heb gisteren gesproken met Vicky van der Meijs in verband met de Cold Case Dag. Die is morgen in Almere. En haar vader werd in 2002 vermoord, door missteken om het leven gebracht. Het is nog steeds niet duidelijk wie daarachter zit. En zij doet dus na 8:30 uitgebreid haar verhaal. En zometeen alvast een klein stukje daaruit.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nog steeds super populair deze jongens, want ze maken zich op voor maar liefst anderhalve maand bijna elke dag optreden in de Sfeer in Las Vegas.
1: Oh,
0: dat is zo'n hele grote venue eigenlijk met overal ledschermen, bewegende vloeren, 360 graden geluid. Dat wordt echt bizar volgens mij.
1: Trekken ze heel veel geld naar binnen.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. De Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart.
1: Wie heeft de toen 72-jarige Martien van der Meijs in 2002 in zijn woonplaats Hilversum vermoord en waarom?
0: Dochter Vicky woonde in Almere toen ze het verschrikkelijke telefoontje kreeg dat haar vader was neergestoken. Ze is betrokken bij de organisatie van de Cold Case Dag morgen in Almere. In het gesprek na 8:30 doet ze haar verhaal.
2: Mijn vader ging de hond uitlaten en waarschijnlijk heeft op dat moment de dader zijn pad gekruist. De politie denkt dat mijn vader iets gezien heeft. En eigenlijk, mijn vader stond nog niet buiten. Of de dader stak de weg over en heeft mijn vader neergestoken. Met de dood als gevolg.
1: Wat zou je tegen de dader willen zeggen?
2: Ik heb al 24 jaar lang zoveel tegen die dader gezegd. Dat ik ben eigenlijk een beetje uitgepraat. De dader heeft in onze familie ons beroofd van ons meest waardevolle. En dat is mijn vader. De dader heeft mijn moeder ook zoveel pijn gedaan, omdat zij mijn vader moest vinden, uiteindelijk, toen de ambulance erbij was, in een plas met bloed. Mijn moeder is 4,5 maand na mijn vader overleden. Zij was ziek. En ik vind dat de dader ervoor gezorgd heeft dat mijn moeder 4,5 maand in een hel heeft moeten leven nog. Die laatste 4,5 maand van haar leven. Dat zij zoveel pijn heeft gehad om het feit dat ze het gevoel had dat ze mijn vader op de stoep heeft laten liggen. Omdat ze de deur niet opendeed. Omdat ze zijn stem niet meer door de intercom herkende. Door wat de dader gedaan heeft.
1: Kun je dit ooit afsluiten?
2: Ik heb een kleinkind gekregen. En ik het besef van dat toen ik naar dat kleine meisje in de wagen kreeg, voelde ik van papa leeft in haar door. En 1/8 van mijn vader zit in haar. En dat stuk, 2 jaar geleden, is voor mij heel belangrijk geweest. Want ik ben anders naar de wereld gaan kijken.
1: Ja,
2: door dit liefie. Dat er toch het leven gaat door. En mijn vader heeft toch via mij en via mijn dochter het leven weer in Indië gelegd. En dat maakt dat het niet zinloos is.
1: Dus als je Indie zeg je kleindochter?
2: Indie, ja.
1: Dus als je Indie vasthoudt of knuffelt, dan hou je ook een beetje je vader vast.
2: Ja, ja.
1: Wat mooi.
2: Ja, ja. En zij is gewoon mijn grootste cadeautje.
1: Vicky van der Meijs, na 8:30 hoor je haar hele verhaal.

0: Mooi liedje, Melanie Ryan, Bless Your Heart. Zo dadelijk wat we gemist hebben op radio en tv gisteravond.
1: Ali B en Ali B.
0: Ali B ook?

0: Frank Boeijengroep en Zwart-Wit.
1: Eens even kijken naar wat zaken gisteravond op radio en tv. Nou, in de talkshows ging het gisteravond heel veel over de rechtszaak tegen Ali B. Het gerechtshof gaf hem in hoger beroep een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar. Hoger dan de strafeis. In RTL Tonight vertelde Naomi, een van de slachtoffers in de zaak, voor het eerst haar verhaal. En dat deed ze onherkenbaar en met vervormde stem. Ze is heel opgelucht door de uitspraak.
2: Mijn eerste gedachte was gewoon van, holy shit, dit is gewoon echt. En ik ben niet gek, want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde. Want Ali die had de reputatie als good guy, weet je, een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als ja, zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
1: De advocaat van Ali B, Bart Zwier, hoorde van zijn cliënt dat hij diep teleurgesteld is. Ali B gaat in cassatie omdat ze het niet eens zijn met het steunbewijs dat is gebruikt bij Naomi, vertelde Zwier in Pauw en de Wit.
3: Verklaring van een oudere vrouw, hè, die Naomi eigenlijk vlak na het schrijverskamp heeft gezien. En die oude vrouw heeft gezegd, ik zag een jonge vrouw huilend in een bushalte zitten. En ze vertelde gelijk, ik ben verkracht door Ali. Dat is wat het Hof ook, en ook rechtbank, als sterkste, bijna enige steunbewijs hebben gebruikt. Kan ik best mee leven als die verklaring overeen zou komen met de verklaring van aangeefster zelf. Maar die komt op geen enkel punt overeen met de verklaring van die oom.
4: Zangeres Ellen ten Damme, een ander slachtoffer in deze zedenzaak, zegt dat het recht heeft gesproken met dit vonnis. Dat zei haar advocaat Rut Jager in Met het oog op morgen. Voor Jager zorgde de uitspraak voor veel ontlading.
5: Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel echt heel erg opgelucht was. Ik was onderweg van een andere zitting naar kantoor. Het was wel ook echt een soort van ontlading. Omdat het in zedenzaken, en dat was in deze zaak ook zo, gewoon echt toch best wel spannend is wat de rechtbank en in dit geval het gerechtshof van het bewijs vindt.
4: De uitspraak in deze zaak is erg belangrijk voor andere zedenzaken, zei hoogleraar seksueel misbruik en klinisch psycholoog Iva Bikanic in Pauw en de Wit.
6: Voor veel mensen is het geweld dat hen is aangedaan niet het ergste, maar dat ze niet geloofd worden. Dus ja. Ik denk dat de erkenning van het Hof in die zin vandaag ook heeft bijgedragen aan het doorbreken van vrij hardnekkige opvattingen en misvattingen die we hebben over hoe slachtoffers zich horen te gedragen.
1: Ging het dan echt nergens anders over? Ja, toch wel gelukkig. In langs de lijn en omstreken ging het over het ophalen van sportherinneringen. Arjen Pijvers organiseerde namens Alzheimer Nederland een middag waar mensen met dementie iconische voetbalmomenten terugzagen. Zulke beelden maken wat los bij mensen met geheugenverlies, zegt Pijvers.
7: In het verleden zijn ze naar voetbalwedstrijden geweest aan de hand van hun vader met hun vrienden. Ze hebben samen overwinningen gevierd en bittere nederlagen omgehaald. Zeg maar. Dus dat is emotioneel geladen. En wat we inderdaad zien is dat mensen die niet meer zich kunnen herinneren wat ze gisteren geluncht hebben, maar nog wel kunnen vertellen de opstelling van Willem II, wat de beker won in 1963 bijvoorbeeld.
1: Oud-bondscoach en speler Bert van Marwijk was ook bij de bijeenkomst en legde uit hoe de herinneringen werden opgehaald.
8: Er werden oude beelden getoond. Dan moesten zij raden wat dat was. Maar die beelden werden ook nog wat verbloemd. Iemand anders, zeg maar, de beelden naspeelde op een voetbalveld. Dus zeg maar de iconische situatie met Rob Renzebrink in 78 in Argentinië.
9: De bal op de paal.
8: Dat werd nagespeeld, juist. En dan moesten die mensen raden welke speler dat was.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan denk ik gelijk van, oh jee, daar gaan we weer. Van ja, nu komt het ook echt weer even op de man af. Want wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan mensen doen?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Kliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
5: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
6: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De brandweer heeft het sein brandmeester gegeven voor de brand die ontstond in het datacenter in Almere. En de rechter heeft een uitspraak gedaan in de ruzie tussen woningcorporatie Centrada en een 51-jarige bewoner. De man moet zijn huis uit. Meer nieuws in het bulletin van 7:30.
6: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
11: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
10: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
12: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
10: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemorgen en welkom deze vroege vrijdagochtend bij Flevoland is wakker. Fijn dat je erbij bent. Ja, we hebben het natuurlijk nog uitgebreid over die grote brand in het datacenter in Almere. Ja, het niveau van die brand is voor Nederland ongekend. Dat zegt de directeur van de Dutch Data Center Association. En die hoor je over een paar minuten.
9: En je hoort ook burgemeester Hein van der Loo van Almere. Die stak de hulpdiensten gisteravond een hart onder de riem.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
17: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL pak, €4,89. Mooi toch?
19: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
20: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: 7 minuten over 7 alweer.
1: Oh, zo snel alweer gaat deze ochtend.
0: Ja, zeker met Amy erbij.
1: Nou, lekker hè. Tears dry on their own.
0: Het niveau van de brand in het datacenter in Almere is voor Nederland ongekend. Dat zegt Stijn Groof, hij is directeur van de Dutch Data Center Association.
1: Ja, door de brand vielen bij veel bedrijven, gemeenten en instellingen allerlei sites en diensten uit.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
3: Voor zover bekend is de brand niet in de ruimte zelf gekomen waar de servers staan. De brand woedde in een ruimte daarnaast.
2: In het datacenter heb je een aantal ruimtes en dit is de facilitaire ruimte. Dus daar staan de koelingapparatuur, de noodstroomaggregaten en daar is de brand hoogstwaarschijnlijk uitgebroken.
3: En die noodaggregaten die draaien op diesel, hè?
2: Die draaien op diesel, ja. Dus een datacenter zorgt ervoor dat IT van bedrijven, van organisaties altijd 24/7 aan kan zijn. En laat nu net in die ruimte die dat moet bewerkstelligen, daar het probleem ontstaan te zijn. Ja, het is techniek, maar het is wel heel bijzonder.
3: In het datacenter staan servers van vele klanten. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit.
2: Ja, je ziet best wel wat bedrijven die hier last van hebben. Bedrijven die zetten hun IT-apparatuur in het datacenter. Dus het datacenter zelf is niet de eigenaar van die servers. Maar dat betekent ook dat veel van die bedrijven, ja, hoe goed ze het hebben ingeregeld, hebben ze misschien een backup op een tweede locatie. Als ze dat niet hebben, ja, dan waren ze hier vandaag, hadden ze een grote impact van.
3: Het ene bedrijf had er meer last van dan het andere. De verklaring daarvoor is backups.
2: Je ziet dat sommige bedrijven die maar één server, maar één omgeving hebben in dat datacenter, ja, in één keer worden geraakt. Daar is nu eigenlijk alles werkt even niet. Maar je hebt ook heel veel bedrijven die naast deze locatie nog een andere locatie hebben. Of soms wel 2 of 3 locatie als backup van elkaar. Dus daarbij is het zo dat die IT dan overschakelt naar de andere locatie. Omdat die zo precair is, ja, hebben ze dat eigenlijk op die manier dubbel of soms wel 3-dubbel uitgevoerd.
3: Of bedrijven die geraakt werden door de brand in het datacenter schadeclaims zullen indienen, dat weet Grover niet. Het ligt allemaal aan de contracten die zijn gesloten.
2: Nou, ik denk dat zeker klanten gaan kijken van hoe ze geïmpact zijn. Ik kan niet ook kijken in de contracten, de clausules die er zijn, waarvoor de klanten hebben getekend. Dus dat moeten we echt afwachten. Daar kan ik niet iets over zeggen.
3: De brand heeft een flinke impact, zegt Grove. Allerlei services vielen uit. Maar gelukkig zijn er geen servers van bedrijven zelf verloren gegaan. Daar is de brand niet bij gekomen.
2: In dit geval is de brand ontstaan in een facilitaire ruimte waar niet de IT-apparatuur stond. Maar toch als voorzorg is de stroom van dat gedeelte wel afgehaald. En dat heeft een impact gehad.
0: Ja, en die brand hield de hulpdiensten urenlang bezig. Ook gisteravond werd er nog volop geblust bij het pand op industrieterrein Sallandse kant.
1: Burgemeester Hein van der Loo was er ook. Hij ging met de hulpdiensten in gesprek.
4: Dit is een vreselijke brand, hè? Echt een grote brand bij een bedrijf wat hier niet op zit te wachten en de klanten van dit bedrijf niet. Dus dit is vreselijk, dit wil je niet.
5: En wat was uw eerste reactie toen u hoorde van de brand vanochtend?
4: Nou, weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld. Dat is eigenlijk mijn eerste reactie geweest. En natuurlijk is iedereen in veiligheid. En ik vind dat belangrijk om te kunnen zeggen dat we, nou ja, zowel in het gebouw als in de omgeving geen slachtoffers hebben. Dat is heel belangrijk.
5: Er is ook heel snel al een NL-alert uitgegaan, goed wat u betreft.
4: Ja, dat vind ik heel belangrijk. En dat heeft alles te maken gehad met natuurlijk de omstandigheden in de lucht ook. Wat is het effect eventueel op inwoners? Mensen alert maken op, hey, let op, kom niet te veel buiten, doe je ramen dicht enzovoorts. Ik kan er ook bij zeggen dat in de metingen die gedaan zijn geen concentraties van gevaarlijke stoffen zijn gevonden. Dus dat is misschien weer een zekere opluchting.
5: En mensen die vanavond thuis op de bank zitten, wilt u nog iets aan de mensen meegeven over de situatie hier vanavond?
4: Nou, tegen iedereen zeg ik, hier staat een ploeg van hele deskundige en gedreven mensen deze brand te bestrijden. En daar mag u op vertrouwen.
0: En dat zei burgemeester Hein van der Loo van Almere. De bijdrage was van verslaggever Tom Rogge. En zometeen hoor je ook nog BHV-instructeur Edwin Pot over die brand.

0: Chris Ria en I Can Hear Your Heartbeat. Nou gaat het hart ook sneller kloppen van het weer aankomend weekend.
1: Dat weet Jeroen Elferink. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, vertel. Gaan wij blij worden? Gaat ons hartje sneller kloppen van het mooie weer?
2: Dat denk ik wel. Nu komen nog wel wat wolkenvelden voor in het zuiden van de provincie. In het noorden is het al vrij zonnig. Maar vanmiddag zien we eigenlijk overal de zon een lange tijd. Wel een paar stapelwolken erbij. Maar het weerbeeld is echt vriendelijk. En daarbij staat niet al te veel wind uit oostelijke richting. Dan wordt het 17 of 18 graden. Dus dat is eigenlijk al een prima weertje. Morgen wordt het de warmste dag van de week, zaterdag. Met veel ruimte voor de zon, ook een paar stapelwolken. Maar het weerbeeld is nog wat mooier dan vandaag. En met 20 tot lokaal 22 graden is het echt genieten morgen.
1: Heerlijk.
2: En ja, ook zondag nog hele aangename temperaturen. Gemiddeld 18 graden, misschien in het zuiden nog wel weer 20 graden.
1: Juist. En dan was er eerder gezegd dat na het weekend dat we wat neerslag zouden krijgen. Ziet het er nog steeds naar uit dat dat gaat gebeuren?
2: Ja, helaas wel. Of nou ja, helaas. Het is maar net hoe je het bekijkt. Echt heel goed. Maar vanaf maandag slaat het weer echt om. De noordenwind trekt aan. En maandag is het nog maar 13 graden. Echt wel fris. En daarbij een aantal buien die overtrekken. En ook later in de week blijft het niet droog.
1: Oké, nou, dan gaan we eerst genieten van dat geweldig mooie weer met de zon. Dankjewel.
2: Doei doei.
1: Hoi. De grote brand bij het datacenter in Almere zorgde voor flinke rookwolken boven de stad en een NL-alert voor omwonenden. Ramen en deuren moesten dicht blijven, ventilatie uit en mensen kregen uiteraard het advies om uit de rook te blijven.
0: Ja, toch kwamen er veel mensen op de brand af, zag ook BHV-instructeur Edwin Pot. En dan houdt hij zijn hart vast.
3: Dan denk ik gelijk van, oh jee, daar gaan we weer. Dat is niet in die zin, maar dan denk je van, ja, nu komt het ook echt weer even op de man af. Want wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan mensen doen?
4: Ook met zo'n brand zoals we dan nu zien in Almere, dat kan ook heel snel gaan. Want er is ook heel veel elektronica daarbinnen.
3: Nou, niet alleen de elektronica, maar als je dus ook kijkt bijvoorbeeld met accu's en dat soort dingen. Dat zijn ook hele gevaarlijke dingen. Mensen denken altijd dat het heel veilig is, maar als het één keer brandt, ja. Er is nog niet echt een brandblusmiddel daarvoor echt om te zeggen van nou, hier kun je het goed mee uitkrijgen.
4: Ja, want mensen krijgen dus ook inderdaad een melding, hè? Een NL-alert krijgen ze meteen op hun telefoon. Wordt geadviseerd, hè? Hou ramen en deuren gesloten. Waarom is dat belangrijk om wat te doen?
3: Dat kan zijn dus door de giftige dampen die daarbij vrijkomen bij een brand. Het hoeft niet alleen een brand te zijn, maar het kan dus ook zijn dat er dus een container ergens met gevaarlijke stoffen een scheur heeft gekregen waar dus een bepaalde stof in zit wat gevaarlijk is voor mensen. Hou die deuren dicht. Zorg ook dat je dus de ventilatie uitzet. Zet ook gewoon alle airco's uit. Ook voor de auto, mocht je dan in de auto zitten op dat moment dat je die melding krijgt, ook airco uit.
4: Ja, stel nou, je bent dan toch binnen en je ziet het net iets te laat en er is misschien al wat rook binnen. Is het dan nog iets wat je dan moet doen?
3: Ja, eigenlijk is het dan ook weer je eigen ramen en deuren dicht doen en ga naar de frisse lucht. Zorg dat je in elk geval niet zelf in die rook blijft zitten.
4: En datzelfde geldt denk ik ook voor als je bijvoorbeeld buiten aan het wandelen bent met de hond en je krijgt dan in één keer die melding.
3: Als je dan die melding krijgt, ga dan eigenlijk probeer dan ook zo snel mogelijk naar huis toe te gaan en zorg alsjeblieft dat je binnen blijft.
4: Op het moment dat er rook buiten is of als er brand in huis is, wat zijn vaak gemaakte fouten?
3: De grootste gemaakte fout die wij hier heel vaak tegenkomen en ook heel vaak horen tijdens lessen, is dat ze dus de voorbeelden nemen uit films. Een handdoek in het water doen en dat voor je mond. Nou, dat moet je dus vooral niet doen als er ergens rook is, want dat verstik je.
4: Dat is je grootste tip aan mensen die dan zo'n NL-alert krijgen vanwege zo'n brand bij een datacenter.
3: Ja, dat is gewoon wegwezen. Blijf daar niet in de buurt hangen, want de hulpdiensten, vooral die daar al zijn en die daar ook moeten zijn, die hebben die ruimte echt wel nodig. Dat hebben we een paar jaar geleden ook dus wel gezien in Volendam. Daar ging het toen ook helemaal verkeerd omdat mensen er allemaal naartoe kwamen, want die wilden dit zien. En dan belemmer je gewoon de hulpdiensten. En die hulpdiensten die zijn er niet voor niks. Die zijn er om ons te helpen en om ook te zorgen dat het dus niet uitbreidt naar andere gebouwen die er vlakbij in de buurt staan.
1: En dat was BHV-instructeur Edwin Pot in gesprek met verslaggever Tom Rogge. De brandweer is nog steeds aan het nablussen in Almere.

0: Moloko en Sing It Back in Flevoland is wakker.
1: Dan de berichten uit binnen- en buitenland. De gestegen brandstofprijzen leiden vooralsnog niet tot minder gereden kilometers. Uit een onderzoek naar ruim 276.000 registraties blijkt dat automobilisten juist meer zijn gaan rijden. Nou, dat is toch opvallend. Ja, of niet? Nou, het is niet onverwacht, zegt deze mobiliteitsexpert tegen BNR.
2: De ANWB had ook al filecijfers en het aantal files was in het eerste kwartaal ook al toegenomen. Dus we zijn zeker niet ongevoelig voor het prijseffect. Hè. We zoeken wel naar de goedkoopste pomp. We zijn ook heel afhankelijk van onze auto.
1: Dus we zoeken de goedkoopste pomp en we mopperen heel veel, maar we rijden meer. Dat vind ik toch bijzonder. Het is eigenlijk wel heel Nederlands volgens mij. Hè?
0: Ja, is ook zo. Altijd lekker zeuren.
1: Ja, heerlijk. Ja. Het gemiddeld aantal kilometers dat per week gereden wordt is ook gestegen. Van 188 kilometer voor de oorlog in Iran naar, wat denk je, hoeveel nu?
0: Ik denk 210.
1: In één keer goed.
0: Iran en Amerika beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker had aangevallen waarop Iran droneaanvallen uitvoerde op Amerikaanse marineschepen, zegt NOS-correspondent David Poort.
3: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
0: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht.
1: Leerlingen op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda doen vanaf vandaag hun eindexamens op een bijzondere plek. Tussen de planten. Volgens onderzoekers draagt dat bij aan de concentratie en verlaagt het stress.
4: Het is een mix aan verschillende planten die voor verschillende effecten hebben, waaronder bijvoorbeeld het zuiveren van lucht. Ik vind ook echt dat als je hier binnenkomt, voel ik in ieder geval een bepaalde rust over mezelf heen komen.
1: Ja, oké, sorry. Ik moet hier een beetje om lachen. Ja, dan heb je een fikus in de ruimte staan. Zo van, oh nee, dan kun je lekker relax je examen doen. Ja, ik weet niet hoor, maar ja, voor sommigen zal het misschien helpen. Ja, het examen kan heel stressvol zijn natuurlijk. De focus ligt dan op de toets. Er zijn ook wel onderzoekers hoor die zich afvragen of die rustgevende werking echt doordringt. Maar ja, ach, het kan ook geen kwaad natuurlijk.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Dit is een uittip.
2: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: De brandweer gaf gisteravond om 8:30 het zijn brandmeester voor de brand die ontstond gisterochtend in het datacenter aan de Rondebeltweg in Almere. Gisteravond had de brand ook nog veel voeten in de aarde. De brandweer kon rond 7:45 afschalen, maar er moest nog wel geblust worden. De brandweerlieden konden het pand nog niet in, omdat er risico bestond dat de brandweer oplaaide. En om 8:30 werd dus het zijn brandmeester gegeven. Verschillende organisaties die van de server in het datacenter gebruik maken, merkte de gevolgen van de brand. De Universiteit Utrecht blijft bijvoorbeeld dicht, omdat veel technische systemen niet meer werken. En zo dadelijk een laatste update van de brand van de brandweer in Almere. Het is een vreselijke brand, zo bestempelt burgemeester Hein van der Loo de brand in het datacenter in Almere.
14: Dit is een vreselijke brand, hè? Echt een grote brand bij een bedrijf wat hier niet op zit te wachten en de klanten van dit bedrijf niet. Dus dit is vreselijk. Dit wil je niet.
13: Hij prees de hulpdiensten voor hun harde werk. Het ontstaan van de brand was volgens de burgemeester pure pech. En het niveau van de brand in het datacenter in Almere was ongekend, zegt Stijn Groven, directeur van de Dutch Data Center Association. Hij heeft al een idee waar de brand is ontstaan.
15: In het datacenter heb je een aantal ruimtes en dit is de facilitaire ruimte. Dus daar staan de koelingapparatuur, de noodstroomaggregaten en daar is de brand hoogstwaarschijnlijk uitgebroken.
13: Ander nieuws dan. Een 51-jarige man moet zijn woning in Lelystad uit, heeft de rechter bepaald. Uit onderzoek blijkt dat de man bijna niet thuis was en dat alleen zijn dochter en kleinzoon er woonden. Volgens de man is dat niet waar, maar de rechter gelooft het niet. Woningcorporatie Centrada vroeg 2 weken geleden om ontruiming en daar ging de rechter in mee. Binnen een maand moet de woning leeg opgeleverd zijn. En dat was het regionieuws. Meer nieuws op web en app.
16: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal.
5: Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Volgens president Trump is het staakt het vuren wel nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn. Het is voor scholieren die last hebben van prestatiedruk.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Ook ontstaan er vanmiddag een paar stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden. Daarbij staat een meest matige oostenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komen nachts dan helder. De temperatuur kan wegzakken naar een graad of 5. En morgen is er weer veel ruimte voor de zon en dan wordt het nog wat warmer. De temperatuur loopt dan op naar 20 of 21 graden.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Maal Smith en Stay If You Wanna Dance hier in Flevoland is wakker.
1: Wie heeft de toen 72-jarige Martien van der Meijs in 2002 in zijn woonplaats Hilversum vermoord en waarom?
0: Dochter Vicky woonde in Almere toen ze het verschrikkelijke telefoontje kreeg dat haar vader was neergestoken. Ze is betrokken bij de organisatie van de Cold Case Dag, morgen in Almere. In het gesprek na 8:30 doet ze uitgebreid haar verhaal.
2: Mijn vader ging de hond uitlaten en waarschijnlijk heeft op dat moment de dader zijn pad gekruist. De politie denkt dat mijn vader iets gezien heeft. En eigenlijk, ja, mijn vader stond nog niet buiten of de dader stak de weg over en heeft mijn vader neergestoken. Met de dood als gevolg.
1: Wat zou je tegen de dader willen zeggen?
2: Ik heb al 24 jaar lang zoveel tegen die dader gezegd dat ik ben eigenlijk een beetje uitgepraat. De dader heeft in onze familie ons beroofd van ons meest waardevolle. En dat is mijn vader. De dader heeft mijn moeder ook zoveel pijn gedaan omdat zij mijn vader moest vinden, uiteindelijk, toen de ambulance erbij was, in een plas met bloed. Mijn moeder is 4,5 maand na mijn vader overleden. Zij was ziek. En ik vind dat de dader ervoor gezorgd heeft dat mijn moeder 4,5 maand in een hel heeft moeten leven nog. Die laatste 4,5 maand van haar leven. Dat zij zoveel pijn heeft gehad om het feit dat ze het gevoel had dat ze mijn vader op de stoep heeft laten liggen. Omdat ze de deur niet opendeed. Omdat ze zijn stem niet meer door de intercom herkende. Door wat de dader gedaan heeft.
1: Kun je dit ooit afsluiten?
2: Ik heb een kleinkind gekregen. En ik het besef van dat toen ik naar dat kleine meisje in de wagen kreeg. Voelde ik van papa leeft in haar door. En 1/8 van mijn vader zit in haar. En dat stuk, 2 jaar geleden, is voor mij heel belangrijk geweest. Want ik ben anders naar de wereld gaan kijken.
1: Ja, hoe
2: door
1: anders?
2: Dit liefie. Dat er toch het leven gaat door. En mijn vader heeft toch via mij en via mijn dochter het leven weer in Indië gelegd. En dat maakt dat het niet zinloos is.
1: Dus als je Indy zeg je kleindochter?
2: Indy, ja.
1: Dus als je Indy vasthoudt of knuffelt, dan hou je ook een beetje je vader vast.
2: Ja, ja.
1: Wat mooi.
2: Ja, ja. En ja, zij is gewoon mijn grootste cadeautje.
1: Vicky van der Meijs, na 8:30, haar uitgebreide verhaal.

0: Bananarama, Robert De Niro's Waiting in Flevoland is wakker. Het is 12 minuten voor 8. Goedemorgen. Wat heb je gemist op radio en tv?
1: Ali B.
0: Ach.
1: Ja. Daar ging het heel veel over in de talkshows gisteravond. Het gerechtshof gaf hem natuurlijk in hoger beroep een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar, hoger dan de strafeis. In RTL Tonight vertelde Naomi, een van de slachtoffers in de zaak, voor het eerst haar verhaal. En dat deed ze onherkenbaar en met vervormde stem. Ze is heel opgelucht door de uitspraak.
2: Mijn eerste gedachte was gewoon van, holy shit, dit is gewoon echt. En ik ben niet gek, want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde. Want Ali die had de reputatie als good guy, weet je, een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
1: De advocaat van Ali B, Bart Zwier, hoorde van zijn cliënt dat hij diep teleurgesteld is. Ali B gaat in cassatie omdat ze het niet eens zijn met het steunbewijs dat is gebruikt bij Naomi, vertelde Zwier in Pauw en de Wit.
3: Verklaring van een oudere vrouw die Naomi eigenlijk vlak na het schrijverskamp heeft gezien. En die oude vrouw heeft gezegd, ik zag een jonge vrouw huilend in een bushalte zitten. En ze vertelde gelijk, ik ben verkracht door Ali. Dat is wat het Hof ook en ook rechtbank als sterkste, bijna enige steunbewijs hebben gebruikt. Kan ik best mee leven als die verklaring overeen zou komen met de verklaring van aangeefster zelf. Maar die komt op geen enkel punt overeen met de verklaring van die oom.
0: Zangeres Ellen ten Damme, een ander slachtoffer in deze zedenzaak, zegt dat het recht heeft gesproken met dit vonnis. Ze zei dat zij haar advocaat Rut Jager in met het oog op morgen. Voor Jager zorgde de uitspraak ook voor veel ontlading.
4: Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel echt heel erg opgelucht was. Ik was onderweg van een andere zitting naar kantoor. Het was wel ook echt een soort van ontlading. Omdat het in zedenzaken, en dat was in deze zaak ook zo, gewoon echt toch best wel spannend is wat de rechtbank en in dit geval het gerechtshof van het bewijs vindt.
0: De uitspraak in deze zaak is erg belangrijk voor andere zedenzaken, zei hoogleraar seksueel misbruik en klinisch psycholoog Iva Bikanic in Pauw en de Wit.
5: Voor veel mensen is het geweld dat hen is aangedaan niet het ergste, maar dat ze niet geloofd worden. Dus ja. Ik denk dat de erkenning van het Hof in die zin vandaag ook heeft bijgedragen aan het doorbreken van vrij hardnekkige opvattingen en misvattingen die we hebben over hoe slachtoffers zich horen te gedragen.
1: Nou, het ging ook nog wel over iets anders. In Langs de Lijn en Omstreken bijvoorbeeld ging het over het ophalen van sportherinneringen. Arjen Pijfers organiseerde namens Alzheimer Nederland een middag waar mensen met dementie iconische voetbalmomenten terugzagen. Zulke beelden maken wat los bij mensen met geheugenverlies, weet Pijfers.
6: In het verleden zijn ze naar voetbalwedstrijden geweest aan de hand van hun vader met hun vrienden. Ze hebben samen overwinningen gevierd en bittere nederlagen omgehuild, zeg maar. Dus dat is emotioneel geladen. En wat we inderdaad zien is dat mensen die niet meer zich kunnen herinneren wat ze gisteren geluncht hebben, maar nog wel kunnen vertellen de opstelling van Willem II, wat de beker won in 1963 bijvoorbeeld.
1: Oud-bondscoach en speler Bert van Marwijk was ook bij de bijeenkomst. En hij legde uit hoe de herinneringen werden opgehaald.
7: Er werden oude beelden getoond. Dan moesten zij raden wat dat was. Maar die beelden werden ook nog wat verbloemd. Iemand anders, zeg maar, de beelden naspeelde op een voetbalveld. Dus zeg maar de iconische situatie met Rob Renzebrink in 78 in Argentinië.
8: De bal op de paal.
7: Dat werd nagespeeld, juist. En dan moesten die mensen raden welke speler dat was.
1: Sergio Mendes, Más que nada.

0: Dit is Flevoland.
1: Weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan denk ik gelijk van, oh jee, daar gaan we weer. Van ja, nu komt het ook echt weer even op de man af. Want wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan mensen doen?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Kliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
5: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. U bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
10: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de brand die ontstond in het datacenter in Almere. En een laatste update hoor je zo meteen hier in Flevoland is wakker. En de rechter heeft een uitspraak gedaan in de ruzie tussen woningcorporatie Centrada en een 51-jarige bewoner. De man moet zijn huis uit. Dit en meer in het regionieuws van 8:30.
12: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
14: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
13: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100, dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
15: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
13: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. De verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Weesp en Zwolle-Zuid. Ben je valt mee 5 minuten langer onderweg. Er is daar wel een ongeluk gebeurd. 1 rijstrook is dicht. Dus, ik wil niet vervelend doen, maar die vertraging zou zomaar kunnen oplopen. Flitsers zijn niet gemeld, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen praten we met Wim van Eck van de brandweer over de laatste stand van zaken wat betreft de brand in het datacenter in Almere.
11: Het niveau van die brand is voor Nederland ongekend, zegt directeur van de Dutch Data Center Association.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
17: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
18: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Davina Michelle, Nobody's Perfect in Flevoland is wakker. Het is 8:09. Goedemorgen.
1: Ja, de brandweer had gisteren de handen vol aan de brand bij het datacenter op industrieterrein Sallandse Kant in Almere.
0: Hulpverleners waren tot in de vroege uren bezig met nablussen. En we praten erover met Wim van Eck van de brandweer Flevoland. Goedemorgen, Wim.
2: Goedemorgen.
0: Rond 8:30 gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven, maar de brandweer was vannacht ook nog bezig. Hoe is het verlopen vannacht?
2: Ja, zijn brandmeester is 8:30 gegeven inderdaad. We hebben gisteravond gaten gemaakt in de zijkant van dat deel van het pand waar de brand woedde. Dus dat was de technische ruimte. Dat hebben we gedaan met behulp van een aantal kranen. En dat is gelukt. Daardoor konden we erin kijken en konden we ook een verkenning doen met een binnendrone. Ja, en daarmee hebben we de laatste hotspots eigenlijk kunnen opzoeken en die kunnen blussen. Daar zijn we nog wel gisteravond de hele avond mee bezig geweest. En ook vannacht is er nog wel een ploeg aanwezig geweest om de situatie te monitoren.
0: Ja, dat jullie er lastig bij konden, heeft dat ervoor gezorgd dat het zo lang heeft geduurd, ook voordat het vuurbrandmeester was?
2: Ja, inderdaad. We konden eigenlijk dat deel van het pand niet in. Dat was gewoon niet veilig. Dus we moesten van buitenaf blussen en moesten we van buitenaf in het pand kijken en die verkenning doen. Dus dat bemoeilijkte de bestrijding van de brand wel, ja.
0: Ja. En hoe uitzonderlijk was deze brand voor jullie korps?
2: Ik heb zelf persoonlijk nog nooit eerder zo'n soort brand meegemaakt. En ik denk dat voor veel collega's van mij ook gold. Dus het was wel een bijzondere brand, inderdaad.
0: Ja, waar komt dat door?
2: Nou, inderdaad, omdat we er moeilijk bij konden komen. Omdat het een datacenter betreft. Het was een bijzonder object. Dus dat maakt hem wel bijzonder.
1: Ja. Zijn er inmiddels al brandweerlieden in het pand geweest?
2: Nee, wij zijn alleen echt in het stuk geweest waar de brand heeft gewoed. En dat stuk, dat is echt helemaal uitgebrand. Daar zijn we overigens niet in geweest, maar daar zijn we dus, hebben we van buitenaf dat kunnen bekijken. Maar we zien van buitenaf dat stuk echt helemaal uitgebrand is, alle drie de bouwlagen.
1: Ja, dus dat is, zoals dat dan genoemd wordt, kun je als verloren beschouwen?
2: Dat moet gesloopt worden, omdat het instabiel is.
0: Ja. Wim van Eck van Brandweer Flevoland, dankjewel. We will fight.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I en Gone, Gone, Gone.
1: Gaan we naar het weer met Jeroen Elfrink. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Oh, ik heb wel zin in die zon hoor, kom maar door.
2: Ja, nee, het zonnetje schijnt nu bijna in heel Flevoland onafgebroken. Alleen in Almere is het nog overwegend bewolkt. Maar ook daar gaat de bewolking oplossen. En dan is het een aantal uren echt prachtig zonnig weer. Maar vanmiddag ontstaan er ook een paar stapelwolken. Het zijn hele vriendelijke stapelwolken. De zon zal echt de boventoon blijven voeren. En daarbij blijft het droog en de temperatuur gaat naar 17 of 18 graden.
1: En wat doet de wind?
2: De wind die is veelal matig uit oostelijke richting. Ja, speelt niet echt een hele grote rol bij het weer vandaag. Dus dat is prettig.
1: Nou.
2: En vanavond lossen de stapelwolken op. Is het nog een tijdje echt lekker zonnig. En komende nacht kan het uiteindelijk afkoelen naar een graad of 5. En morgen wordt dan de warmste dag van de week. Met opnieuw veel zon. Waarschijnlijk net iets meer zon dan vandaag. En daarbij temperaturen die oplopen naar 20 graden. En opnieuw niet al te veel wind uit oostelijke richting.
1: Heerlijk. Zondag nog zo'n dag?
2: Deels. Er komt wel een markante weersverandering aan. Zondag kan het nog 18, misschien in het zuiden van de provincie 20 graden worden. Maar de wind zoekt al de noordhoek op. En zeker in de tweede middaghelft zal het in de Noordoostpolder al behoorlijk afkoelen. En maandag is het nog maar 13 graden. Echt het scheelt gewoon een hele jas. En daarbij een aantal buien. En ook de rest van de week is het toch echt wel cool te noemen voor de tijd van het jaar.
1: Ja, want dan blijft die wind uit het noorden komen dus.
2: Ja, met geregeld buien, veel bewolking en temperaturen rond 13 graden. En in de nacht de temperaturen onder de 10 graden.
1: Het is gewoon een beetje herfst dan, joh.
2: Wel een beetje, al valt de wind nog wel mee. Dus,
1: oh, gelukkig.
2: Eerder een beetje najaar in het voorjaar inderdaad. Maar niet echt volop herfst.
1: Nee, niet echt guur.
2: Nou, ja. Ja, ik vind het een beetje lastig om het als herfst te betitelen.
1: Want ja, snap ik.
2: De wind valt wel mee. En we hebben natuurlijk lange dagen. De natuur is mooi groen. Maar
1: je mag ook gewoon zeggen dat ik een heel domme vraag heb gesteld,
0: nee,
1: hoor, Jeroen.
0: Nee, je hebt een heel domme vraag gesteld, Jeline.
1: Ja, hoe kom je daar nou bij? Het is voorjaar, dan is het geen
0: ga jij nou net doen alsof je verstand hebt van het weer?
1: Nee, daarom vraag ik Jeroen ook. En Jeroen zegt van nee, het is nu geen herfst. Dat kan niet, want het is voorjaar met lange dagen. Zo zit het een beetje, Jeroen.
2: Het weer laat misschien wel af en toe een beetje denken aan herfst.
1: Ja. Goed, wij gaan ervan genieten. Jij ook hopelijk, Jeroen.
2: Zeker. Dit weekend gaan we er volop van genieten.
1: Heerlijk. Dankjewel, hè.
2: Doei, doei.
1: Hoi, hoi.

0: Traveling Wilburys en Handle With Care hier bij Flevoland.
1: Wat bericht uit binnen- en buitenland. Het is stressen voor 145.000 leerlingen die vandaag beginnen aan de eindexamens. Dat geldt ook voor docenten die vragen hebben ingestuurd. Zij vragen zich af of hun vraag terechtkomt in het examen. Hoorde Omroep Brabant.
2: Ja, je hoopt natuurlijk dat de leerlingen het goed gaan doen en dat de onderwerpen die je behandeld hebt in de klas enigszins terugkomen in het examen.
3: Als je dan een vraag van jezelf ziet, maak je dan een sprongetje van vreugde?
2: Dan hoop ik vooral dat de leerlingen ze heel goed maken.
1: Ja, dat zou ik ook hopen als docent. Ja, anders is er toch iets misgegaan in de kennisoverdracht. Ja, een tijdje terug waren alle de praktijkexamens voor VMBO-leerlingen.
0: Door de opmars van zonne- en windstroom staan de gascentrales vaker stil. Maar de vaste kosten blijven. Zo werkt er een volledige ploeg voor reparaties of voor als er toch meer stroom nodig is dan gedacht. De centrales willen daarom steun van de overheid om open te kunnen blijven. Want we kunnen nog

0: vergoeding. Als wij niet gebruikt worden, dan willen we toch geld.
1: Ik wil helemaal nog niet aan een donkere decemberdag denken. Ik mocht niet eens over de herfst beginnen, net. Nee. Dan gaat hij over december beginnen.
2: Ja, dat is waar.
1: Dat doen we niet, hoor.
2: Dan mag hij dat ook niet.
1: Nee.
2: Klimaatminister Van Veldhoven komt waarschijnlijk binnenkort met een plan voor die gascentrales.
1: De gestegen brandstofprijzen leiden vooralsnog niet tot minder gereden kilometers. Uit een onderzoek naar ruim 276.000 registraties blijkt dat automobilisten juist, is toch best bijzonder, meer zijn gaan rijden. Nou ja, opvallend. Het is eigenlijk niet onverwacht, zegt deze mobiliteitsexpert.
3: De ANWB had ook al filecijfers en het aantal files was in het eerste kwartaal ook al toegenomen. Dus we zijn zeker niet ongevoelig voor het prijseffect. Hè. We zoeken wel naar de goedkoopste pomp. We zijn ook heel afhankelijk van onze auto.
1: Ja, zo is het. Het gemiddeld aantal kilometers dat per week gereden wordt is ook gestegen. Van 188 kilometer voor de oorlog in Iran naar 210 kilometer nu.
2: Het gaat erg goed met de blauwborst. Het is een klein vogeltje met een blauwe borst die prachtig kan zingen. Ik heb er verstand van.
1: Zou je ook een roodborst hebben?
2: Ja.
1: Oh, okay.
2: Ja. Nou, dit is de blauwe variant van de roodborst. Nou, in het voorjaar komt hij terug uit West-Afrika en Zuid-Europa om hier te broeden. En dan is natuurfotograaf Wilco van der Laan er als de kippen bij.
4: Oh, geweldig, jong. Niet alleen ziet die blauwborst natuurlijk ongelooflijk flamboyant en mooi van kleur uit. Maar hij heeft ook nog eens echt een weergaloze zang.
5: Dit is hem, hè?
4: Priet, priet, priet, priet, pjoep, pjoep, pjoep, pjoep. Ja, en als hij echt lekker los is. Ja, hij begint echt, hij heeft een heel repertoire. Het is echt de Voice of Holland onder de Groninger vogels, hoor.
6: De Voice of Groningen?
4: Ja, de Voice of Grun.
2: Wat heerlijk.
1: Geweldig.
2: Nog één keer zijn imitatie. Ja, mooi.
1: Ik wil met die man op stap.
2: Ja, hè?
1: Ja. Het is geweldig, toch? Ik vind het zo mooi als je zo'n passie hebt voor die vogeltjes. Ja, vind ik mooi.
2: In de jaren 80 stond het vogeltje in Nederland nog op de rode lijst. Maar mede door de aanleg van de nieuwe natuurgebieden is de blauwborst weer helemaal terug en staat hij op de blauwe lijst.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
17: Dit is Flevoland met het regionieuws.
18: Het deel van de Noordzee datacentrum in Almere stad, waar gisteren brand woedde, kan als verloren worden beschouwd, meldt de brandweer.
19: We hebben gisteravond gaten gemaakt in de zijkant van dat deel van het pand waar de brand woedde. Dus dat was de technische ruimte. Dat hebben we gedaan met behulp van een aantal kranen. En dat is gelukt. Daardoor konden we erin kijken en konden we ook een verkenning doen met een binnendrone. Ja, en daarmee hebben we de laatste hotspots eigenlijk kunnen opzoeken en die kunnen blussen. Daar zijn we nog wel gisteravond, de hele avond mee bezig geweest. En ook vannacht is er nog wel een ploeg aanwezig geweest om de situatie te monitoren.
18: Het gaat om de technische ruimte dus, waar de noodaggregaten stonden. Volgens de brandweer staan de datakasten in een ander deel van het gebouw. En het duurde 12 uur voordat uiteindelijk de brand geblust was. Dat kwam vooral dus omdat het lastig bleek het vuur te doven, zoals je net hoorde. En het is een vreselijke brand, zo bestempelt burgemeester Hein van der Lode brand in het datacentrum.
20: Dit is een vreselijke brand, hè? Echt een grote brand bij een bedrijf wat hier niet op zit te wachten. En de klanten van dit bedrijf niet, dus dit is. En dit is vreselijk, dit wil je niet.
18: Hij prees de hulpdiensten voor hun harde werk. Het ontstaan van de brand was volgens de burgemeester pure pech. Ander nieuws dan. De rechter heeft een uitspraak gedaan in de ruzie tussen woningcorporatie Centrada en een 51-jarige bewoner. Die bepaalde dat de man zijn woning in Lelystad uit moet. Uit onderzoek blijkt dat de man bijna niet aanwezig was in zijn hoofdwoning en dat alleen zijn dochter en kleinzoon er woonden. Maar volgens de man is dat niet waar, maar de rechter gelooft dat niet. Woningcorporatie Centrada vroeg 2 weken geleden om ontruiming. En daar ging de rechter in mee. Binnen een maand moet de woning leeg opgeleverd zijn. En tot zover het regionieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
21: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om geld te betalen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Ook ontstaan er vanmiddag een paar stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden. Daarbij staat de meest matige oostenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komen de nachten dan helder. De temperatuur kan wegzakken naar een graad of 5. En morgen is er weer veel ruimte voor de zon. Dan wordt het nog wat warmer. De temperatuur loopt dan op naar 20 of 21 graden.
14: Hoe is het op de weg? Er is wat vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle Centrum ben je een kleine 10 minuten langer onderweg. Dat is alles op dit moment. En zometeen het gesprek met Vicky van der Meijs.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Beast of Burden van Bette Midler hier bij Flevoland. Nu in het gesprek. Een gesprek met Wiki van der Meijs. Haar vader werd in zijn woonplaats Hilversum vermoord. Het gebeurde in 2002 en hij was toen 72 jaar. Tot de dag van vandaag is niet duidelijk waarom hij is vermoord en door wie. Joliene zocht Wiki van der Meijs op buiten de studio.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met
2: Wiki van der Meijs over de Cold Case Dag, deze zaterdag in Almere. Wiki, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wij zitten hier op een heel bijzondere plek, stadslandgoed De Kemphaan in Almere, bij het Cold Case Monument. En we zitten op een bijzonder bankje ook.
3: Ja.
2: Dat is deze woensdag geplaatst.
3: Klopt. Ja, ik kwam er aanlopen, want ik zie hem vanochtend voor het eerst. En ik ben echt geraakt, want wij hebben dit bankje van de gemeente Almere gekregen. En daar zijn we al heel blij mee met dat gebaar. Want we voelen de erkenning voor waar wij eigenlijk verdriet om hebben. En dat de gemeente Almere ons dan zo'n geschenk geeft, dat is echt heel, heel waardevol.
2: Ja, want toen je aankwam lopen, toen zei je ook, oh, nu voel ik het ook.
3: Ja.
2: Wat voelde je dan?
3: Nou, ik had al foto's gezien van het bankje. Maar nu ik het zo zie staan, samen met ons monumentje, ja, dan raakt het me door de intimiteit die ontstaat op deze plek.
2: En ja,
3: en
2: dat
3: is het zo belangrijk.
2: Ja, en dat brengt me ook bij jouw vader, Martin. Het was eind januari 2002 dat hij is vermoord. Hij kwam door messteken om het leven. De dader is tot op de dag van vandaag niet bekend, nooit gepakt. Wat is er die avond gebeurd?
3: Mijn vader ging de hond uitlaten. En waarschijnlijk heeft op dat moment de dader zijn pad gekruist. De politie denkt dat mijn vader iets gezien heeft. En eigenlijk, mijn vader stond nog niet buiten. Of de dader stak de weg over en heeft mijn vader neergestoken. Met de dood als gevolg.
2: En hoe kreeg jij dat te horen?
3: Ja, het was afschuwelijk. Ik sliep en de huistelefoon ging en de mobiel. Dat wisselde zich af. Ik was alleen met mijn kinderen thuis. En toen ik de telefoon opnam, belde mijn man en vertelde dat er iets ergs was gebeurd met mijn vader.
2: Ja, want jouw vader woonde in Hilversum. Jij woonde op dat moment in Almere.
3: Klopt. Ja.
2: En wat was de boodschap?
3: Nou, de boodschap is dat mijn vader in Hilversum zijn hond ging uitlaten. En op het moment, en ik ben dus mijn schoonzusje gaan bellen. En mijn schoonzusje vertelde, er is iets heel ergs gebeurd met je vader. Die jongens, mijn broers, zijn naar het ziekenhuis toe. En op het moment dat ik het ziekenhuis belde en ik merkte dat de receptioniste wist wie ik was en mijn broer aan de telefoon gaf, kwam er bij mij een soort alarmgevoel omhoog. Ik had zoiets van, dit is vreemd in zo'n groot ziekenhuis. En toen zei mijn broer, er is iets ergs met je vader gebeurd. En ik vulde aan, is papa dood? En toen zei mijn broer, je vader is vermoord. Of onze papa is vermoord.
2: En toen?
3: Ja, het is afschuwelijk, want je begrijpt in de eerste instantie eigenlijk niet meer wat hij zegt. Tegelijkertijd voel je de grond onder je voeten wegzakken. En ja, ik was ook alleen thuis met mijn kinderen. Het was midden in de nacht en je voelt je bijna een soort gekooid dier.
2: Maar je kon ook niet zomaar weg.
3: Ik kon niet weg. Ik kon niet naar mijn broers toe. Ik kon mijn vader niet meer zien, mijn moeder niet. En ja, je voelt je zo eenzaam en alleen op zo'n moment. Want je voelt wel, papa is hier niet meer. Misschien ziet hij mij wel van waar hij nu is. Maar ik kan niet meer met hem praten. Dat is over. Het is voorbij.
2: Dat besef had je al meteen?
3: Nou, dat besef heb je niet meteen. Want je bent met ongeloof vervuld. Ik kreeg wel op een gegeven moment een gevoel. Maar dat was een dag later toen ik de hond uitliep. Uit het lied van, dat ik tegen de sterren wilde schreeuwen. Om mijn vader ook nog te vertellen van hoeveel ik van hem hou en zo. Maar die mogelijkheid had ik gewoon niet meer.
2: Nee, want je zegt, toen je dat telefoontje kreeg, je hebt het ziekenhuis gebeld. Hoe lang zat er tussen dat je hem kon zien?
3: Daar zaten 2 dagen tussen. Want mijn vaders lichaam was in beslag genomen. Dus op een bepaald moment krijg je dan een telefoontje van de recherche dat het lichaam is vrijgegeven. En dan Voor het eerst mag je hem zien, maar dan heeft de begrafenisondernemer alweer mijn vader mooi gemaakt.
2: Zeg maar dat moeten toch, Wiki, ook twee verschrikkelijke dagen zijn geweest. Want je wilt, als je zo'n verschrikkelijk telefoontje krijgt, wat al niet te begrijpen is wat je zegt, dan wil je toch maar één ding, en dat is naar hem toe en hem vasthouden.
3: Nou ja, je raakt iets bij me. Ik wist namelijk niet dat zijn lichaam in beslag was genomen. En de dag na zijn moord, zeg maar, vroeg ik me af van waar is hij nu? En niemand kon mij daar een antwoord op geven. Ik heb het ziekenhuis gebeld. Nee, mijn vader was er niet meer. Dus sloeg een paniek door me heen. Omdat, ja, hij is dood, hij is vermoord. Maar waar is hij nou? En later hoorde ik dat hij in Rijswijk was. En dat is nog steeds... Ja, je raakt het aan. Ik heb nog nooit heeft iemand hiernaar gevraagd. Maar ik vond het echt verschrikkelijk, dat stuk. En toen het lichaam werd vrijgegeven, had ik de rechercheur aan de lijn. En dan hoor je dus dat papa een hele gezonde man was. Dat hij 100 had kunnen worden. En dat iemand dus op dat moment gewoon mijn vader zo ontzettend verwond heeft, dat geen enkel normaal gezond jong mens het ook had kunnen overleven. Papa's aorta is gewoon doorgesneden door die steekpartij van die dader. En ja, je kan je vader niet meer vasthouden. Je kan niet meer zeggen wat je wil zeggen. Je kan geen afscheid meer nemen. Want het moment dat je hem weer ziet, ligt hij dood in zijn kist.
2: Ja.
3: Dus dat.
2: En dat is dus 24 jaar geleden. Het is tot op de dag van vandaag niet opgehelderd wat er nou precies is gebeurd. Nee. Wie de dader is. Ja. Hoe is dat om dat 24 jaar lang niet te weten?
3: Weet je wat ik me ook realiseer in aanloop tot dit gesprek met jou? Is dat ik 24 jaar lang geprobeerd heb, via media bijvoorbeeld, om die dader aan te spreken. Dat ik altijd gehoopt heb van dat hij me mijn kreet zou horen. Van vertel wat er gebeurd is. En ik begin nu op een punt te komen, 24 jaar later, dat ik die hoop heb opgegeven. En dat je op zo'n punt komt dat je de hoop hebt opgegeven. Dat je weet dat je tegen een muur staat te praten en dat iemand Oost-Indisch doof is. Dat je die niet kan bereiken. Ja, dan voel je je eigen pijn heel erg. Want je voelt ook dat je er eigenlijk alleen voor staat.
2: En dat 24 jaar lang, want het is je vader die uit het leven is weggerukt. Daar heb je heel veel verdriet van. Maar je hebt ook nog eens het verdriet van het niet weten.
3: Nou ja, dat is het punt. Die dader hoeft voor mij de gevangenis niet per se in. Als ik maar weet van waarom heb je dit gedaan. En eigenlijk ook, ik zou gewoon willen zien wie mijn vader als laatste gezien heeft. Want die persoon heeft eigenlijk mij iets ontnomen. Het afscheid van mijn vader. Maar mijn vader heeft wel dit persoon moeten zien. En ja, dat stuk, dat vind ik echt onverteerbaar.
2: Wat zou je tegen de dader willen zeggen?
3: Ik heb al 24 jaar lang zoveel tegen die dader gezegd. Dat ik ben eigenlijk een beetje uitgepraat. De dader heeft in onze familie ons beroofd van ons meest waardevolle. En dat is mijn vader. De dader heeft mijn moeder ook zoveel pijn gedaan. Omdat zij mijn vader moest vinden uiteindelijk. Toen de ambulance erbij was in een plas met bloed. Mijn moeder is 4,5 maand na mijn vader overleden. Zij was ziek. En ik vind dat de dader ervoor gezorgd heeft dat mijn moeder 4,5 maand in een hel heeft moeten leven nog. Die laatste 4,5 maand van haar leven. Dat zij zoveel pijn heeft gehad om het feit dat ze het gevoel had dat ze mijn vader op de stoep heeft laten liggen. Omdat ze de deur niet opendeed. Omdat ze zijn stem niet meer door de intercom herkende. Door wat de dader gedaan heeft.
2: Kun je dit ooit afsluiten?
3: Ik heb een kleinkind gekregen en het besef van dat toen ik naar dat kleine meisje in de wagen kreeg, voelde ik van papa leeft in haar door. En 1/8 van mijn vader zit in haar. En dat stuk, 2 jaar geleden, is voor mij heel belangrijk geweest, want ik ben anders naar de wereld gaan kijken.
2: Ja,
3: door dit liefie. Dat er toch het leven gaat door. En mijn vader heeft toch via mij en via mijn dochter het leven weer in Indië gelegd. En dat maakt dat het niet zinloos is.
2: Dus als je Indie zeg je kleindochter?
3: Indie, ja.
2: Dus als je Indie vasthoudt of knuffelt, dan hou je ook een beetje je vader vast.
3: Ja, ja.
2: Wat mooi.
3: Ja, ja. En ja, zij is gewoon mijn grootste cadeautje.
2: Dus dat geeft weer wat licht en lucht in je leven.
3: Ja. Kijk, de meisjes die waren er toen mijn vader stierf. Ik heb 3 dochters. En toen moest ik door met het leven. Ik moest overleven om er voor hun te zijn. En dan kom je op een punt dat je wel denkt, ik kan er goed mee handelen. Maar dat kleine meisje is een soort cadeautje wat ik gekregen heb. En dat cadeautje, daar leven mijn ouders in voort.
2: Dankjewel voor dit gesprek, Becky.
3: Graag gedaan.

0: Daniel Lohuis, elk mens heeft een kruis te dragen. En ik liet dit nummer gisteren horen aan Vicky van der Meijs. En ze zei, wat een prachtig nummer. Dus vandaar dat we hem, nou ja, zeker ook voor haar natuurlijk, hebben gedraaid. En morgen, zei ze misschien, is die dan ook wel te horen op die Cold Case dag dus in Almere. Waarbij zij betrokken is bij de organisatie ook. Zullen we nog kijken naar wat zaken gisteravond op radio en tv?
1: Ja, zeker. In de talkshows ging het veel over de rechtszaak tegen Ali B. Het gerechtshof gaf hem in hoger beroep een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar. Dat is hoger dan de strafeis. In RTL Tonight vertelde Naomi, een van de slachtoffers in de zaak, voor het eerst haar verhaal. Dat deed ze onherkenbaar en met vervormde stem. Maar ze is heel opgelucht door de uitspraak.
2: Mijn eerste gedachte was gewoon van, holy shit, dit is gewoon echt. En ik ben niet gek, want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde. Want Ali die had de reputatie als good guy, weet je, een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als ja, zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
1: De advocaat van Ali B, Bart Zwier, hoorde van zijn cliënt dat hij diep teleurgesteld is. Ali B gaat in cassatie omdat ze het niet eens zijn met het steunbewijs dat is gebruikt bij Naomi, vertelde Zwier in Pauw en de Wit.
3: Verklaring van een oudere vrouw die Naomi eigenlijk vlak na het schrijverskamp heeft gezien. En die oude vrouw heeft gezegd, ik zag een jonge vrouw huilend in een bushalte zitten. En ze vertelde gelijk, ik ben verkracht door Ali. Dat is wat het Hof ook en ook rechtbank als sterkste, bijna enige steunbewijs hebben gebruikt. Kan ik best mee leven als die verklaring overeen zou komen met de verklaring van aangeefster zelf. Maar die komt op geen enkel punt overeen met de verklaring van die oom.
0: In Langs de Lijn en Omstreken ging het over het ophalen van sportherinneringen. Arjen Pijvers organiseerde namens Alzheimer Nederland een middag waar mensen met dementie iconische voetbalmomenten terugzagen. Zulke beelden maken wat los bij mensen met geheugenverlies, weet Pijvers.
4: In het verleden zijn ze naar voetbalwedstrijden geweest aan de hand van hun vader met hun vrienden. Ze hebben samen overwinningen gevierd en bittere nederlagen omgehuild, zeg maar. Dus dat is emotioneel geladen. En wat we inderdaad zien is dat mensen die niet meer zich kunnen herinneren wat ze gisteren geluncht hebben, maar nog wel kunnen vertellen de opstelling van Willem II, wat de beker won in 1963 bijvoorbeeld.
0: Ja, oud-bondscoach en speler Bert van Marwijk, die was er ook bij en hij legde uit hoe die herinneringen werden opgehaald.
5: Er werden oude beelden getoond. Dan moesten zij raden wat dat was. Maar die beelden werden ook nog wat verbloemd. Iemand anders, zeg maar, de beelden naspeelde op een voetbalveld. Dus zeg maar de iconische situatie met Rob Renzebrink in 78 in Argentinië.
6: De bal op de paal.
5: Dat werd nagespeeld, juist. En dan moesten die mensen raden welke speler dat was.
0: Dat waren wat zaken gisteravond op radio en televisie. En we zijn aan het eind gekomen weer, zeg, van ja, Flevoland is wakker.
1: Inderdaad, zo dadelijk Flevoland Muziekland.
0: Ja, ik ga gewoon nog even door.
1: Leuk!
0: En als je een verzoekje hebt, laat het weten. Misschien iets met de zon, het weekend.
1: Oh ja.
0: Of moederdag.
1: Goed idee, moederdag.
0: Of
1: ja,
0: jijdag, ja. Hè, is dat dan.
1: Jijdag?
0: Ja, nee, dat doe maar gewoon moederdag.
1: 023 28 50 50 is het nummer.

0: Dit is Flevoland.
1: Weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan denk ik gelijk van, oh jee, daar gaan we weer. Van ja, nu komt het ook echt weer even op de man af. Want wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan mensen doen?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkantoor op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de brand die ontstond in het datacenter in Almere. En de rechter heeft een uitspraak gedaan in de ruzie tussen woningcorporatie Centrada en een 51-jarige bewoner. De man moet zijn huis uit. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
8: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
10: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
9: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
11: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
9: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Is er veel vertraging? Nou nee, dat valt eigenlijk alles mee gelukkig. A28, klein beetje Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle Centrum. Nou, ben je een minuutje of vijf langer onderweg? Er zitten nou nog steeds wat gaten in de weg en de linkerrijstrook is daar dicht. Flitser is gemeld op de A6 bij Emmeloord. Dat is in de richting van Muidenberg, 282,7. Flevoland Muziekland, zometeen. Liefdesliedjes.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen?
15: Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
17: Dynamisch.
16: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
21: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Met Joliene Dalstra.

Brother Louie, 12 minuten over 9. Joh, nog ook nog Love Song van Sarah Burrell. Fijn dat je erbij bent. Flevoland, Muziekland. Eerste uurtje op deze vrijdagochtend, de 8e mei alweer. Ik heb muzieknieuws voor je over Olivia Rodrigo. Zij kondigde eerder deze week 2 extra shows aan in de Ziggo Dome. Naast de shows op 23 en 24 maart volgend jaar treedt de zangeres ook op 27 en 28 maart op in Amsterdam. Maar ja, die eerste concerten die waren echt heel snel uitverkocht. Voor die 2 extra concerten zijn nog wel kaarten. Ik heb even voor je gekeken. Ja, die zijn er nog, die kaarten. Maar die zijn toch duur? Ja, ik ga dat niet doen. Ruim €340 voor 1 kaartje. Nou, weet je wat? Ik laat hem even voorbij gaan. Ik doe het gewoon op deze manier.

0: Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Jouw lekkere muziek draaien wij. Dit is Flevoland Muziekland.

Cheerio van Justin de Wild. Nou, nah, is toch wel lekker? 9:20 op de vrijdagochtend? Ja hoor, kan prima. En natuurlijk kun je op deze vrijdagochtend ook weer meespelen met Kiek. Als je nu meekijkt, 2 foto's komen er in beeld. En dan is het natuurlijk aan jou weer de uitdaging om uit te vinden wat het verschil is. 2 foto's van het jaarlijkse vliegerfestijn in Zeewolde. Ja. Zie je ze staan? Ja. Strak blauwe lucht, hoor. Beetje als nu. Ja, het land te strand. Geen wind, dus ja, dat is een beetje sneu als je een vliegerfestijn hebt. Zowel professionele deelnemers, recreanten. Ja, dan heb je een hele uitdaging natuurlijk om die vlieger een beetje in de lucht te houden. Ik zie hem. Ja, hij is wel te doen. Het is eigenlijk wel een beetje een cadeautje voor je. We hebben ook al aardig wat goede inzendingen binnen. Die van jou kan er zeker nog bij. Je hebt nog tot 11:00 de tijd. Geef het door. omroepflevoland.nl/kiek. Doe een appje. Dat is eigenlijk het handigste. En dan maak je kans op leuke prijzen.

0: Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bouw.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed. Thanks, Bo.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant.
11: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Is Flevoland met het regionieuws.
13: Het deel van het datacentrum in Almerestad waar gisteren brand woedde, kan als verloren worden beschouwd. Dat meldt de brandweer. Het gaat om een technische ruimte waar de noodaggregaten stonden. Volgens de brandweer staan de datakasten in een ander deel van het gebouw. Duurde 12 uur voordat de brand geblust was. En dat kwam vooral omdat het lastig bleek om het vuur te doven. Wim van Eck van de brandweer.
14: We hebben gisteravond gaten gemaakt in de zijkant van dat deel van het pand waar de brand woedde. Dus dat was de technische ruimte. Dat hebben we gedaan met behulp van een aantal kranen. En dat is gelukt. Daardoor konden we erin kijken en konden we ook een verkenning doen met een binnendrone. Ja, en daarmee hebben we de laatste hotspots eigenlijk kunnen opzoeken en die kunnen blussen. Daar zijn we nog wel gisteravond de hele avond mee bezig geweest. En ook vannacht is er nog wel een ploeg aanwezig geweest om de situatie te monitoren.
13: De rechter heeft uitspraak gedaan in de ruzie tussen woningcorporatie Centrada en een 51-jarige bewoner. Die bepaalde dat de man zijn woning in Lelystad uit moet. Het onderzoek blijkt dat de man bijna niet aanwezig was in zijn hoofdwoning en dat alleen zijn dochter en kleinzoon er woonden. Nou, volgens de man is dat niet waar, maar de rechter gelooft dat niet. Woningcorporatie Centrada vroeg 2 weken geleden om ontruiming. Daar ging de rechter in mee. En binnen een maand moet de woning leeg opgeleverd zijn. Meer nieuws op web en app.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De stewardess van KLM die werd getest op het Hantavirus is niet besmet. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. De eruptie overviel 20 wandelaars die op dat moment op de vulkaan waren. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Ook ontstaan er vanmiddag een paar stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden. Daarbij staat de meest matige oostenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komen de nachten dan helder. De temperatuur kan wegzakken naar een graad of 5. En morgen is er weer veel ruimte voor de zon en dan wordt het nog wat warmer. De temperatuur loopt dan op naar 20 of 21 graden.
13: Zometeen in Flevoland Muziekland terug naar het jaar 1967.
17: Goedemorgen.

0: Late in the evening van Paul Simon. Hoe laat is het? Het is 19 minuten voor 10. Ja, oh, lekker, die avonden krijgen we weer, hè? Dat je gewoon tot 's avonds laat buiten kunt zitten, drankje erbij. En dat je om een uur of 1 's nachts of zo denkt, nou, misschien moet ik toch maar zo bed. Dat is wel verstandig.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1967. Ja, dat was toch wel een bijzonder muziekjaar natuurlijk, hè. De 60's waren op hun hoogtepunt. Protestlieden, flower power, artiesten die steeds uitgesprokener werden. Nou, ook in Nederland liet de muziek wel van zich horen. Vooral met, ja, toch wel maatschappijkritische nummers. Nou, een van de opvallendste, denk ik. Ja, misschien weet het met me eens. Zo niet, laat het vooral weten. Ben ik te min? Van Armand. Jawel, toch? Ach, als je hem zo hoort, je gaat hem helemaal meeblerren, denk ik. Klassenverschil, het gevoel, ja, dat je niet goed genoeg bent voor iemand uit een hogere sociale klasse. Ja, dat lied groeide toch echt wel uit tot een klassieker, hè, van de Nederlandse nederpop. Een van de bekendste protestliedjes uit de jaren 60. Armand.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

10:50. Zoo van Shakira en daarvoor dus Ben ik te min van Armand. Ja, als je zo'n kaartje wil kopen waar ik het net over had voor Olivia Rodrigo, dan heb je dit wel nodig. Heel veel centjes. Dit is Abba.

Oh ja, weten we dat? René Vroger en Waylon, hoe de liefde gaat. Het is 9:55. En wie komt hier nou toch de studio binnenlopen? Ja, Bastiaan Boon, goedemorgen. Die gaat het van mij overnemen. Dus ik zou zeggen, blijf er vooral bij, want hij heeft heel veel lekkers voor je.

0: Dit is Flevoland.
1: Weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan denk ik gelijk van, oh jee, daar gaan we weer. Van ja, nu komt het ook echt weer even op de man af. Want wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan mensen doen?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
6: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Woonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het deel van het datacentrum in Almere stad waar gisteren brand was, kan als verloren worden beschouwd, meldt de brandweer. En een 51-jarig man uit Lelystad moet zijn huis uit. Dat heeft de rechter bepaald.
5: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Katrien. De verkeersinformatie dan van de ANWB. 1 melding op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum. Daar is het langzaam aanrijden als gevolg van een slechte wegdek. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Flitsers zijn er niet gemeld. Heb je er wel een gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister. Flevoland Muziekland deel 2 gaat zometeen beginnen. We openen zometeen met Cher.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk
13: Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
15: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
17: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
22: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
24: Goedemorgen.

Mart Hoogkamer samen met Billy Dansen. Gappie, sappie. Goedemorgen, 11 minuten na 10 uur. Flevoland Muziekland, deel 2. We bedanken Jolien nog even voor het afgelopen uurtje. Lekkere muziek. En je bent het van me gewend. We gaan elke dag even terug in de tijd. Vandaag gaan we naar het jaar 1970. Want dan is de laatste plaat LP van de Beatles op de markt gekomen. De allerlaatste plaat. De Beatles die weten dat het de laatste stuiptrekkingen zijn van de beste en grootste popgroep aller tijden. Ze zijn niet echt tevreden met het album Let It Be. Het was de ene laatste. Abbey Road is wel degelijk een waardig afscheid. En die kennen we allemaal van die mooie foto. Die foto, die legendarische foto die opgenomen is op de straat. Met de oversteek. Hè? Dat is het, ja. De hoes van de vier wandelende Beatles over het zebrapad aan de Abbey Road. Het is een van de meest geïmiteerde uit de geschiedenis. De impact van de foto zorgt al dagelijks voor opstoppingen. Vlakbij de EMI Studios, waar de Beatles de meeste platen hebben opgenomen. Als we het album erbij pakken en we draaien hem om, dan hebben we kant B. En dat eerste nummer op kant B is geschreven door Harrison. Het heet Here Comes the Sun.

Jackie Wilson, I get the sweetest feeling en de Beatles daarvoor. En here comes the sun. Het is 12 minuten voor 10:30. Zometeen laat ik het filmpje van Kiekendief nog eventjes zien. Opgeven kan via de website. Daar is die film ook te zien. Omroepflevoland.nl/Kiek. Dat zometeen. Eerst Micha.

De eindredacteur die kwam net binnenstappen. Ze zeggen, je krijgt er rode oogjes van. Dat klopt ook wel een beetje. Micha en Hoopvol. In plaats van 2 jaar geleden alweer. Maar oh zo mooi. Een Nederlandse Rotterdamse Micha was dat. We gaan naar de foto van vandaag. Kiek heeft er 2 gemaakt. 2 foto's die sprekend op elkaar lijken. Toch zit er een verschilletje in. Wat is het verschil? Het zijn 2 foto's van de jaarlijkse Vliegerfestijn in Zeewolde. Strak blauwe lucht. Lakenstrand. Of Lantenstrand is dit. En dan kijken, ja. Voor de mensen die denken van waar heeft hij het over, eventjes klikken naar www.omroepflevoland.nl/kiek en daar het verschilletje zoeken. Ik kan hem niet 1, 2, 3 vinden voor je. Zo makkelijk is het niet. Gisteren was hij. Oh jawel, ik heb hem al. Oh, dat valt mee. Dat valt mee. Opgeven kan. Dus via de website omroepflevoland.nl/kiek zit je thuis. Dan laat ik die foto nog eventjes een paar minuten staan.

0: een uittip.
1: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Het is 11:30. Goedemorgen. 3 verdiepingen van het North Sea Data Centrum in Almere zijn gisteren verwoest door brand. Dat zegt de brandweer. Het gaat om ruimtes met daarin de noodaggregaten. De brandweer kon die ruimtes niet betreden om te blussen, waardoor het zijn brandmeester pas om 12 uur na het ontstaan van de brand kon worden gegeven. In een ander deel van het gebouw staan de datakasten. Die servers zouden onbeschadigd zijn. Het kwam vooral door lastig. Het was heel lastig om het vuur te doven dat het zo lang duurde. Dat zegt de brandweer in de naam van Wim van Eck.
16: We hebben gisteravond gaten gemaakt in de zijkant van dat deel van het pand waar de brand woedde. Dus dat was de technische ruimte. Dat hebben we gedaan met behulp van een aantal kranen. En dat is gelukt. Daardoor konden we erin kijken en konden we ook een verkenning doen met een binnendrone. Ja, en daarmee hebben we de laatste hotspots eigenlijk kunnen opzoeken en die kunnen blussen. Daar zijn we nog wel gisteravond de hele avond mee bezig geweest. En ook vannacht is er nog wel een ploeg aanwezig geweest om de situatie te monitoren.
15: Wim van Eck was dat van de brandweer. Ander nieuws dan. De rechter heeft een uitspraak gedaan in de ruzie tussen woningcorporatie Centrada en een 51-jarige inwoner. Die bepaalde dat de man zijn woning in Lelystad uit moet. Uit onderzoek blijkt dat de man bijna niet aanwezig was in zijn hoofdwoning en dat alleen zijn dochter en kleinzoon er woonden. Volgens de man is dat niet waar, maar de rechter gelooft dat niet. Woningcorporatie Centrada vroeg 2 weken geleden om ontruiming en daar ging de rechter in mee. Binnen een maand moet de woning leeg opgeleverd zijn. Tot zover het nieuws. Al het andere nieuws is rustig na te lezen op de website en op de gratis te downloaden app.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Ook ontstaan er vanmiddag een paar stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden. Daarbij staat de meest matige oostenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komen de nachten dan helder. De temperatuur kan wegzakken naar een graad of 5. En morgen is er weer veel ruimte voor de zon en dan wordt het nog wat warmer. De temperatuur loopt dan op naar 20 of 21 graden.
15: Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Een file op de A6. Emmeloord-Lelystad tussen de afrit Urk en Zwifterband. 4 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle is de linkerrijstrook afgesloten bij Zwolle Centrum. En dat komt door een slechte wegconditie. 1 flitsermelding op de N50 bij Emmeloord. Daar wordt gecontroleerd in beide richtingen. Daar staan ze bij hectometerpaal 266,9. En heb je nou zelf een flitser gezien? Staat hij niet in mijn lijstje? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister. Zometeen in het tweede deel, eigenlijk het vierde deel van Flevoland Muziekland, gaan we terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1967.
0: Flevoland. Goedemorgen.
3: Flevoland Muziekland.
0: Met Bastiaan Boog.
9: Hallo.

0: Denise Williams en Let's Hear It for the Boy. 11:08 alweer.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Week 19, want daar zitten we in. En in het jaar 1967, het sportprogramma Langs de Lijn wordt voor het eerst uitgezonden op de Nederlandse radio. Voor het eerst wordt reclame uitgezonden op de Nederlandse televisie, maar niet op zondag en christelijke feestdagen. In 1967 was in Den Haag het huwelijk voltrokken tussen prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. En als we de hitlijst erbij pakken, dan zien we daar op nummer 5 staan The Kinks en Mr. Pleasant.

0: Spicks en Specks, maar wat stond er op nummer 1?
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1967, Sandy Shaw en Puppet on a String.

Matching Nightingale. En right back where we starting from. We gaan naar de foto. Nog voor de laatste keer. Nog 15 minuten om je op te geven via de website. omroepflevoland.nl/kieks. En twee foto's van het jaarlijkse vliegenfestijn. Dat is in Zeewolde. Op het Lanterstrand. Dat was weinig vliegeren daar, want de wind die ontbrak. Dat is toch wel heel erg jammer. Dat heb je toch wel nodig met vliegeren. Bekijk die foto's goed. Dat is niet zo heel moeilijk. Ik zeg de voorgrond. Als ik dat zeg, dan weet je genoeg.

media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dan denk ik gelijk van, oh jee, daar gaan we weer. Van ja, nu komt het ook echt weer even op de man af. Want wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan mensen doen?
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Hendricks buitengewoon thuis, in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Drie verdiepingen van het North Sea Datacenter in Almere zijn gisteren verwoest door de brand. Dan zegt de brandweer, het gaat om ruimtes met daarin de noodaggregaten. De servers zouden onbeschadigd zijn. En een 51-jarige man uit Lelystad moet zijn huis uit. Dat heeft de rechter bepaald. Dit en meer nieuws straks in het bulletin van 11:30.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd, heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Katrien, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. De linker rijstrook is afgesloten op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum. Dat komt door een slecht wegdek. Flitsers zijn er niet gemeld. Heb je er wel een gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister.
11: En zometeen hebben wij weer gasten bij ons in de studio van de rechtbank Midden-Nederland. We hebben rechter Judith Atema bij ons in de studio. Gaan we het hebben onder toezichtstelling. Wat is dat? Wat houdt het in? Wanneer wordt het toegepast? Zometeen meer antwoorden daarop.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werk in de natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
14: Stihl, sterk werk.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
17: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
16: En voor de aangepaste fiets van Maria.
18: En zo kan ik er weer op uit.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
14: Stihl, sterk werk.
15: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Ik krijg een vakantiebroertje.
20: Huh?
19: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
20: Cool, wil ik ook.
21: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
22: EuropaKinderhulp.nl.
23: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
24: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
25: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.
26: Zo, en dan is het nu

0: Wat waren de jaren 80 nog mooi, zeg. Heerlijk. Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You. Wat zei je?
1: Dat is ook wel te zien aan het videoclipje.
0: Ja, ja,
1: wat mooie jaren waren.
0: Ja, maar dat is als je zeg maar tiener bent en de muziek een beetje ontdekt. Ja. En dat waren mijn jaren. En die voor jou ook.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ondanks dat je... Laat maar.
1: Iets ouder bent.
0: Ietsje ouder bent.
1: Oudere wijzer.
0: Oudere wijzer. Ik knapper. Ik zeg het maar meteen eventjes. Maar dat waren wel prachtige jaren. Oh, Arnoud, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bastiaan.
0: 8:08. We hebben de herberg weer geopend. Ja. De terrasje staat weer buiten. De parasols zijn uitgeklapt. Het wordt weer een mooie dag.
1: Zeker. Het zonnetje schijnt nog. Het is een aardig temperatuurtje ook.
0: Ja, de wind maakt het een beetje fris.
1: Ja, maar dan moet je uit de wind in de zon. We hebben een terrasje met schermpjes. Dus,
0: ja, precies. Als je prima achter glas, dan maakt het wel helemaal niet uit. We hebben een bomvol programma. Vandaag, straks tussen 1 en 2, hebben we niet 1, niet 2, maar 3 gasten zelfs.
1: Zeker, we gaan het over een film hebben, over Blue, met de filmmaker daarvan. We hebben de oude Marsupilami hebben wij in de studio, Danny Christian.
0: Ja, vind ik leuk.
1: Die komt ook leuk. En een nieuwe ontdekking, en die jongen, daar gaan we nog heel veel meer leuke dingen van horen. Jesse Prins, die komt ook voorbij.
0: Precies, ja. Maar zometeen gaan we juridisch behandelen.
1: Eerst even met een rechter van de rechtbank Midden-Nederland, Judith Atema is dat. Dan gaan we het hebben over onder toezichtstelling. We'll be right back.

0: 12 minuten na 11 uur, Sommieu hoorden we en Morning. We gaan het over juridische zaken hebben. Dat doen we vandaag met mevrouw meester Judith Atema, rechter bij de rechtbank Midden-Nederland. Welkom, goedemorgen.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Ja, dat vinden wij ook. Ik vind het beter kleurtje eruit zien eigenlijk dan de zwarte toga.
1: Ja, dat vind ik zelf ook. Maar ja, het is ook goed dat we die zwarte toga wel aan hebben als we aan het werk zijn.
0: Natuurlijk. Dat zijn nog dingen die zijn al heel lang, maar die blijven ook, hè?
1: Ja, ik denk dat dat wel zo blijft. Want dat geeft natuurlijk aan dat ik daar niet als mezelf zit, maar echt als vertegenwoordiger van de rechtspraak. Ja.
0: Ik vind het ook altijd heel erg statig. Het vraagt ook om respect. En dat moeten we allemaal wel een beetje hebben voor elkaar,
1: denk ik. Dat is de bedoeling, ja.
0: We gaan het hebben over onder toezichtstelling.
1: Klopt.
0: Nou, willen wij allemaal weten, wat is dat eigenlijk?
1: Ja, wat is een ondertoezichtstelling? Nou, een ondertoezichtstelling is een jeugdbeschermingsmaatregel. En dat betekent als er echt hele ernstige zorgen zijn over een kind of over een gezin, dat zo'n kind dan onder toezicht wordt gesteld. En wat betekent dat nou eigenlijk? Ja, dan gaat de overheid dus bij mensen thuis in het gezin ingrijpen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus dat is best een heftige maatregel.
0: Nou, hoe ziet dat in de praktijk eruit dan?
1: Nou, als er een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken, die wordt dan verzocht vaak door de Raad voor de Kinderbescherming. En die hebben dan onderzoek gedaan. Die zeggen, er zijn hele ernstige zorgen over een kind. En dat kan echt van alles zijn. Dat kunnen, nou wat zien we zo, ouders met een verslaving. Kinderen die al heel lang niet naar school gaan. Dus het is wel wat meer dan, in elk huis is wel eens wat aan de hand natuurlijk.
0: En, ja, maar het gaat verder dan dat het kind het niet eens is met papa of mama of andersom, hè?
1: Zeker weten, ja.
0: Dit zijn wel echt heftigere situaties.
1: Het zijn heftigere situaties, ja. En als we die ondertoezichtstelling uitspreken, dan komt er een gecertificeerde instelling. Nou, je noemt het ook als een jeugdbeschermer of een gezinsvoogd. Die termen horen mensen denken wel, ze allemaal hetzelfde. En die gaat die ondertoezichtstelling uitvoeren. En dat betekent niet dat ze bij je intrekken, gelukkig. Maar ze gaan zich wel intensief bemoeien met een gezin. En ze gaan samen met de ouders een plan maken van wat voor hulp moet hier nou eigenlijk komen. En dat gaan ze regisseren. Dus ze gaan niet zelf die hulp verlenen, maar ze gaan het regisseren.
0: Maar die ouders zijn niet altijd blij mee natuurlijk.
1: Niet altijd, nee. Soms wel. Dat zal je misschien verbazen. Maar soms zijn mensen heel opgelucht dat er iemand het stokje een beetje, of niet gaat overnemen, maar gaat helpen daarmee. Maar soms zijn mensen natuurlijk ook helemaal niet blij daarmee. Ja.
0: Dat er wordt toch ingegrepen in een soort van ouderlijke macht, ouderlijk gezag.
1: Zeker.
0: Iemand gaat zich bemoeien met de opvoeding.
1: Ja, dat ouderlijk gezag, dat wordt tijdelijk wat beperkt. Ja. Ja,
0: maar ik mag toch aannemen dat dat niet over één nacht ijs gaat. Dat gaat niet binnen 3-4 dagen, wordt daar gekeken, beslist en het kind uit huis geplaatst bijvoorbeeld.
1: Nee. Zo'n onderzoek wat eraan vooraf gaat, wat de Raad voor de Kinderbescherming doet, dat duurt vaak wel weken of maanden. En dan gaan ze niet alleen met ouders praten, maar ook met kinderen zelf. Zeker vanaf een jaar of 8. Maar denk ook aan de huisarts, de school, eventuele hulpverleners die er al zijn. Dus heel netwerk wordt dan bekeken. En ook is de vraag altijd, kan dit vrijwillig? Want als er heel grote zorgen zijn, maar ouders pakken dat zelf gewoon op, zo goed of zo kwaad als het gaat, dan hoeft er niemand in te grijpen.
0: Natuurlijk. Komt het vaak voor?
1: Het komt best wel vaak voor, ja. In Nederland zijn er nu ongeveer 17.500 kinderen die met zo'n jeugdbeschermingsmaatregel te maken hebben. En dat komt neer op net iets minder dan 1% van alle kinderen onder de 18. En om het een beetje in te kleuren van wat wij dan dagelijks doen bij onze rechtbanklocaties Lelystad en Almere, doen we per week ongeveer 15 tot 20 van dit soort zaken.
0: Dat is best veel.
1: Ja.
0: Dat vind ik heel veel. Nu bent u rechter. U heeft dat gezegd van er moet hulp komen voor dat kind.
1: Ja.
0: Laat u dan uw handen los of volgt u nog een beetje die zaken?
1: Ik
0: kan me niet voorstellen dat het allemaal is. Maar ik kan me voorstellen dat u denkt van, hoe gaat dat nu verder met dat kind?
1: Ja, dat is, soms vraag je dat wel af. Wat we doen, de ondertoezichtstelling wordt uitgesproken door de kinderrechter. Dus ik of een van mijn collega's. En dat is voor maximaal een jaar. En vervolgens gaat de jeugdbeschermer, die gaat ermee aan de slag. En die gaat kijken wat voor hulp moet er komen. Want ja, ik ben jurist, ik weet niet wat voor hulpverlening er nodig is. Dus dat gaat zo'n jeugdbeschermer allemaal doen. Als na een jaar, als die ondertoezichtstelling bijna is afgelopen, blijkt van het is eigenlijk nog niet genoeg. Die zorgen zijn nog niet weg. De tijd is nog niet rijp om het weer los te laten. Kunnen ze een verlenging vragen. En dan komt het weer terug. En dan proberen we het ook altijd wel bij dezelfde kinderrechter te doen. Het lukt niet altijd. Maar dan volg je mensen dus. En als er tussentijd conflicten ontstaan met de jeugdbeschermer, komen ze ook nog wel eens bij ons terug. Dus je ziet ze wel af en toe, maar het onttrekt zich ook wel. De dagelijkse praktijk, dat komt niet bij ons op de rechtbank.
0: Nee.
1: Ja.
0: Wie houden zich daar nou eigenlijk allemaal mee bezig? Want we horen een aantal termen. Jeugdhulp, wat doet die in deze?
1: Ja, de onder toezichtstelling is vooral iets van gecertificeerde instellingen, heet dat dus. Dat zijn jeugdbeschermers, gezinsvoogden, zo heet dat. Is allemaal hetzelfde. Mm-hmm. Dat zijn grote organisaties waar dan jeugdbeschermers en jeugdhulp. Dat zijn meer de hulpverleners die echt de hulp geven. Dus zo'n jeugdbeschermer kan dan denken, nou, dit kind heeft systeemtherapie. Hè, dat is een vorm van hulpverlening, dat is nodig in dit gezin. En dan gaan ze kijken welke hulpverlener biedt dat aan. Hoe snel kunnen mensen ergens terecht. En dan gaan ze dat inzetten. En de jeugdhulpverlener is dan degene die echt die hulp verleent. Ja.
0: Je hoort wel eens over wachttijden. Ze zitten daar ook wachttijden op? Of kan er meteen hulp geboden worden?
1: Nee, die wachttijden, ja, dat is niet zo dat een ondertoezichtstelling een soort shortcut is naar sneller bij de hulp. Was het maar zo'n feest. Dus ook die hebben te maken met wachttijden. En dat kan soms ook wel heel lastig zijn. Omdat dat soms ook betekent dat zo'n maatregel dus langer duurt dan als je meteen aan de beurt zou zijn geweest. Ja.
2: Wat zijn eigenlijk de misverstanden die bij dit soort dingen om de hoek komen kijken?
1: Ik denk dat een misverstand, wat sommige mensen denken, is dat het betekent dat een kind niet meer thuis woont. Dat is echt iets anders. Dat is een andere jeugdbeschermingsmaatregel, een uithuisplaatsing. Soms zie je ze wel allebei. Maar een ondertoezichtstelling in principe, als het goed is, woont een kind gewoon bij zijn ouders. Die jeugdbeschermer die komt wel af en toe langs, maar die is daar niet dagelijks zit hij dan op de bank.
2: Nee. In hoeverre hebben kinderen, jongeren, niet volwassenen hier zelf iets over te zeggen?
1: Kinderen vanaf 8 jaar worden door de rechtbank uitgenodigd om te komen vertellen wat ze vinden. Dat is recht, hè, geen plicht. Vaak komen ze ook wel. En zeker als ze iets ouder zijn natuurlijk, want dan kunnen ze zich er ook wat meer bij voorstellen. En dan praat ik los van de zitting met ze, voor de zitting. En dan ook niet in toga, dus dan ook wat vloekende kleuren.
2: Ja.
1: En dan mogen ze vertellen wat ze ervan vinden. Ja. Ja.
2: Komen ongetwijfeld veel emoties bij kijken.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Want een kind bekijkt dat misschien heel anders. Hè? Die zal dat in principe, wat heel vaak wordt gezegd, als er ook mishandelingen zijn of zo. Mm-hmm. Ziet een kind dat als van, ja, ik weet niet beter. Dus die zal misschien een heel ander beeld kunnen geven als dat wij volwassenen, hè, experts, daarover kunnen zeggen.
1: Ja, ja, ja. Het is ook, dat gesprek met het kind is ook wel echt bedoeld dat het kind kan vertellen wat hij wil. En niet voor mij om informatie uit dat kind te halen. Dat probeer ik ook wel altijd in mijn achterhoofd te houden. Ik ben hem niet aan het verhoren of zo.
2: Nee.
1: Of haar. Maar kinderen zijn over het algemeen natuurlijk heel loyaal aan hun ouders. Wat die ouders ook doen.
2: Ja.
1: En houden van hun ouders. En andersom, ouders houden van hun kinderen. Ook ouders bij wie het allemaal niet goed lukt. Ik heb eigenlijk nooit dat ik denk, houden deze ouders wel van hun kinderen?
2: Mm-hmm.
1: Maar soms zijn er alsnog wel
2: hele grote zorgen. We horen gevallen waarvan je denkt, van dat kan niet houden van zijn. Hè?
1: Ja, dat is soms je moeilijk voor te stellen. Maar het is niet altijd dat mensen niet willen, maar soms ook gewoon niet kunnen om allerlei redenen. Hè, verslavingen, psychiatrische problemen, noem het maar op eigenlijk.
2: Ja.
1: Ja.
0: Tot slot, u bent rechter, maar ook een mens.
1: Ja.
0: En die combinatie maken lijkt mij toch wel lastig, zeker als het om kinderen gaat.
1: Ja. Ja, ik zit daar natuurlijk wel vanuit een professionele rol. Dat geeft mezelf ook duidelijkheid van wat heb ik hier te doen.
0: Kunt u die scheiding maken?
1: Ik weet niet of het echt een scheiding is, maar ik weet wel heel duidelijk, ik ben geen hulpverlener. Dat kan ik ook helemaal niet. Dus ik heb een taak binnen de kaders van de wet. En die probeer ik zo goed mogelijk te doen en naar mensen te luisteren. Maar natuurlijk zit ik ook wel eens in de auto of de trein terug. En denk je, jeetje. En soms denk je ook wel van, nou, hoe zou het nou verder gaan? Hè? Heb ik hier goed aan gedaan? Want je weet niet hoe het uitpakt. Je doet het met de informatie die je op dat moment hebt. En je hoopt dat je de juiste keuze maakt om een gezin en vooral een kind verder te helpen. Dat is eigenlijk het doel natuurlijk. Ja.
2: En dat is wat mevrouw Justitia doet natuurlijk. Hè? Alles op die weegschaal leggen van, we willen het eigenlijk voor iedereen dat het het beste eruit komt.
1: Ja, ja, en zeker voor het kind, want daar zit je ervoor als kinderrechter. Ja.
2: Goed, nou, heel erg duidelijk. Dank u wel dat u hier was vandaag. Judith Atema, rechter bij de rechtbank Midden-Nederland. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mocht zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

0: ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkant.

0: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Het is precies 11:30. Goedemorgen. Drie verdiepingen van het North Sea Data Center in Almere zijn gisteren verwoest door de brand, zegt de brandweer. Het gaat om ruimtes met daarin de noodaggregaten. De brandweer kon die ruimtes niet betreden om te blussen, waardoor het sein brandmeester pas 12 uur na het ontstaan van de brand kon worden gegeven. In een ander deel van het gebouw staan de datakasten. Die servers zouden onbeschadigd zijn. De rechter heeft een uitspraak gedaan in de ruzie tussen woningcorporatie Centrada en een 51-jarige bewoner. Die bepaalde dat de man zijn woning in Lelystad uit moet. Uit onderzoek blijkt dat de man bijna niet aanwezig was in zijn hoofdwoning en dat alleen zijn dochter en kleinzoon er woonden. Volgens de man is dat niet waar, maar de rechter gelooft dat niet. Woningcorporatie Centrada vroeg 2 weken geleden om ontruiming en daar ging de rechter nu in mee. Binnen een maand moet de woning leeg opgeleverd zijn. Tot zover het nieuws. Het andere nieuws lees je ook 24 uur per dag op onze website omroepflevoland.nl.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Ook ontstaan er vanmiddag een paar stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden. Daarbij staat de meest matige oostenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komen de nachten dan helder. De temperatuur kan wegzakken naar een graad of 5. En morgen is er weer veel ruimte voor de zon. Dan wordt het nog wat warmer. De temperatuur loopt dan op naar 20 of 21 graden.
3: Dankjewel. Een blik op de weg. Verkeersinformatie van de ANWB. Een rustige vrijdag. Wel een afsluiting van de linkerrijstrook op de A28. Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum. Dat komt door een slecht wegdek. Flitsen zijn er niet gemeld. Heb je er wel een gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmaster.
5: En zometeen gaan we weer een mooie prijs weggeven bij ons spelletje Kiek. Wie wordt de winnaar? En we gaan met Bart Ettekover praten over het laatste shownieuws.
2: Dit is Herberg Flevoland.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: weer open gaat.
1: Was dit niet de allereerste single van ze?
2: Een van de allereerste, ja.
1: Ja, volgens mij.
2: En de overkant, toch?
1: Ja, maar volgens mij was dit de eerste.
2: Oh,
1: maar,
2: zou goed kunnen.
1: Pim me er niet in vast, hoor, wat dat betreft. Joop, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Joop Bouwmans uit Lelystad. Alles fijn daar?
3: Ja, lekker.
1: Ja, het is lekker weer, hè? Maar koud windje nog, of niet?
3: Ja, maar we zitten achterin in de tuin, dus dat valt mee.
2: Oh, kijk, dat is lekker. Bij Joop moeten we zijn.
1: Ja, we moeten naar Joop toe zometeen, denk ik.
2: Joop
1: wordt helemaal stil van. Die denkt van, waarom?
2: Die denk ik geef geen antwoord. Dan staan ze
1: echt voor op de stoep straks. Om mee te lunchen. Nee hoor, dat gaan we zeker niet doen. Joop, je hebt meegedaan met het spelletje. Twee foto's. Wat is het verschil?
3: Nou, volgens mij is de oranje haspel helemaal rechts op de foto naast die witte tas is rechts.
2: Was ik ga even meekijken.
1: Was het makkelijk of niet?
3: Ja, ik had hem redelijk snel te pakken.
1: Ja. Soms heb je van die dagen. Ik heb gisteren en vandaag dat ik één oogopslag en ik zag hem. Maar dat is hartstikke goed hoor. Dat is zo'n haspel waar ze die touwen aan doen voor die vliegers.
2: Oh, ik dacht een stroomhaspel. Wat doe je nou op een strand met een stroomhaspel? Nee, waar zit het stopcontact?
1: Vlieger, hè? We kunnen daar vliegeren. De jaarlijkse vliegenfestijn in Zeewolde. Ah. Enorme leuke dag. Alleen jammer dat er geen wind was.
3: Te weinig, ja, dat klopt.
2: Er is alle dagen wind. En dan net op zo'n dag is er geen wind.
1: Dat is toch zonde eigenlijk, hè? Dat is heel wat.
2: Hoe kien je het uit, hè?
1: Ja, ook kien je het uit. Joop, je mag aan het rad gaan draaien. Arnoud, die heeft twee vragen voor je.
2: Moet het een harde of een zachte draai worden, Joop?
3: Het wordt een harde draai.
2: Ja? En linksom of rechtsom? Sorry?
3: Tegen de klok in.
1: Tegen de klok in.
2: Zo, harde draai, hoor. Hij is lekker
1: tegen de klok in ook,
2: hè? Ja, ik moest even denken.
1: Ja, ik ook.
2: Maar dan zaten we met dat soort dingen. We gaan met de klok mee, dan denk je toch altijd... Oh ja, dat is rechtsom.
1: Ja. Net als zomertijd en wintertijd. Moet je altijd even nadenken.
2: Oh, deze zijn leuk. Ja, speciaal voor de zomer, want het mag tegenwoordig weer in de slippers. Met onze eigen Omroep Flevoland sokken en het washandje.
1: Nee.
3: Ja, ja. Super mooi.
2: Ja, niet met elkaar verwisselen, want het ziet er niet uit.
1: Maar de sokken en
2: het washandje.
1: En het washandje.
2: Ja, daar zit allebei de vogel, staat erop. Nou, die sokken zijn leuk. Ik zie steeds meer en meer mensen ook weer met sokken in slippers. En in Birkenstocks en in die Crocs.
1: Ja, niet doen. Sorry.
2: Ja, ik zeg altijd nog steeds, ik vind het beste anticonceptiemiddel wat er is, hoor.
1: Oh,
2: sokken
1: ja?
2: In de Crocs. Of in de Birkenstocks.
1: Joop, we gaan het zo snel mogelijk naar je toe sturen.
3: Geweldig.
1: En dan, je wordt nog even teruggebeld door de receptioniste met voor je adresgegevens.
3: Oké.
1: Fijne vrijdag. Hoi.
2: Doei.

0: Dat je op die tamboerijn slaat.
1: Het was op,
2: heerlijk.
1: Het was in de maat. Dus dat
2: hij
1: is,
2: werd er wel leuker door.
1: Het wordt nog leuker door. Over leuk gesproken. Bart Ettenkoven van Shownieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, mannen. Goedemorgen,
1: ja, wij zijn helemaal in een vrolijke stemming. Het is lekker weer, er komt leuke muziek uit. Er is leuke muziek en er is shownieuws met jou.
3: Ja, altijd gezellig.
1: Ja.
3: Hebben jullie gisteravond voor de televisie gezeten? Naar het interview gekeken met Naomi, het slachtoffer van Ali B. toevallig?
1: Ik heb er vanochtend een paar snippets van voorbij zien komen.
3: Ah, oké. Okay. Nou, ik vond het wel toch wel onthutsend en toch wel mooi dat RTL haar als eerste had. Wat vooral opviel in dat interview is dat ze het enorm opnam voor Linda de Mol. Je merkte echt dat ze op een bepaald moment echt haar tijd nam om haar eigenlijk te bedanken. En Linda heeft natuurlijk enorm onder vuur gelegen toen bleek dat zij al langer wist van het wangedrag van Ali B. Maar dat niet aan haar broer had verteld. Hè, want het meisje, Naomi, had in eerste instantie een interview bij de Linda gehad, vertelde ze. En daar kwam het gesprek op een gegeven moment al na het interview, ook niet voor publicatie was dat, op het feit dat zij verkracht was door Ali B. Ja, die meiden die dat interview toen deden, die hadden zoiets van, ja, hier moeten we wel wat mee. Dus toen is het balletje eigenlijk gaan rollen, maar omdat ze bij Linda niet de mensen ervoor hadden, is het toen uiteindelijk naar boos toe gegaan. Maar Linda werd dus eigenlijk de heel lang verweten van, ja, jij wist dit en je hebt er niks aan gedaan en je hebt niet je broer gebeld, ze van, hey, hou die Ali even in de gaten, want die zat toen natuurlijk bij John de Mol in The Voice.
1: Ja, ja.
3: En nu zegt Naomi, ja, wij hebben haar gevraagd om niks te zeggen, om het onderzoek vooral niet in de weg te zitten, want zij waren natuurlijk bang dat als Ali er lucht van zou krijgen, dat hij dan misschien rare sprongen zou gaan maken. Dus zij waren er juist bij gebaat dat het niet die kant op zou gaan. En hadden Linda dus nadrukkelijk gevraagd om het niet verder te vertellen. En dat heeft Linda heel keurig gedaan, maar ze is daar natuurlijk publiekelijk wel op afgerekend destijds. Onder andere Bo van der Verdorens die haar door het slijk heeft gehaald. Dus nou, ik vond het wel mooi van deze Naomi dat ze toch wel even haar moment nam om Linda te vrij waren van al deze onzin. Dat vond ik eigenlijk het meest opvallende aan dit interview.
1: Ja, ja, en chapeau ook voor Linda. Ik bedoel, als we een geheimpje vertellen, dan moet je dat geheimpje ook bewaren, zeg maar. Dat is het eigenlijk.
3: Nou ja, zeker in dit soort precaire situaties. Ja. Als een slachtoffer van zoiets heftigs jou in vertrouwen eigenlijk iets vertelt, maar je ongeveer smeekt van, doe er alsjeblieft niks mee.
1: Ja,
3: ja, dan vind ik het juist heel, heel netjes.
1: Ja.
3: Dat je daar ook inderdaad niks mee doet, hoe heftig het misschien ook is.
1: Dus ja, en ondanks de gevolgen voor Linda natuurlijk, want die lag onder vergrootglas.
3: Exact.
2: Dus, ik zag trouwens gisteren of eergisteravond zag ik wel even Thomas van der Vlucht voorbij komen bij Shownieuws. Dat hij ook wel opmerkelijk zei, ik ben niet verbaasd over dat dit naar buiten is gekomen. Want zij hebben destijds ook bij het management gezeten van Ali B en zijn vrouw.
3: Ja.
2: En daar vond hij hem eigenlijk al te zeer arrogant overkomen.
3: Een onuitstaanbaar mannetje, ja. Het waren best wel boute uitspraken.
1: Behoorlijk.
3: Eigenlijk, toen hij het deed, schrok hij er volgens mij zelf van. Hij dacht, oh god, dit gaat dadelijk weer exploderen en staat natuurlijk weer overal. Nou ja, dat gebeurde ook wel.
1: Ja.
3: Maar het waren inderdaad voor Thomas best wel boute uitspraken. En zeker niet in het voordeel van Ali. Nee, maar ja, goed, dat is natuurlijk. Kijk, deze zaak ging rond drie dames. Hè. Dat waren natuurlijk twee verkrachtingen en het verhaal rond Jill Helena. Nou, Jill Helena hebben ze laten vallen. Maar er waren natuurlijk nog veel meer dames die ook wel achter de schermen een soort, ja, niet steunbewijs hebben geleverd, maar een Birgit Schuurman die natuurlijk ook wel heeft beaamd dat Ali vervelend gedrag vertoonde. Mm-hmm. En zo waren er wel meer dames die dat hebben gedaan. Dus helemaal uit de lucht kwam het niet vallen. Maar ja, misschien dat Thomas ook wel eens wat heeft gezien of had gehoord. Ja, als je natuurlijk zo dicht bij het vuur zit en inderdaad dat jij zegt, hij zat daar onder management. Ja, dan hoor en zie je natuurlijk meer dan de gemiddelde Nederlander. Dus,
1: ja. Okay.
3: Nou ja, goed. Ik ben benieuwd hoe de cassatiezaak gaat aflopen. Want dat inmiddels, hè, dat weten we.
1: Ja, cassatie is daar komt ook niemand meer bij. Hè. Dat is allemaal papieren toestanden.
3: Papierwerk en het kan nog wel een jaar, anderhalf jaar duren. Dus
1: nog.
3: Snappen jullie het trouwens? Of even nog even kort? Snappen jullie dat hij daarvoor kiest?
1: Uit zijn standpunt denk ik van ja, nog wel. Want ik kan de boel nog verder vertragen, zeg maar. Of toch nog verder uitzoeken. Dat hij van ja, maar ik heb toch ergens wel.
0: Of niks te verliezen.
1: Niet. Ja. Ja, ook. Maar het kan ook nog zijn. Ja, weet je, de straf is nu opgelopen. Dus
0: ja, maar ja.
1: Ja, hij heeft een behoorlijke tik over de vingers.
0: Maar snap jij het, Bart, dan of niet?
3: Nou ja, ik zou bijna zeggen, ga gewoon lekker zitten. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar ga zitten. Want als het weer dadelijk anderhalf jaar duurt. Als hij nu gaat zitten, dan is hij over anderhalf jaar bijna klaar.
0: Ja,
3: en
0: precies.
3: Anders duurt het weer anderhalf jaar. En dan moet je dan nog eens een keer gaan zitten. Als het slecht voor je uitpakt. En daar ziet het wel naar uit.
0: Ja.
3: En het vertraagt het natuurlijk alleen maar.
0: Dus ja, maar aan de andere kant, hij is heilig overtuigd dat hij het niet heeft gedaan.
3: Ja.
1: Nou, of in ieder geval dat hij niet zo'n hoge straf daarvoor moet krijgen. Maar ik denk dat als het er zo meteen op aankomt, dat het er naar uitziet dat hij moet gaan zitten, dat hij weg is. Dan komt hij niet meer in Nederland.
3: Daarna, of na de straf, denk je dat hij überhaupt niet gaat zitten?
1: Ik denk dat hij überhaupt niet gaat zitten.
0: Nee, gaat
3: voor
0: hij dan
3: die tijd vlucht.
0: Dubai hier of andere landen?
1: Waar dan ook, iets waar Nederland geen uitleververdrag mee heeft. En dat is
3: waar dan Maar lijkt Dubai me niet de goede plek voor je naar Marokko moet.
1: Nee, daar vinden ze iedereen ook. Ja. Hey, maar misschien kan die wel een celletje samendelen met een andere bekende Nederlander.
3: Ja, Peter Gillis, die werd ook gisteren veroordeeld voor een jaar voor zijn belastingfraude. En 60 uur dienstverlening voor het mishandelen van zijn ex Nicoleke.
1: Ja. Hij had de uitspraak niet helemaal goed geluisterd, want hij dacht dat hij een half jaar moest zitten.
3: Ja, precies. Hij kon niet tellen. Maar dat wisten we al na zijn belastingaangifte.
1: Ja.
3: Dat het niet zo goed was met tellen.
1: Ja, wel.
3: Nee, het waren inderdaad 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. En hij had zich even rijk gerekend.
1: Ja, ja.
3: Maar dat is best een pittige uitspraak. Ook daar wordt natuurlijk weer in hoger beroep gegaan. Maar Talpa heeft wel laten weten dat ze in ieder geval niet verder gaan met opnames. En de opnames van het huidige seizoen, dat vorige week gestart is, die zaten er al op. En dat ze dus inderdaad wachtende het onderzoek of het hoger beroep, gaan ze in ieder geval niet verder met filmen van nieuwe seizoenen. Dus,
1: dat wisten ze ook al, hè?
3: Ja, maar dat zal voor Petertje best een streep door de rekening zijn. Want hij heeft natuurlijk altijd. Hij is altijd natuurlijk gewoon vrolijk doorgegaan. Dus, ja.
1: Ik weet niet wat jij ervan vindt. Maar aan de andere kant vind ik de uitspraak toch wel opmerkelijk ook. Weet je wel? Dat je krijgt anderhalf jaar voor belastingfraude. Voor een economisch delict. En je krijgt 60 uur werkstraf voor het zwaar mishandelen van je ex-vrouw.
3: Ja, maar daar was het gisteren in Shownieuws alweer een discussie over. En ik was het er wel mee eens. Voor op majesteitsgrens staat geloof ik 5 jaar celstraf.
1: Ja.
3: Dus daar kan je meer voor krijgen als je roept dat je de koning stom vindt. Of whatever.
1: Ja.
3: En voor het mishandelen van je partner.
1: 60 uur papiertjes prikken.
3: Koffelen.
1: Ja. Ja.
3: Ik vind het ook een hele rare verhouding. Maar goed, dat hebben we nou eenmaal ooit zo afgesproken. Maar misschien wordt het wel eens tijd om dat weer eens onder de loep te nemen. En om eens te kijken, wat vinden we nou echt erg in Nederland?
1: Ja.
3: En wat vinden we nou dat echt heel zwaar gestraft moet worden? Want ik vind inderdaad 60 uur voor het totaal in elkaar trappen van je partner, vind ik eigenlijk een lachertje.
1: Ja, want details zijn er over de buiten toe gekomen. Nou, die zijn verschrikkelijk. Ik wil nog één dingetje even van jou weten. Helene Hendricks, die zou benaderd zijn om over te stappen.
3: Ja, die is benaderd de afgelopen periode door RTL. Die willen haar graag hebben. Ik weet niet of ze haar willen hebben omdat ze dan een nieuw talent binnenhalen, of omdat ze haar alleen maar willen hebben om er dan weg te trekken bij de concurrent. Hè. Soms willen ze gewoon, kopen ze gewoon iemand weg om je concurrent een beetje zwakker te maken. Want zij straalt natuurlijk enorm op dat SBS. En ze doet en naast de talkshow die ze natuurlijk doet, ook die andere grote shows.
1: De Staatsloterijshow gaat ze morgen doen, toch?
3: Ze gaat nu weer beginnen morgen met de Staatsloterijshow. Hij heeft natuurlijk ook dat talentenprogramma gedaan.
1: Ja, Oranje Zomer.
3: Seizoen,
0: ja. En hij heeft verstand van voetbal. Nou, je hebt alles.
1: Ja.
3: Ja.
0: Fantastisch.
3: Dus niet zo gek dat RTL achter haar aanstapte of ging. Maar ze heeft heel duidelijk nee gezegd. Ze heeft gewoon nee gezegd. En hij heeft 5 jaar als beloning daarvoor waarschijnlijk een contract gekregen bij SBS. Dus de komende 5 jaar blijft zij sowieso op 6 te zien. En ik word daar persoonlijk heel blij van. Want
1: ik
3: geniet enorm van haar kunnen.
1: Nou, het is een vakvrouw. Weet
0: absoluut.
1: Je? Echt, absoluut. Ja. Zeker. Een aanwinst voor de Nederlandse televisie. Bart, dankjewel. En graag tot volgende week.
3: Het was weer een genoegen. Tot volgende week.
1: Enerzijds.
0: Hoi, hoi.
4: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan denk ik gelijk van, oh jee, daar gaan we weer. Van ja, nu komt het ook echt weer even op de man af. Want wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan mensen doen?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Als het aan netbeheerder Tennet ligt, gaat de nieuwe hoogspanningsroute tussen Diemen en Ens lopen via Almere, Lelystad en het Ketelmeer. Is dan weliswaar wel door UNESCO-gebied Schokland. En drie verdiepingen van het North Sea Datacentrum in Almere zijn gisteren verwoest door de brand, zegt de brandweer. Het gaat om ruimtes met daarin de noodaggregaten.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een blik op de weg, verkeersinformatie dan van de ANWB. Op het ogenblik is het rustig doorrijden. Geen files, geen vertragingen. En ook flitsers zijn er niet gemeld.
8: De gevolgen van de brand in een datacentrum in Almere gisteren zijn nog steeds merkbaar. Daar gaan we het zo meteen verder over praten.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: De De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
17: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
16: En voor de aangepaste fiets van Maria.
18: En zo kan ik er weer op uit.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
21: Pap, die moeten we hebben.
20: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
19: onlineveilingmeester.nl.
16: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Onlineveilingmeester.nl.
22: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
23: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland...

0: Als ik zo'n plaatje hoor, dan denk ik, oh, heerlijk weer. Het zonnetje op mijn klaartje. Sabrina Carpenter hoorden we en Espresso.
1: Dan het nieuws tijdens jouw lunch. De gevolgen van de brand in een datacentrum in Almere zijn nog steeds merkbaar. Die brand was gisteren. 3 verdiepingen van het North Sea Data Center zijn verwoest. En het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten. Er kringelt vanochtend nog af en toe wat rook uit het gebouw omhoog. En de stroom en daarmee de service van klanten zijn nog niet aangesloten. Door die brand vielen bij veel bedrijven, gemeenten en instellingen allerlei sites en diensten uit. Stijn Groven, directeur van het DDCA, de Dutch Data Center Association, heeft niet eerder een brand in een datacentrum van deze omvang meegemaakt.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
3: Voor zover bekend is de brand niet in de ruimte zelf gekomen waar de servers staan. De brand woedde in een ruimte daarnaast.
2: In het datacenter heb je een aantal ruimtes en dit is de facilitaire ruimte. Dus daar staan de koelingapparatuur, de noodstroomaggregaten en daar is de brand hoogstwaarschijnlijk uitgebroken.
3: En die noodaggregaten, die draaien op diesel, hè?
2: Die draaien op diesel, ja. Dus een datacenter zorgt ervoor dat IT van bedrijven, van organisaties, altijd 24/7 aan kan zijn. En laat nu net in die ruimte die dat moet bewerkstelligen, daar het probleem ontstaan te zijn. Ja, het is techniek, maar het is wel heel bijzonder.
3: In het datacenter staan servers van vele klanten. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit.
2: Ja, je ziet best wel wat bedrijven die hier last van hebben. Bedrijven die zetten hun IT-apparatuur in het datacenter. Dus het datacenter zelf is niet de eigenaar van die servers. Maar dat betekent ook dat veel van die bedrijven, ja, hoe goed ze het hebben ingeregeld, hebben ze misschien een backup op een tweede locatie. Als ze dat niet hebben, ja, dan waren ze hier vandaag, hadden ze een grote impact van.
3: Het ene bedrijf had er meer last van dan het andere. De verklaring daarvoor is backups.
2: Je ziet dat sommige bedrijven die maar één server, maar één omgeving hebben in dat datacenter, ja, in één keer worden geraakt. Daar is nu eigenlijk alles werkt even niet. Maar je hebt ook heel veel bedrijven die naast deze locatie nog een andere locatie hebben. Of soms wel 2 of 3 locatie als backup van elkaar. Dus daarbij is het zo dat die IT dan overschakelt naar de andere locatie. Omdat die zo precair is, ja, hebben ze dat eigenlijk op die manier dubbel of soms wel 3-dubbel uitgevoerd.
3: Of bedrijven die geraakt werden door de brand in het datacenter schadeclaims zullen indienen, dat weet Groven niet. Het ligt allemaal aan de contracten die zijn gesloten.
2: Nou, ik denk dat zeker klanten gaan kijken van hoe ze geïmpact zijn. Ik kan niet ook kijken in de contracten, de clausules die er zijn, waarvoor de klanten hebben getekend. Dus dat moeten we echt afwachten. Daar kan ik niet iets over zeggen.
3: De brand heeft een flinke impact, zegt Groven. Allerlei services vielen uit. Maar gelukkig zijn er geen servers van bedrijven zelf verloren gegaan. Daar is de brand niet bij gekomen.
2: In dit geval is de brand ontstaan in een facilitaire ruimte waar niet de IT-apparatuur stond. Maar toch als voorzorg is de stroom van dat gedeelte wel afgehaald en dat heeft een impact gehad.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: typisch gevalletje van de tekst was op. Shalala, shalala, Andy Grammer hoorden we samen met Max en Think I Love. 13 minuten na 12 uur is het. We gaan snel naar de weerkamer van Weerplaza. Jeroen Elverink, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bastiaan.
0: Een mooie dag vandaag. De wind maakt het een beetje fris, maar voor de rest ziet het er prima uit, denk ik.
1: Nee, voor medio mei of begin mei is het echt perfect weer. We zagen veel zonneschijn vanmorgen, maar inmiddels neemt de bewolking alweer toe. Vooral boven de Noordoostpolder zijn een aantal stapelwolken ontstaan. Die kunnen we ook elders in Flevoland zometeen verwachten. Maar bovenal schijnt gewoon nog steeds de zon. Staat er niet al te veel wind. En wordt het 17 of 18 graden vanmiddag. Dus ja, eigenlijk heerlijk weer.
0: Ja, ik heb morgen een feestje en dat is een tuinfeestje. Gaan we morgen een droge dag beleven?
1: Maar ik hou hem nog wel even spannend. We gaan eerst nog even naar de avond kijken. Vanavond lossen de stapelwolken op. En uiteindelijk wordt het komende nacht vrij helder. Minima van een graad of 5. De wind draait wat meer naar het oosten. En is morgen dan meest matig van kracht. En morgen wordt gewoon echt een goede dag voor een tuinfeest. Wordt de warmste dag van de week. Met gemiddeld 20 graden. In de ochtend veel zon. In de middag een paar stapelwolken. Het blijft droog. Ja, perfect weer voor een tuinfeest, maar ook voor barbecue of voor andere buitenactiviteiten.
0: Precies, dus morgen de warmste dag van de week. Hoe zit het daarna dan? Dan gaan we dan weer terug naar wat frissere dagen.
1: Ja, ga maar terug. Ja, zeker. Sterker nog, we krijgen echt te maken met een omslag. Er komt echt wel wat ellende op ons af wat betreft de temperatuur. Want waar het zaterdag nog 20 graden wordt, is het maandag maximaal 13 graden met een stevige noordenwind. Gevoelstemperatuur ligt zelfs onder de 10 graden. Zondag nog wel 18 graden, maar de dagen daarna echt fris met af en toe ook buien.
0: Ja, en die regen die hebben we hard nodig, hè, voor het tuintje.
1: Zeker, al denk ik dat de hoeveelheden wel beperkt blijven.
0: Oké, dat is af en toe een buitje. Jeroen, we zijn er weer helemaal op de hoogte. Dank je wel en alvast een mooi weekend, hè.
1: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi.

0: John Anderson en Surrender, bijna 10 minuten voor 12:30 is het. We gaan naar de berichten van buiten onze provinciegrenzen.
1: Polen krijgt een enorme lening van de EU voor de eigen defensie. Vandaag tekent premier Tusk in Warschau een steunpakket van wel liefst 44 miljard euro. Geld is hard nodig, zegt NOS-correspondent Christian Pauwen.
2: De urgentie wordt hier natuurlijk als buurland van Rusland als geen ander gevoeld. Premier Tusk waarschuwt al langer dat Rusland echt op korte termijn de NAVO echt zou kunnen testen. En bovendien zegt de Poolse leider dat het dan de vraag is of Amerika onder Trump te hulp zal schieten. Dus ja, er is haast, denken ze.
1: Met het geld wil Polen onder meer anti-drone systemen en luchtafweergeschut kopen.
0: Voor tienduizenden middelbare scholieren zijn de centraal schriftelijke examens begonnen. Dat betekent ook dat de klachtenlijn weer openstaat. En voor het eerst dit jaar is er ook een stresslijn. Deze psychiater heeft ook wat tips voor de ouders.
3: Niet de boodschap geven van nou, dit is het moment waar alles van afhangt. Als dit niet goed gaat, ja, dan heeft dat grote consequenties voor de rest van je leven. Dus ook misschien het examen, hoe belangrijk het ook is, een klein beetje relativeren.
0: Een tijdje terug waren al de praktijkexamens voor VMBO-leerlingen.
1: Ja, die begonnen met wiskunde, geloof ik.
0: Ja, die, ja, wiskunde en...
1: De economie was er vandaag, geloof ik, ook.
0: Ja, moeilijke vakken in ieder geval.
1: Ja, nou, kan het maar beter gehad hebben ook, hè.
0: Ja, precies.
1: Volgens president Trump staakt het vuren met Iran nog overeind. Gisteravond waren er aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran die bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De Amerikanen die vielen doelen in Iran aan. Maar volgens correspondent David Poort zegt president Trump dat het bestand nog wel geldt.
4: Trump die noemde vannacht die Amerikaanse bombardementen op Iran een love tap, dus een klein tikje of een duwtje uit liefde, zeg maar. En hij zei ook van, nou, we zullen het echt wel merken als het staakt het vuren echt voorbij is. Want dan zou je volgens Trump alleen nog maar een soort van brandende gloed uit Iran zien komen vanwege Amerikaanse bombardementen dus.
1: Waarom is dat nou een love tick?
0: Ja.
1: Rare benamingen ook daarvoor in zo'n situatie. De Verenigde Arabische Emiraten zouden ook drones uit de lucht hebben geschoten.
0: Ja, het is nog onduidelijk wat het motief is van de explosie bij het partijkantoor van D66. De aanslag was gisteravond. Er raakte niemand gewond. Een uur na de explosie is er een man aangehouden. Premier Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Maar laat zich er niet door intimideren.
5: Wat ik vooral voel is ja, dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen. Dat past wat mij betreft gewoon absoluut niet bij de Nederlandse normen en waarden.
0: Ja, het wordt steeds gekker. Hè? Geweld tegen kantoren, gemeentehuizen, tegen politie, tegen brandweer en ambulances. Doet dat nou niet, jongens.
1: Nee.
0: Het waren ze, de berichten van buiten. Wat wou je zeggen?
1: Wij gaan ons voorbereiden op de nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Straks met filmmaker Danny Christian en Jesse Prins.
0: Dat vind ik leuk. En gaat Jesse ook zingen?
1: Jesse gaat ook zingen, zijn nieuwe single.
0: Zeker.

0: Uittip. In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een Uittip.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
5: Stihl, sterk werk.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
3: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
5: Stihl, sterk werk.
10: Hey Remo!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op GelderseStreken.nl/kastelen.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: 1:01. Goedemiddag. 3 verdiepingen van het North Sea datacentrum in Almere zijn gisteren verwoest door de brand, zegt de brandweer. Het gaat om ruimtes met daarin de noodaggregaten. De brandweer kon die ruimtes niet betreden om te blussen, waardoor het zijn brandmeester pas 12 uur na het ontstaan van de brand kon worden gegeven. In een ander deel van het gebouw staan de datakasten. Die servers zouden onbeschadigd zijn. De rechter heeft een uitspraak gedaan in de ruzie tussen woningcorporatie Centrada en een 51-jarige bewoner. Die bepaalde dat de man zijn woning in Lelystad uit moet. Uit onderzoek blijkt dat de man bijna niet aanwezig was in zijn hoofdwoning en dat alleen zijn dochter en kleinzoon er woonden. Volgens de man is dat niet waar, maar de rechter gelooft het niet. Woningcorporatie Centrada vroeg 2 weken geleden om ontruiming en daar ging de rechter dus nu in mee. Binnen een maand moet de woning leeg opgeleverd zijn. Dit en al het andere nieuws, dat lees je ook bij ons op de gratis te downloaden app.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een bank in Zintig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens Bild is een van de gijzelaars een chauffeur van een geldtransportwagen die bij aankomst bij de bank door een onbekende man zou zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de website stonden beelden van vrouwen die werden misbruikt en soms ook gefilmd. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op een Nederlandse server staat. En het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken in de omgeving stilgelegd voor inspectie.
6: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en de temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden. Het blijft droog en daarbij staat de meest matige oostenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komende nacht is het helder. De temperatuur daalt dan naar een graad of 5 en morgen volgt de warmste dag van de week met temperaturen van 20 of 21 graden en daarbij veel ruimte voor de zon.
4: Jeroen Elvering, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Nog steeds op de A28 een linkerrijstrook die is afgesloten bij Zwolle Centrum. Dat is in de richting van Zwolle vanuit Amersfoort. Dat komt door een slechte wegdek. Er wordt ook geflitst op de N702, de buitenring in Almere. Daar een controle in beide richtingen bij hectometerpaal 14,9. En heb je nou zelf een flitser gezien, staat hij niet in mijn lijstje. Meld hem even aan via de app van Flits. Maar wat hoor ik?
7: Wij zijn aan het opstarten.
4: We zijn aan het opstarten?
7: Ja, voor onze nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland zometeen. Want we hebben een bomvolle herberg, mogen we wel zeggen. Danny Christian komt zijn nieuwe single promoten en die gaat hij ook zingen. Jesse Prins, de zanger, die is al eens een keertje eerder bij ons geweest. Die heeft ook weer een leuke nieuwe single uit. Die is ooit een polderplaat geweest bij ons. We gaan bekendmaken wie de nieuwe polderplaat wordt trouwens ook volgende week. En we hebben filmmaakster Amanda van Hesteren met een mooie film over het leven van Blue. Straks alles daarover, eventjes na 1:00.
3: Dit is Herberg Flevoland.

de video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Een paar weken geleden was hij bij ons en dat was een heerlijke uitzending ook met Din in de Munk. En zo heet zijn single ook.
1: Was ook op vrijdag.
0: Was ook op vrijdag inderdaad. Ja, op vrijdag komen de leukste en de beste en de grootste artiesten komen bij ons voorbij. Straks ook Amanda van Hesteren. Ze heeft een film gemaakt over het leven van Blue. Dat is een 23-jarige Blue. Zij is uitgesproken, rebels en altijd in beweging. Er is een film over gemaakt en daar gaan we straks van alles over vragen aan Amanda die de film heeft gemaakt daarover.
1: Ja. Maar ook Jesse Prins is, daar ben ik heel blij mee.
0: Over topzangers gesproken.
1: Ja, leuk hoor. Ja. Echt een nieuwe single heeft hij uitgebracht en die gaat hij straks hier zingen.
0: En 200 jaar muziekervaring staat er ook bij ons.
1: Ja, ja, precies. Over 2 weken is hij jarig.
0: Hij is altijd jarig, volgens mij.
1: Ja, is dat zo? dat hij overal zegt van over 2 weken ben ik jarig.
0: Over 2 weken, om het uit te stellen.
1: Om het uit te stellen, ja, precies. Okay. Hij heeft geen taart meegenomen, maar we hebben wel broodjes voor hem neergezet. Dus dat is wel leuk.
0: Komt allemaal goed. We hebben het over Danny Christian.
1: Ja. Straks allemaal na 1 uur hier op Flevoland. Ondertussen nog muziek. Zometeen Davina Michel, maar eerst de BB & Q Band. De Brooklyn, Bronx & Queens Band. Dat nummer dat heet On The Beat.

0: Dit is Flevoland.
1: Weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan denk ik gelijk van, oh jee, daar gaan we weer. Van ja, nu komt het ook echt weer even op de man af. Want wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan mensen doen?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Woonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
8: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
0: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Drie verdiepingen van het North Sea datacentrum in Almere zijn gisteren verwoest door de brand. Het gaat om ruimtes met daarin noodaggregaten. En burgemeester Hein van der Loo die heeft zich ook uitgesproken over de brand in het datacenter. Hij prees de hulpdiensten voor hun harde werk. Het ontstaan van de brand was volgens de burgemeester pure pech. Tot zover een overzicht van het nieuws.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarop een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, de verkeersinformatie dan van de ANWB. Een vertraging op de A6, Emmeloord-Lelystad tussen de afrit Urk en Zwifterband, 4 minuten. Ook 4 minuten op de A27, Utrecht-Almere tussen Hilversum en knooppunt Eemnes komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En tot slot de A28, Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hattermerbroek en Zwolle Centrum. Een paar minuutjes komt doordat de linkerrijstrook is afgesloten. En dat komt weer doordat de weg slecht is en al die steentjes de lucht in vliegen. Flitsers zijn er niet gemeld. Heb je er wel een gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister.
9: We gaan beginnen aan een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Vandaag met Amanda van Hesteren. Zij heeft een mooie film gemaakt over de 23-jarige Blue. Daar gaan we zo meteen van alles over horen. De nieuwe single van Justin de... Nee, hè? Jij zei net Justin de Wild.
12: Ja, dat was een grapje om hem een beetje op de kast te krijgen.
9: Maar... Oh ja, dat lukte aardig. Dat lukte aardig. Redelijk wit weg. Jesse Prins namelijk, die dacht dat de nieuwe single van Justin de Wild 1% was. Maar dat is de nieuwe single van Jesse Prins en die gaat hij zo meteen live bij ons zingen. Net als de nieuwe single van Danny Christian. Leuk allemaal dat ze er zijn. Blijf bij ons, we gaan zo meteen beginnen.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Met Rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
5: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland,

0: Mooi jurk heeft ze.
1: Je hebt helemaal gelijk. Olivier Dien, hoorden we, ja.
2: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: filmmaakster Amanda van Hesteren, Jesse Prins en Danny Christian. Welkom allemaal vandaag.
3: Dank je wel.
1: Allemaal ongeveer heel uiteenlopende redenen. Nieuwe singles, nieuwe films, heel veel te vertellen. Laten we eerst even beginnen met Amanda.
4: Ja.
1: Welkom bij ons.
4: Dank je wel.
1: Ja, jij viel op bij ons omdat je een film hebt gemaakt over een 23-jarig meisje of persoon, wat moeten we zeggen?
4: Nou, ze identificeert zich als vrouw.
1: Oké. Ja, dus in deze tijd is dat natuurlijk heel bijzonder. Bijzonder omdat je het wel even moet vragen natuurlijk ook. Wie is Blue, de 23-jarige?
4: Blue is inderdaad een 23-jarige vrouw. Die woont in Marseille. En ze leeft heel vrij. Dus ze leeft heel veel op straat. Ze is continu onderweg. Is ook heel lang homeless geweest in haar jeugd. En nu nog steeds af en toe. Dus dat zit bijvoorbeeld niet in de film. Maar er zijn gewoon random mensen die haar een kamer hebben aangeboden. Waarbij ze gratis logeert bijvoorbeeld. Dus ze is gewoon heel erg onderweg altijd.
1: Ja.
4: En ik vond haar heel fascinerend. Omdat ik een film wilde maken over de complexiteit van ouder-kindrelaties. En hoe je daardoor navigeert. Omdat ik daar zelf heel erg mee dealde. En ja, in een film wil je natuurlijk altijd wel sprankelende personages hebben. Anders wordt het ook een beetje saai.
1: Ja.
4: Dus zij behelste dat heel erg. De levigheid. En ze is ook heel bij de hand. Brutaal. En ze gaat op de grond liggen. Mm-hmm. Zomaar.
1: Hoe ben je met haar in contact gekomen dan?
4: Via Instagram.
1: Gewoon, je zag toevallig iets. Nou, en je dacht, de content die spreekt mij aan.
4: Nou, het ging eigenlijk net iets anders. Ik had een post gedaan op Instagram. Gewoon met die vraag van, ik ben op zoek naar mensen die iets kunnen vertellen over ouder-kindrelaties. En toen heeft een andere dame mij haar getipt. En toen zijn we gewoon met elkaar in gesprek gegaan. Hebben een paar keer gefacetimed. En
1: toen ben je naar Frankrijk toe gegaan.
4: Ja, en de allereerste keer dat ik mijn camera aandeed was ook echt... die scène zit ook in de film, dus dat was gewoon...
1: introductie.
4: Een introductie en gaan. En bij sommige mensen werkt het en bij sommige niet, maar bij haar sloeg het meteen aan.
1: Wat is de essentie van deze film?
4: Voor mij heel erg, nou, wat ik al zei, ik zat dus heel erg met een ouder-kindrelatie die heel complex is, zowel met mijn vader als moeder. En mijn hele wereld lag even op zijn kop. Weet je, je hebt je jeugd en op een gegeven moment loop je tegen patronen aan en dan denk je, ja, hoe komt dat nou? En dan ga je een beetje graven. En ik was daar zo erg van de rel eigenlijk, dat ik het dus even niet wist. En toen wilde ik daar heel graag een film over maken, want ik ben al jaren filmmaker. En dit moest ik maken. Dus toen ben ik dat in gang gaan zetten. En de essentie
1: maar is dat een beetje puberteit?
4: Nee, postpuberteit.
1: Postpuberteit.
4: Je hebt een puberteit, maar je hebt dan een soort nieuw ding. Wanneer je dus, ja, rond. Ik merk het bij heel veel mensen tussen de 20 en 35, 40. Die nu, de nieuwe generatie nu, is daar weer heel erg mee bezig. Dus ik merk ook in de generatie van mijn ouders was dat de puberteit en daarna ga je gewoon leven. En nu is het weer gewoon, hebben we meerdere puberteiten.
1: Het is eigenlijk de tijd dat je wordt losgelaten. Van,
5: mag ik een vraag stellen?
1: We hebben alles gedaan, maar dan moet je het zelf
6: Danny,
1: doen.
6: Goedemiddag.
1: Ja, Danny, goedemiddag.
5: Is dit ontstaan uit nare belevenissen? Of meer omdat je echt de passie had om dit als kind al eigenlijk een beetje die kant uit te willen gaan? Of als puber?
4: Deze film?
5: Nee, in totaal dat je naar de film bent gegaan. Naar het maken van films.
4: Nee, dat is iets wat eigenlijk pas later ontstond. Na mijn eerste studie dacht ik van... wilde ik gewoon films maken. Want dat was het enige waar ik echt passie over voelde.
5: Dus je hebt inderdaad van je passie je werk kunnen maken.
4: Klopt.
5: Mooi.
4: Ja, dus het onderwerpen verschillen ook heel erg.
1: Ja. Ja. Maar dat heb jij ook gedaan, Danny? Nee,
5: bij mij kan het alleen maar uit passie komen. Want ik heb als kind al voor de tv gezeten en gedacht, ik wil die ZTF-hitparade in.
4: Oh.
5: En die lijsten. En ik wil ook zo'n... met die idolen wil ik leren kennen, was het eigenlijk meer of minder.
1: En je wilde daarbij zijn.
5: Dat was mijn ding waar ik van hield.
1: Ja.
5: En daarom ben ik daarmee begonnen. Dus wat mooi is, kan eigenlijk niet. Want ik heb zo'n beetje, dat sprong zo'n beetje op mijn schoot, dat je eigenlijk dat doet waar je eigenlijk ook van houdt.
4: Ja, klopt.
1: Dat moet je eigenlijk allemaal doen, hè?
4: Eigenlijk wel.
5: Maar hoeveel mensen kunnen dat en hoeveel kunnen dat niet?
1: Ja,
5: dat
1: is daarom. De vraag. Hoe was jouw jeugd eigenlijk?
5: Ook heel erg wisselvallig.
1: Je doet dat je daar heel lang over na moet denken. Dat was 30 jaar geleden.
5: Zoals ze noemen, een kwajochie. Ik was altijd in de bomen van de buurmensen te vinden waar dan de vruchten klaar waren om geplukt te worden.
1: Ja.
5: En ik heb meerdere scholen moeten absolveren voordat ik toch mijn examen haalde. Maar dan wel een jaar eerder dan de anderen. Want ik ben bij die sprongen naar die verschillende scholen
1: Steeds
5: toch nog een jaar kunnen overspringen. Omdat mijn mijn wetenschap en mijn studies waren wel goed. Maar ja, ik moest altijd een paar dingen uithalen die de leraars niet zo leuk vonden. Ja. Niet boos of niet gevaarlijk. Alleen, ja, dat je streken uithaalt. Leuke, waar je als puber over lacht. Maar waar leraren echt niet over kunnen lachen. En ik werd altijd betrapt, want ik kon niet zo hard lopen dan de ander.
1: wat heb je eigenlijk uiteindelijk geleerd? Waar heb je de diploma's voor gehaald?
5: Ik heb ik had het abituur nog kunnen halen, dus de hoogste. Maar ik had geen zin om naar school te gaan. Ik kreeg zin in meiden te leren kennen. En gewoon, ja, zeg maar, naar mijn hormonen een beetje te leven.
1: Ja.
5: En je keek
1: uit naar de biologieles.
5: Juist. En je wilde ook een keer een meisje een colaatje kunnen tracteren. Ja, ja. En zo. Dus ik wilde geld verdienen. Ben ik bij de verzekering in de leerjaren gegaan. En in die tijd werd ik destijds gevraagd of ik kan zingen.
1: Ja.
5: En ik speelde destijds.
1: Toen zei je, kan je niks verzekeren, maar ik kan het wel proberen.
5: En dat ging perfect meteen. Dus ja. Dat was ook zo'n toeval dat mensen voor een nieuwe folder voor die verzekeringsmaatschappij fotomodellen zochten. Ik werd gewoon gevraagd. En ik zei ja, dat had twee voordelen. Ik kreeg €50 extra. En ik mocht, of 50 mark destijds. En ik mocht twee uur van mijn werkplaats wegblijven.
1: Ja.
5: Dus twee vliegen met één zweep.
1: Dus eigenlijk, met wat je hebt geleerd, eigenlijk daardoor ben je ook in de muziekwereld terecht te komen.
5: Ja, ik geloof niet in toeval. En als het toeval is, dan is het een streepje val.
1: Ja, ja.
5: Moet zo komen.
0: Ja. Jesse, hoe is het met
1: jouw school gegaan?
0: Ik wou vragen hoe het met jouw hormonen gaat, maar denk ik...
3: Ja, gaat goed hoor.
0: Wat voor opleiding heb jij gedaan eigenlijk?
3: Ik heb de MAVO afgerond. Toen ben ik naar het NOVO College gegaan. Heb ik management assistent afgerond.
1: Ja.
3: Nooit iets mee gedaan. Ik ben daarna gaan zingen.
1: Ja.
0: Ja, maar dat zingen, dat was ook een beetje toeval geworden, denk ik.
1: Ja. Toeval bestaat niet, hoor.
0: Oh nee, dat moet ik niet zeggen. Dat is toch raar gelopen toen je, denk je, dat podium op werd getrokken.
3: Nou ja,
0: moment is dat balletje gaan rollen voor jou, denk ik.
3: Toen is het wel heel snel gegaan. Ja, ik zong wel al, ik denk een half jaar of zo. Maar het is, wat je heel veel hoort, is dat heel veel artiesten als kind zwaan al... Al zingen, of die passie hebben, of ermee bezig zijn. En bij mij is dat helemaal niet. Nee, dat is rond... toen Tino Martin... dat was in 2022 volgens mij. Die trok mij het podium op. En dat ging...
1: Kende hij jou dan ergens van of zo? Of wat gebeurde
3: er? Ik had een paar filmpjes online geplaatst. Die gingen viraal.
1: Ja.
3: En ik werkte met zijn voormalige geluidsman. Dus daarvan kende me van de filmpjes. Maar niet persoonlijk.
1: Hmm.
3: Nee.
0: Dus toen werd je dat podium opgetrokken.
3: Ja. Aan het einde van de avond.
0: Je hebt die microfoon afgepakt.
3: Ja. Nou ja, hij gaf hem wel.
0: Ja, hij gaf hem wel. Ik dat filmpje.
1: Zijn glas kreeg je niet.
3: Nee, zijn glas. Nee, dat was het einde.
0: Is het gewoon een fulltime job voor jou?
3: Ja. Ja. Ja, bizar.
0: Dat is toch fantastisch? Want dat is je droom.
3: Het is zeker mijn droom. En het is heel gek, want dat was het nooit. Maar ik heb... Ik denk dat het rond mijn 18, 19 is het een beetje begonnen. Dat ik voor de grap een keer bij familie, vrienden de microfoon pakte. En niks serieus. En op een gegeven moment begon het te knagen. En ik denk, dat vind ik eigenlijk toch wel leuk. En dan kreeg je applaus. En, nou ja, en het geeft ook gewoon een kick als een publiek meezingt.
1: Had of heb je een backup plan? Een plan B?
3: Nee.
1: Of heb je altijd geloofd in van, ik ga dat doen, net als Danny dat ook had natuurlijk.
3: Ja.
1: Ik ga ooit op zo'n podium staan en ik ga muziek maken.
3: Nou ja, dat backup plan is de opleiding die ik heb gedaan. Maar dat was eigenlijk meer omdat ik toen nog leerplichtig was. Ja. Dus ben ik dat gaan doen, ik heb het afgemaakt. Maar tijdens de opleiding wist ik wel al, ik denk, ik ga hierna wil ik zingen, zeg maar.
1: Ja, ja.
3: Ja.
0: Amanda, je maakt films. Dat is je droom. Heb jij een backup plan? Als je denkt van ja, als ik daar mijn geld niet mee kan verdienen, moet ik toch echt wel wat anders gaan doen.
4: Nou, ik zat er laatst over na te denken. En ik heb wel een studie. Ik heb communicatiewetenschap gestudeerd aan de UvA. Maar goed, ik ben het ook niet gaan doen voor een reden. Maar ja, dus ik denk altijd, het leven komt altijd wel goed. Dus ik kijk altijd wel. Ik kijk dan gewoon in het moment.
0: Ik zie je knikken, Danny.
5: Ik geloof daar ook in.
0: Ja?
5: Ja, ik denk dat. Ik ben sowieso van overtuigd dat er een plan bestaat voor ieder mens, voor elke ziel. En dat die op verschillende wegen wordt uitgevoerd.
0: Ja.
5: En dat je mogelijkheden meekrijgt om naar dat doel te gaan. Er zijn rechts en links altijd deuren die je wilt opendoen. Ik ben een nieuwsgierig mens. Je moet je altijd voorstellen, je wordt in een heel goed huis geboren met duizenden deuren. Maar vanaf je kindheid wordt je eigenlijk al vaak verteld, jongen, je wordt daar recht door en niet naar rechts en links kijken. Die deuren zijn gesloten voor jou. Doe je niet. Nou, als je tegen mij zoiets zegt, dan ga ik zeker kijken wat rechts en links achter die deuren is.
0: Jij bent gewoon een oude rot in het vak. Over 2 weken ben je jarig. Wil je vertellen hoe oud je wordt?
5: Ja, tuurlijk. 70.
0: 70. Dus je hebt alle ups en downs meegemaakt al tot nu toe.
5: Dat kun je zo wel noemen, ja.
0: Meer ups dan downs?
5: Zeker meer ups dan downs, wat aantallen betreft. Maar de downs, die wegen zwaarder dan de ups die je meemaakt. In de meeste gevallen. Kijk, het is natuurlijk een heerlijk gevoel als je op nummer 1 in de hitlijsten staat. Dat geniet je intens. Omdat het je bevestigt dat je op een goede pad bent. En dan zeg je ook, dankjewel lieve heer, dat mij dat mag overkomen. Mm-hmm. Maar dan gebeuren natuurlijk ook dingen in je leven die bij mij, dus nu, ja, een miskraam destijds van mevrouw, ons eigenlijk eerste verwachte kind. En dan de tweede keer, de derde keer is het wel gelukt. Maar ja, 5,5 jaar geleden moest Roswitha helaas al naar huis gaan.
1: Ja.
5: En dat zijn dan dingen die tellen voor honderden van ups. Dus dat, daar zit je mee en dan ben ik dankbaar dat ik gewoon een sterke geloof heb. Dus ik weet dat ik haar terug zie ooit.
1: Ja. Is het voor jou vaak altijd dat je zegt, ik wil wel eens even lekker terugkijken gewoon, rustig aan?
5: Er komen momenten, dromen die je nog hebt. Ik zit ontzettend graag op mijn motor. En met een paar vrienden dan gewoon met z'n drieën on tour. Maar ik wilde eigenlijk altijd ook een keer de Jacobsweg lopen.
1: Ja.
5: Dus van Saint-Jean-Pierre-de-Port naar Santiago de Compostela.
1: Ja.
5: En dat zijn de 680 kilometer, maar ik ga dat met de motor doen. Dat is een vast plan van mij.
0: Je mag met pensioen, hè, dat weet je.
5: Ik krijg al pensioen, ja. Maar dat is iets heel anders. Kijk, mijn groot voorbeeld is Udo Jurgens altijd geweest.
1: Ja.
5: En die was op zijn 80ste, die leek ook geen 80. Dus, toch valt hij dood neer. Zijn tijd was gekomen om naar huis te gaan. En ik heb die man altijd bewonderd, nog steeds. Of Charles Aznavour, hij stond met 90 nog op het podium. Dat zijn zo van die namen, dan denk ik bij mezelf, ja, dan heb ik toch nog een beetje tijd.
1: Ja.
5: En het is mijn hobby altijd gebleven. En mijn vak geworden, maar toch ook mijn hobby en mijn passie. En daarom, waarom niet, zolang ik fit ben en nergens problemen heb. Ik voel me 35, 40. Ik heb nergens last van.
0: En het mooie, Danny, daar gaan we straks over hebben. Je hebt weer er komt een nieuw album uit.
5: Ja.
0: Daar gaan we straks even over hebben. Eventjes naar Jesse. Je hebt een nieuwe single uitgebracht, dat heet 1%. Waar gaat dat over?
3: Het gaat er eigenlijk over. Ja, het gaat er helemaal nergens over.
0: Over 1%
3: van wat? Je telefoonbatterij. Ja, dus ik denk dat iedereen wel eens de kroeg in gaat en dat je denkt, oh, die telefoon is bijna leeg.
1: Ja, het kan zo zijn voordelen hebben, hè?
3: Ja, zeker.
5: Dat iemand zegt, ik kom naar huis.
3: Ja, vroeger werd nog wel eens naar het café gebeld. Maar dat kan tegenwoordig ook niet meer.
0: Nee, dat is zo, ja.
3: Dus daar gaat het liedje eigenlijk over. Dus je telefoon is bijna leeg. Hè, je doet hem weg. En je beleeft gewoon een leuke avond.
1: Ja.
3: En die 1% die je nog hebt, die is voor de Uber richting huis. Of voor de taxi.
1: Ja.
3: Daar gaat het over.
0: Daar gaat het leuk. Maar we hebben je uitnodigen om naar het podium te gaan. Dan ga ik je aankondigen. Jesse Prins, al 4 jaar echt overal te zien op het ogenblik. Op elk podia en elk feest, daar is hij gelukkig bij. Hij heeft een nieuwe single. Dat liedje dat heet 1%, dames en heren. Jesse Prins!

0: is een uittip.
1: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip. Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Let's
2: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is precies 14:30. Goedemiddag. De rechter heeft een uitspraak gedaan in de ruzie tussen woningcorporatie Centrada en een 51-jarige bewoner. Die bepaalde dat de man zijn woning in Lelystad uit moet. Het onderzoek blijkt dat de man bijna niet aanwezig was in zijn hoofdwoning en dat alleen zijn dochter en kleinzoon er woonden. Volgens de man is dat niet waar, maar de rechter gelooft het niet. Woningcorporatie Centrada vroeg 2 weken geleden om ontruiming en daar ging de rechter in mee. Binnen een maand moet de woning leeg en opgeleverd zijn. En 3 verdiepingen van het North Sea datacentrum in Almere zijn gisteren verwoest door de brand, zegt de brandweer. Het gaat om ruimtes met daarin de noodaggregaten.

0: De brandweer kon die ruimtes niet betreden om te blussen, waardoor het zijn brandmeester pas 12 uur na het ontstaan van de brand kon worden gegeven. In een ander deel van het gebouw staan de datakasten. Die servers die zouden onbeschadigd zijn. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook uitgebreid bij ons op de website omroepflevoland.nl.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en de temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden. Het blijft droog en daarbij staat een meest matige oostenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komende nacht is het helder. De temperatuur daalt dan naar een graad of 5 en morgen volgt de warmste dag van de week met temperaturen van 20 of 21 graden en daarbij veel ruimte voor de zon.
2: Jeroen Levering van de Weerplaza, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. 3 files te melden. A6 Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en Zwifterband. 4 minuten. De A27 Utrecht Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. 5 minuten komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is afgesloten. En tot slot de A28. De hele dag al vertraging. Dat is in de richting van Zwolle. Vanuit Amersfoort tussen Wezep en Zwolle Centrum. 5 minuten komt door slechte wegcondities. En de linkerrijstrook is daar afgesloten. 1 flitser is er gemeld. Al dus Flitsmeister. Een radarcontrole op de Oosterdreef in Almere. En heb je nou zelf een flitser gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister.
0: Zometeen deel 2 van onze aflevering van Gastvrij Flevoland van deze 8e mei. We gaan verder praten met Jesse Prins, die zojuist zijn nieuwe single heeft gedaan. Amanda van Hesteren over de film Blue. En daar gaan we ook wat stukjes van zien. En natuurlijk ook de nieuwe single van Danny Christian. Ai, ai, Olga.
3: Dit is Herberg Flevoland.

0: Easy and the Look of Love.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
0: Zometeen een nieuwe single van Danny Christian. Jesse Prins hebben we net gehoord. Fantastisch liedje.
2: Hij blijft lekker
0: hangen. Ja, ook. Leuk.
2: Ja,
0: Danny zei ook over, hier zit het juiste recept ook in. Dat als je één keer gehoord hebt, daarna hoor je hem aankomen en dan ga je meezingen.
2: Ja, ik heb het. Ik zei het net toevallig. Gisteren stond ik bij een dinershow in Zandpoort. Ja. En dat is dan toch wel leuk dat die hele zaal die zingt gewoon mee.
3: Ja, na één refreintje weet je het.
2: Ja, ja.
3: En dat is de bedoeling ook, denk ik.
2: Ja, het grappige is dat ik de studio in ging. Voor een ander liedje. Dat is hem niet geworden. En op het einde liet ze deze horen. Dat die hadden ze al opgenomen. En toen had ik eigenlijk...
0: Met Christen in de Wild waarschijnlijk.
2: Ja.
3: Ja. Dat is een running gag, precies. Hoor. Dat blijft. Even wat anders. Danny, je hebt een nieuw liedje uitgebracht. Dat heet Ai Ai Olga. Nou komt Amanda net hier naar mij toe. Die zegt, ik ken dat liedje.
4: Ja, ja.
3: Want ik ken het liedje van voor tot achter. Helemaal uit mijn hoofd.
4: Dat heb je op school geleerd, hè?
5: Klopt.
4: Het is een liedje uit 1957. En geschreven door Kees Schilproort.
3: Ah.
4: Ja,
3: de man van de stemband vroeger,
4: ja,
3: ook.
4: Precies. Hè, ik heb hem al leren kennen.
3: Innemend persoon was het.
4: Ja, die heeft het liedje geschreven. En ik hoorde zijn versie, want Gerard, mijn manager, die zei: moet je eens naar luisteren, dit vind ik zo geinig. Het gaat eigenlijk nergens over, maar het maakt vrolijk.
3: Ja, ja,
4: en dat is hetgene wat ik. En ik heb dan ook beelden gezien van iemand met een gitaar die voor de klas dat speelt. Tig jaren geleden al. En veel mensen ook in de zaal, dat merk ik gewoon. Want ik zing hem al een tijdje, dus voordat hij uitkwam...
3: Die kennen hem allemaal al?
4: Niet allemaal, nee. Maar
3: Amanda, je hebt hem op school, heb je hem geleerd?
5: Op de basisschool.
3: De basisschool.
5: Denk ik. Of misschien wel met de middelbare.
4: Ai, ai, Olga, als jij niet van me houdt... dan spring ik in de Wolga en kind die is zo koud.
3: Ja, het is toch geweldig, dit?
2: Fantastisch, dit.
3: Ja, zullen wij gaan? Neem het even over.
0: Het is al wel vaker geprobeerd om opnieuw uit te brengen, toch?
4: Dit is al een paar keer geprobeerd, maar... Ik weet niet waarom, maar ik vind de manier waarop Edwin van Hoevelaak dit heeft geproduceerd... gewoon met gewoon een ook zo'n tintje Boney M. erin, qua geluid van Rasputin...
0: Ja.
4: Dat viel mij dan... Ik dacht, dat moet erin, dat heb ik ook tegen hem gezegd. Want ik vond die melodie dan van Olga op Rasputin omgelegd... maar wel met dat geluidje, als je er goed naar luistert, hoor je het ook.
0: Ja.
4: En het heeft een moderne klank en het is een oude tekst... en gewoon, het gaat eigenlijk nergens over als het me vrolijk maakt. Dat is eigenlijk de bedoeling, meer is het niet.
0: Oh ja, de uitwerking is er nog, Stefan. Je hebt er goede herinneringen aan, hè?
5: Ja, anders zou ik het niet hebben onthouden, denk ik.
0: Ja. Hey, Amanda, eventjes naar jouw film. Laten we eventjes kennis maken met Blue, want we hebben een stukje uit die film. Dat is volgens mij dat stukje dat ze vanaf de rots het water in gaat. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Was dat een van de eerste kennismakingen of zo? Of waar zit dat in de film?
5: Ja, dat zit eigenlijk nu aan het einde van de film. Want ze presenteert zich de hele tijd als Blue.
0: Ja.
5: En ik was gewoon opeens benieuwd van... maar dat is waarschijnlijk niet de naam die in je paspoort staat. Dus ik vroeg dat ook van, ben je geboren als Blue? En dan geeft ze daar antwoord op.
6: Were you actually born as Blue?
7: No, Elia... E-L-I-Y-A. And I just like the color blue. Freedom. Well, especially freedom. I really want Elia to know that there's joy. And when I changed my name to Blue, I felt like Elia could heal.
0: Ja, we zien een scène van haar in het water, maar ze laat ook iets los, hè?
5: Ja, een baby. En dat is dan... in de film is ze heel veel aan de slag met moeder-kindrelaties, zeg maar. Ja. En die fotografeert ze ook in drugsomgevingen. Want daarin is ze zelf ook opgegroeid. En dan fotografeert ze telkens een baby en ze loopt ermee door de stad. En ze heeft daar iets mee. En hier laat ze het los. En ik dacht in één keer, hey, dat staat ook een beetje voor het loslaten van je jeugd. Of...
0: Geen echte baby?
5: Nee, gelukkig
0: nee. Nee, oké. Okay. Ja.
5: Maar mensen dachten wel dat het een echte baby is. Dus die riepen ook vanaf de kant Satan. En weet ik het allemaal. Gewoon, omdat ze dachten van, wat is dit voor weirdo? Maar het is een pop. En het is ook heel duidelijk als je er dichtbij...
0: Ik vind het mooi gefilmd. Ik heb wel wat stukjes zitten te kijken. Heb je het ook zelf gefilmd?
5: Ja, klopt. Zelf.
0: Want zo voelt het ook. Het voelt alsof jij erbij bent.
5: Dat
0: we kijken door jouw ogen, echt.
5: Ja.
0: En dat is wel het geheim van een filmmaker, denk ik ook. Hè?
5: Ja, dat is het geheim van mij. Ik maak altijd intieme films, omdat ik dan denk van... dan heb je hebt een persoon die je bent naar de buitenwereld... maar daar is ook altijd een persoon achter. En ik probeer altijd die persoon te vinden. Want dat doorbreekt ook een beetje taboes voor mij. Zo van, we zeggen allerlei dingen en het open... Maar wie ben je echt als de deuren dicht zijn? En daar ben ik als een
0: over. Moet je daar veel moeite voor doen? Om het vertrouwen te winnen, zeg maar, van degene die jij volgt?
5: Ja, wel. Zou ik zeggen, maar het gaat me wel heel natuurlijk af. Dus ja, het kost tijd en ik moet echt wel een intentie geven van... hey, ik benader jou om deze en deze reden en dit wil ik van jou en leer mij ook kennen. Maar als ik er eenmaal ben, dan is het gewoon alsof ik ademhaal. Dus dat maakt ook dat ik het zo leuk vind.
3: Waar kunnen we die film zien?
5: Vanaf zondag komt hij op NPO 2. Dus zondag 10 mei op 22:40 komt hij op tv. En vanaf dan staat hij ook op NPO Start. En het is gemaakt met de VPRO.
0: En wat hoop je dan uiteindelijk dat mensen over deze film zullen zeggen?
5: Ik hoop vooral dat het een doelgroep aanspreekt... Die dus zelf heel erg bezig is met het onderzoeken van die complexe ouder-kindrelatie... en daar dus iets van meekrijgt van oké, ik heb allerlei dingen meegekregen... maar ik hoop dat je dan uiteindelijk ook ziet dat het gewoon bij het leven hoort... en ook voelt op een gegeven moment dat je... je hebt heel erg de neiging in het begin van... oh, mijn ouders hebben dit gedaan, daarom ben ik zo. Maar ik hoop heel erg dat je na het kijken van de film ook voelt van... oké, dit is iets wat je zelf moet ondergaan en doorgaan. En uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk om het opnieuw te doen... en goed te doen en te doen alsof jij het wil. Maar ik geloof niet dat we als mens... ja, we zijn geen saints, dus niemand doet het goed. En ik geloof net als dat wat jij zei van... we komen hier met een purpose en je ziel wil groeien. Dus dat aangaan...
0: maar je moet je ziel ook voeden, hè?
5: Precies.
0: Ja, ja.
5: Dus ik heb het gevoel dat dat ding wat je meekrijgt van je ouders... dat dat een manier is om je te laten groeien als mens, zeg maar. En als ziel. En...
0: of die nou goed of fout
5: precies,
0: is.
5: Ja.
0: Uiteindelijk bepaal jij zelf wat je ermee doet.
5: Ja, klopt. Ja.
0: Heeft dat jou ook geholpen?
5: Heel erg. Vooral dat laatste stuk met haar. Dat je dus voelt, want ze zegt op een gegeven moment ook... van trauma heeft ook een ego. En je kunt je hele leven blijven vastzitten in... mensen hebben mij dit aangedaan of mijn ouders hebben mij dit aangedaan. Maar uiteindelijk moet je het toch zelf doen. Wil je echt die ziel laten groeien.
4: Ja.
0: Ja. Dus, heeft Blue hem ook al gezien?
5: Zeker, meerdere malen. Ja.
0: En wat vond zij?
5: Nou, zij zei wel van, ze wil het alsjeblieft niet aan mijn vrienden laten zien. En kom vooral niet naar Marseille om het te laten zien. Dat was haar eerste reactie, omdat ze zich zo kwetsbaar heeft opgesteld. Maar nu vindt ze hem heel mooi en nu... kijkt ze er heel erg naar uit dat ze hem ook in de zomer...
0: Want ze zal ook realiseren, hij gaat op NPO. Hij gaat in principe wereldwijd.
5: Ja, klopt.
0: Komt er een vervolg nog? Blue 2?
5: Misschien wel, maar dan wil ik dat even over 5 jaar.
0: Want die ziel moet even nu weer even rijpen.
5: Ik heb zoiets van, laat hem maar even... Want je kunt eindeloos over haar door blijven gaan, heb ik gemerkt. Dus je moet op een gegeven moment stoppen. En dan moet je weer even...
0: Iemand anders.
5: Ja, wil ik weer even een ander... iets anders onderzoeken.
0: Maar er zit eigenlijk wel een beetje een overeenkomst tussen artiesten natuurlijk ook. Hè? Want jullie moeten ook eerst het vertrouwen winnen van het publiek. Voordat ze jullie leuk vinden en naar je gaan luisteren en kijken. En dat jij dan dat entertainment kan loslaten. Dat is wat veel artiesten vaak wel vergeten. Hè? Die denken, ik ga een liedje zingen en ze moeten me maar leuk vinden.
4: Ja, het is vaak het probleem dat... als je jezelf blijft op het podium. Dus als je gewoon op het podium precies dezelfde bent... zoals je ook in je echte leven bent, in je privéleven... dan heb je twee mogelijkheden. Of ze moeten je zoals je bent, of ze moeten je niet. Maar als je dat geluk hebt dat ze je moeten... dan is het oké, dan hoef je niks te veranderen. Dan mag je zo zijn als je eigenlijk bent.
0: Maar ja,
4: geen spagaat.
0: Maar tegenwoordig word je heel snel beroemd.
4: Ja.
2: Ja.
3: Denk je daarover na, Jus, of niet?
2: Nou, ben jij helemaal jezelf op het podium?
4: Ja.
2: Nee, ja. Ik niet.
4: Ik geniet
0: op het podium. Wat ben jij wel? Of denk jij dat je er wel bent?
2: Nou, sommige mensen die zeggen, nou, die is er echt voor gemaakt. Of over zichzelf. Ja, hier ben ik voor gemaakt. Maar ik ben hier eigenlijk niet helemaal voor gemaakt. Ik ben in mijn privéleven best wel een rustig, ingetogen persoon. Niet dat op de voorgrond. En dat is met, als je op het podium staat...
4: Als zolang het jou niet dwars zit, dat je niet jezelf op het podium eigenlijk bent...
2: Ja.
4: Kun je dat een tijdje volhouden. Maar misschien komt dan ooit, of misschien ook snel... de dag dat je er zelf van baalt, dat je niet jezelf kan zijn op het podium.
2: Ja,
4: je speelt dan maar, de praktische rol.
0: Wat ben jij wel dan op het podium?
3: Is het Jesse 2.0?
2: dat gaat wel op het moment dat je podium opstapt... en je moet presteren, sta ik wel aan, zeg maar. En je hebt heel vaak geoefend en met zingen, maar ook hoe je op het podium staat... Ja. En dat is wel iets waar ik aanzet, ja.
5: Maar ik heb wel het gevoel dat Jesse die naast me zit ook op het podium staat. Dus is dat dan wel ook... Bedoel je gewoon dat je veel meer durft op het podium?
2: Ik weet het. Wat ik zeg, in mijn privéleven ben ik best wel...
3: Ik ben het met je eens hoor. Want waar we nu mee praten op het podium. Ja. Dat is dezelfde Jesse. Alleen daar is het wat meer la-la-la. Terwijl het wel dezelfde persoon is. Dus
4: ja,
3: precies.
4: Ik heb het niet over de stapjes die je misschien leert om dan een dansje te doen. Daar heb ik het niet over. Daar ben je nog steeds dezelfde. Ja, je doet er moeite voor, omdat jij daar op het podium wil presteren. Maar als je maar zelf dat idee hebt, ik ben toch dat diezelfde mens en ik baal hier niet van wat ik doe. Mm. Ik doe dat met alle passie en liefde. Dan ben je jezelf.
0: Dat zie je wel bij jou.
2: Ik vind het wel heel leuk om te doen.
3: Dat merk je.
0: En dat straal je uit. Want als jij denkt van ik sta hier, want het levert lekker veel geld op.
2: Ja.
0: Dan prikt dat publiek daar volgens mij feilloos naar.
3: Ja, dat is in 5 minuten gebeurd.
0: En dus ook als jij een film maakt en hij is niet eerlijk en zo. Dan pikken de mensen dat ook niet.
2: Klopt. Mag ik wat vragen? Weet haar familie en vrienden dat die film is gemaakt?
5: Haar vrienden en familie wel. En haar vader weet het ook. En haar moeder, daar heeft ze geen contact meer mee.
2: Okay.
5: Dus die weet dat niet. Ja.
0: Waarom stel je zo'n vraag?
2: Omdat je net vertelde dat zij niet wil dat het in haar buurt uitkomt, zeg maar.
5: Nee, dat gaat er gewoon over dat ze gewoon zo eerlijk is geweest. Weet je wel, soms denk je van, ik heb dat tegen jou gezegd. En ik vind het prima dat de wereld dat ziet. Maar als dan echt mijn vrienden zien hoe kwetsbaar ik ben, dan vind ik dat spannend. En ze zei het ook meer grappend dan...
0: Hebben vrienden ooit in jouw omgeving wel eens gezegd, Danny, waar ben je nou toch mee bezig, joh?
2: Elke dag.
0: Je bent Duits. Je hebt een goede baan bij de verzekering. En dan ga je naar dat kleine landje hier, die Westelingen. Dan ga je
4: ik kan me nog heel goed voorstellen.
0: Soort Nederlands proberen te zingen.
4: Het was toen in die tijd dat ik nog bij die grote verzekering in Duitsland werkte. En ik was nog in mijn leerjaren daar. En ik had steeds meer dagen nodig. Omdat ik dus in één keer televisie had. En een hitparade en wat niet allemaal. En toen zei de chef van het personeel. Het personeelschef, daar moest ik naartoe. En zei meneer Althoff, zo heet ik in het echt. Hij zei, ik heb het idee dat we u een jaartje moeten loslaten. Oh. En dat u even mag kijken of dat uw passie is of u straks dit moet
0: wat
4: doen.
0: Wat een goede baas.
4: Ja, superbaas. Absoluut.
0: Ja.
4: En ik kwam na een jaar terug. En ik ging naar hem toe en hij zegt, ik heb het wel gevolgd. Hij zegt, hij wil komen afscheid nemen. En dan zegt hij, moet je eerlijk zijn, ik had het ook gedaan. Dank je wel. Het gaat toch goed?
0: Ja. Wie is Olga?
4: Ja, Olga is nog steeds gewoon een fabelfiguurtje die bezongen werd en geschreven werd door Kees Schulper ooit. En ik zeg dan gewoon, ik heb de naam overgenomen, ik dat het gewoon heel mooi vond. En we hebben geprobeerd in de clip dat ook zeg maar een beetje uit te beelden, zo, op een gezellige manier. En het was op de set, ik heb het nog nooit zo gezellig op een set gehad, want er werd gewoon compleet door iedereen, al die figuranten, meegezongen, keihard en weet ik wat. Een supersfeer, eigenlijk moet het er niet worden. Maar als die sfeer overkomt, is het gewoon echt heel erg.
3: Over 2 weken, dan is je geboortstak, dan komt er ook een album uit.
4: Ja. Er is al jaren geen album. Wie maakt dan tegenwoordig nog albums? Maar ik wilde dat gewoon. We hebben zoveel singles in die tijd al gebracht. Natuurlijk komen die erop. Maar er zijn een paar dingen bij. Wat een belangrijk station was Beste Zangers van Nederland. Daar zijn nummers bij geweest. Dan mocht ik dan eindelijk zeg maar uit dat laadje van Rosamunde uit. Ik werd van de ene dag op de andere werd ik als muzikant anders waargenomen. Want ik hou van ballads eigenlijk, ontzettend. En Roswitha zei ook altijd, je moet ballads zingen. Ja, nou ja, maar Rosamunde was geen ballad. En dat blijft aan je hangen. En aan de andere kant ben ik ook een heel vrolijk mens. Ik maak andere mensen graag vrolijk, want mij maakt dat zelf ook vrolijk als ik dat doe. Dus ik geniet er zelf van. En dat album is een weergave van zeg maar alle facetten. Ik vind gewoon, een album moet altijd verschillend zijn. En niet op een succesformule doorlopen. Steeds dezelfde ritme, bijna dezelfde melodie. Alleen een andere tekst erop. Die heb je ook, maar dat wil ik niet. Bij mij kun je eigenlijk nooit peilen wat komt als volgende.
3: Maar het is geen album met een terugblik van de afgelopen
4: 100 jaar,
3: 125 jaar.
4: Er zijn natuurlijk de singles van de afgelopen zeg maar 10 jaar... die niet op een album zijn verschenen, voor de fans sowieso erop. Zodat het ook op een album staat. Maar ook pareltjes, een duet met Anita Meijer. Dan de dingen met Geef mij nu je angst. Wat half Duits, half Nederlands is. Met de Marcel Visser Band live, gewoon de originele banden. Van Peter Maffay nummers die ze in Duitsland in Nederland niet zo goed kennen. Zoals Ich wollte nie erwachsen sein. Ik wilde nooit volwassen zijn. Nou, dit past bij mij natuurlijk ook perfect.
0: Ja. En je blijft dat ondeugende jongetje van vroeger.
4: Ik weet niet hoe dat komt, maar ik vind dat heel fijn. Dat kind in me moet leven.
0: Ja, maar dat is bij iedereen.
4: En als je dat kind doodt, dan is het niet goed.
0: Nee.
4: Dus, en vooral als het een vrolijk kind is. Maar hoe dan ook. Dus een hele grote schets van nummers. En heel breed. Ja. En ik verheug me erop. Ja. Al wordt het niet gekocht of zo, geen idee. Maar ik ben daar blij.
0: Als je er maar trots op bent. Als je er maar trots op bent.
4: Ja, ik ben er trots op.
3: Ja. En wij zijn trots dat jullie, dat jullie hier aanwezig waren in de studio.
0: Zeker ook. Maar we gaan eerst genieten van Olga. Toch? Pak, de microfoon. Ga naar ons illustere pony, waar al heel veel mensen hebben gestaan. Nou, dat komt door de jaren een beetje, hè? De broek gaat steeds losser zitten. De nieuwe single van Danny Christian gaan wij aan jou presenteren. En die heet Ai Ai Olga.

0: Oh, man, wat een conditie heb je nog voor je 59ste verjaardag. Wat was het ook
1: alweer? 44, toch?
0: 44 was hij. 44. We gaan jullie bedanken. Amanda, nog eventjes. Aanstaande zondag, 10:50.
2: Ja.
0: NPO 2 bij de VPRO. Ja. Daar kunnen we jouw film zien. Want het is geen documentaire, het is een film.
2: Ja, documentaire film. En het heet Dagen met Blue.
0: Dagen met Blue. Eerst ja, leuk dat je er was.
3: Ja, dankjewel, ik vond het ook leuk.
0: Enorm leuk. Je hebt een 100% hit, wat 1% heet.
3: Ja, goede naam, hè?
0: Ja, Danny, jij alvast gefeliciteerd met Erika Boertstak over 2 weken.
4: Dankjewel.
0: En dan kom snel allemaal nog een keertje terug.
5: Zeker ook, tot de volgende keer. Dankjewel en fijn weekend alvast.
4: En bedankt.

0: Dit is Flevoland.
1: Weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan denk ik gelijk van, oh jee, daar gaan we weer. Van ja, nu komt het ook echt weer even op de man af. Want wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan mensen doen?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Hendricks buitengewoon thuis, in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Als het aan netbeheerder Tennet ligt, gaat de nieuwe hoogspanningsroute tussen Diemen en Ens lopen via Almere, Lelystad en het Ketelmeer. Maar die route loopt dan wel door UNESCO-gebied Schokland. Het is nu aan de gemeente, de provincie en het Rijk of het advies wordt overgenomen. Er is al één verbinding, maar door de toenemende vraag naar en aanbod van elektriciteit zijn er meer stroomkabels nodig. En al het andere nieuws lees je ook bij ons op de app.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: En dan vraag ik je vast om mij te helpen zo dadelijk. Want ik ben op zoek, ik hoorde net Olga. Ik ben op zoek naar een naamplaatje. Een liedje wat over jouw naam gaat, over de naam van iemand die je kent. Ik heb dat altijd een gemis gevonden, dat er geen liedje was dat Astrid heette. Dus mocht je een liedje weten dat Astrid heet, hou ik me ook aanbevolen. Maar heet je Linda? Wil je Linda van Frank Boeien horen? Heet je Roxanne of Lola? Laat het even weten, kan ik straks een naamplaatje voor je draaien.
12: Trulies met Genke. altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
15: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Je zou je

0: 20 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.

Het zijn verschillende versies van, maar deze vind ik echt het mooiste hoor. Van Rob de Nijs, de man die alles kon laten klinken alsof het een logische tekst was. Zoals Banger Hart. 13 over 2. Welkom bij Flevoland Muziekland. Het voorprogramma van de studio straks met Jordi. En ik ben op zoek naar naamplaatjes. Liedjes waar een naam in zit. Ja, en Sophie die zegt al, dankjewel Astrid. Ik word gek van Sofietje en Ranja met een rietje. Nou, dan zal ik die inderdaad niet draaien. En Marianne komt met Marianneke. Volgens mij van, ach, hoe heette die ook weer? Die man met dat rode petje op. Nou, ik kom er wel weer op. Stuur me vooral ook liedjes die draaien om een meisjes- of een jongensnaam. Dat kan ook natuurlijk. Dan kan ik die straks voor je draaien. Ik heb er zelf natuurlijk ook eentje meegenomen. Het is een van mijn lievelingsliedjes. Ik ken geen Annabel, maar ik zing er wel heel vaak over als ik meezing met Hans de Boy. 0320-28-50-50 is het appnummer. Kun je ook gebruiken om gewoon te bellen trouwens. 0320-28-50-50.

0: Hoe een liedje over een ongelukkig huwelijk een monsterhit kon worden. Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light. Ja, Kiek, ons spelletje waarin jij thuis het verschil mag zoeken tussen twee verschillende foto's te zien op televisie, op onze site en op onze Facebookpagina iedere dag. Vandaag met twee foto's van, ja, een groepje mensen in ieder geval. Het vliegerfestijn is het wat je ziet. Dus ook een vlieger natuurlijk. En we kregen een hoop oplossingen binnen. En de vraag is natuurlijk, wat is het antwoord? Dus wat zie je gebeuren daar op het Lanterstrand in Zeewolde? Ik vraag het aan mevrouw Zaal. Mevrouw Zaal, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag, u doet iedere dag mee met het spelletje.
1: Haast wel, elke dag.
0: Ja, en hoe is dat? Merkt u dat uw hersenen daar extra van gaan ontkreukelen?
1: Oh nee hoor.
0: Nee?
1: Ik vind het een leuk spelletje.
0: Ja, ziet u het ook altijd?
1: Meestal wel, maar ik moet dinsdag niet en nog een dag niet, maar meestal wel mee.
0: Ah, heel goed. Nou, in dit geval zien we dus vliegers, mensen op het strand, bij niet het allermooiste weer. En waar zag u het verschil?
1: Heb ik telefonisch doorgegeven, maar nou weet ik dat niet meer.
0: Oh, bent u het vergeten? Nou, ik kan het wel zien hoor, want er staat hier ergens wat u gezegd heeft. Ja, op het rechter plaatje mist er een oranje iets.
1: Oh ja, zou kunnen. Ja,
0: een oranje rondje mist er helemaal op het rechter plaatje. Inderdaad, daar mist een haspel. Of, nou ja, het is wel grappig. Heel veel mensen hebben het anders genoemd. De een noemt het een haspel, de ander een rol, een oranje voorwerp. Oranje rond ding. Ja.
1: Ja.
0: Oranje geval hebben we ook gekregen van Jos. Maar inderdaad, dat ronde ding, die haspel, die ontbreekt op de rechterfoto.
1: Ja.
0: Ja, mevrouw Zaal, waar woont u?
1: Vinkeveen? Ja,
0: dat is het. Dan mag u helemaal niet meedoen aan ons spelletje.
1: Oh, dan doe ik het voortaan niet meer.
0: Oh, nee, jawel, tuurlijk wel. Ja, dat is toch leuk. Ja, nee, maar het is buiten onze provinciegrenzen.
1: Ja.
0: Maar
1: ja,
0: wij sturen graag met de postbode een prijs op. Alleen dan moet ik even voor u aan het rad gaan draaien. Hoe hard zal ik eens draaien, denkt u?
1: Doe maar wat, ik heb geen idee.
0: Goed zo, doe maar wat. Dat is mijn specialiteit. Doe maar wat, ik heb geen idee. Dat is eigenlijk gewoon mijn levensmotto. Hij komt op een wit partje met Kiek de Kiekendief erop. Oh.

0: uw suikergehalte opjagen?
1: Doe dat dan maar.
0: Oké, dan sturen we u een kiekschort. Heeft u dat nu officieel gewonnen en heeft niemand gemerkt? En het is een hartstikke mooi schort. Sturen we dat naar Vinkeveen en dan kunt u mooi reclame maken voor de omroep.
1: Oké, ga ik doen.
0: Oké, dank u wel voor het meespelen en gefeliciteerd, mevrouw Staal. Dag.

0: Lease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
8: Lees nu de

0: nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Als het aan netbeheerder Tennet ligt, gaat de nieuwe hoogspanningsroute tussen Diemen en Ens lopen langs de A6 via Almere Lelystad en het Ketelmeer. En die route loopt dan wel door UNESCO-gebied Schokland. De betrokken gemeente en de provincie en het Rijk buigen zich nu over deze voorkeursvariant. Er is al één verbinding, maar door de toenemende vraag naar en aanbod van elektriciteit zijn er meer stroomkabels nodig. En drie verdiepingen van het Noordzee Datacentrum in Almere zijn gisteren verwoest door brand, dat zegt de brandweer. Het gaat om ruimtes met daarin de noodaggregaten. De brandweer kon die ruimtes niet betreden om te blussen, waardoor het zijn brandmeester pas 12 uur na het ontstaan van de brand kon worden gegeven. In een ander deel van het gebouw staan de datakasten, maar die servers zouden onbeschadigd zijn. Meer nieuws uit de regio hoor je later in deze uitzending.
4: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en de temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden. Het blijft droog en daarbij staat een meest matige oostenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komende nacht is het helder. De temperatuur daalt dan naar een graad of 5. En morgen volgt de warmste dag van de week met temperaturen van 20 of 21 graden. En daarbij veel ruimte voor de zon.
3: En verkeersinformatie dan op de A28 Amersfoort-Groningen. Tussen het Harde en Zwolle-Noord sta je 18 minuten stil. Komt doordat de weg in slechte staat is. De linkerrijstrook is daar afgesloten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord 9 minuten. En we krijgen nu door dat ook Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Centrum. Volgens mij is dat dezelfde weg. Nee, die past zich aan terwijl ik hem voor aan het lezen ben. Is die weer verdwenen. Nou, de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord 9 minuten. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Daar sta je 1 kilometer stil, valt wel mee. De M331 Emmeloord-Zwolle tussen de Werkerlaan en de Stadshagen Allee 6 minuten. En de M331 Zwolle-Emmeloord andere kant op tussen de Werkerlaan en Meppel 8 minuten stilstaand verkeer daar. En dan zijn er ook flitsers gemeld. Eén op de A6 in de buurt van Nagelen bij hectometerpaaltje 102,7. En ook op de Oosterdreef in Almere wordt je gecontroleerd in beide richtingen. Liedjes met een naam in de titel, die zoek ik nog. Een zogenaamd naamplaatje om zo dadelijk te draaien. Kwam allemaal doordat ik Danny Christian Olga hoorde bezingen. Dacht ik, lijkt me toch leuk als je Olga heet en er wordt een liedje over je gezongen. Misschien is er over jou een bestaand liedje of iemand die je kent. Of is er gewoon een heel mooi liedje met een naam in de titel dat je graag wil horen. 0320 28 50 50 is het telefoonnummer. En je kunt dat telefoonnummer ook gebruiken om te appen. 0320 28 50 50.
2: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Astrid de Jong.

0: Dark Before the Dawn, een prachtig mooi liedje. Het nieuwste liedje van Son Mieux. En ik vroeg om naamplaatjes, het leek mij heel eenvoudig. Ik dacht, ik krijg alle Linda's krijg ik nu. En ik geef je een roosje mijn roosje. En, maar ja, blijkbaar kent niet iedereen een liedje over zijn eigen naam. Dat snap ik ook wel weer, want ik ken geen liedje met Astrid. En ik denk dat Ans geen liedje kent met Ans. Laat ik haar even bellen. Piept iets. Even kijken of ik dat kan verhelpen zo. Ja, dat lukt. Kijken of Ans ook opneemt. Want die kwam wel met een suggestie, maar niet met een liedje dat Ans heette.
1: Hallo.
0: Hallo Ans, met Astrid, Omroep Flevoland.
1: Hoi Astrid.
0: Hallo, jij kwam met een liedje. Ja? Dat zou ik nou nooit bedacht hebben, maar jij dan weer wel.
1: Ja, mijn dochter heet ook toevallig zo.
0: Echt? Oh, dat, ja, echt. Ja, dat wist ik natuurlijk niet. Wat leuk. Nee. Maar jouw dochter heet ze dan Bernadette of Bernadette?
1: Bernadette.
0: Echt waar? Hoe zijn jullie op die naam gekomen?
1: Nou, heel toevallig kwamen we mensen tegen, kennen ze een beetje. En daar heette de dochter ook Bernadette van. En ik was toen zwaar en toen hadden we zoiets van, ja, die willen we hebben.
0: Dat is een leuke naam. En weten die mensen dat met die oudere Bernadette?
1: Ja, die weten het ook.
0: En vonden die dat leuk of zeiden die je hebt een naam gejat?
1: Ja, ze vonden het wel leuk, maar we hebben nu geen contact meer met ze. Het is al lang geleden.
0: Oh, oké. Okay. Nou, die weten dan dat er nog ergens een Bernadette rondloopt.
1: Ja,
0: ja. Nee, mijn middelste heet Lifa en ik vind het altijd wel een beetje, dan hoor ik weer ergens Lifa en dan denk ik, je hebt mijn naam gejat. Want het was een hele originele naam en nu komen er steeds meer Lifa's. Maar Bernadette?
1: Ja, maar er is ook geschiedenis met de naam, hè?
0: Met Bernadette?
1: Ja, er was een heilige Bernadette in Frankrijk of zo.
0: Oh ja, dan gaat dat natuurlijk. Ja, dan kun je het niet claimen, maar veel Bernadettes heb je denk ik niet in Flevoland.
1: Nee, je hoort het niet zo vaak.
0: Nou, maar nu wel. Ik ga dat liedje draaien namelijk voor je. Dankjewel, Hans, voor de suggestie.
1: Alsjeblieft.
0: Fijne middag.
1: Graag gedaan. Hetzelfde. Dag.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Verlegen jongen waar een liedje over gemaakt wordt, zal die vast blij mee geweest zijn. De Pointer Sisters hoorde je. Straks komen de broertjes Hanson en Bob, goede titel, komen er nog aan. En daarna is het tijd voor Studio Flevoland. Dan kun je Jordi Bouw lekker horen op de radio 3 uur lang. Met allemaal nieuws en informatie uit Flevoland. Dan ben ik er natuurlijk ook gewoon nog in de studio. Maar nu eerst de polderplaat. En die is natuurlijk van René Vroger samen met Waylon. Mooie combinatie. Het liedje heet Hoe de Liefde Gaat.
1: Dit is deze week de Polderplaat.

0: Dit is Flevoland.
1: Weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan denk ik gelijk van, oh jee, daar gaan we weer. Van ja, nu komt het ook echt weer even op de man af. Want wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan mensen doen?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Als het aan netbeheerder Tennet ligt, gaat de nieuwe hoogspanningsroute tussen Diemen en Ens lopen via Almere, Lelystad en het Ketelmeer. En er is nog nieuws over de brand, maar dat heb ik net weggeklikt in al mijn wijsheid. Dus dat hoor je zo dadelijk weer om 3:30.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Een lange vertraging vind je op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum 25 minuten stilstaan. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A27 ook wat file. Almere-Gorkum. Tussen Beeldhoven en Knoopend Rijnsweerd 5 minuten. En snelheidscontroles, die zijn er niet. Jammer, hè?
8: Zeg het dan niet. Nee, dat is niet leuk. Dan kan ik natuurlijk dat leuke klikje niet laten horen. We gaan het hebben over hoe onhandig het kan zijn om met een rolstoel of met een kinderwagen de bus in te gaan in Almere. Daar zijn natuurlijk van die handige rijplaten voor. Maar die werken niet altijd. Straks meer erover.
12: Dit is een uittip.
13: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
12: Dit was een uittip.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
16: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
20: Oh yeah.
19: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Als je geen zin hebt om te dansen. Ga je toch een beetje hoor, op deze van The Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Jordi Bouw, goedemiddag.
1: Astrid, goedemiddag.
0: Welkom in je eigen programma.
1: Dankjewel, fijn dat jij er al even bent.
0: Ja, ik heb het voorprogramma gedaan met heel veel muziek vooral.
1: Ja, ik kreeg hier een grafiek van de luistercijfers.
0: Ja, pieken.
1: Door het dak.
0: Ik zag het.
1: Gekkenhuis.
0: Enorme piek. Ja. Je ziet gewoon de luistercijfers toenemen. Dat is heel prettig als je heel veel muziek draait. Dus misschien moeten we dat dit uur ook doen. Maar we hebben ook een hoop te bespreken.
1: Absoluut.
0: Dat is belangrijk. Dus we gaan het in ieder geval hebben over het gedoe met de oprijplaten in de bus in Almere.
1: Ja.
0: Dat lijkt me ook relevant. Maar we hebben ook heel veel muziek meegenomen. En ik had net naamplaatjes. Ben ik helemaal vergeten dat jij nog zo'n goede suggestie had net.
1: Ja, ik gaf jou meteen door. Jesse, paint the picture. Maar ik weet niet van wie het is. Nou, het zit in mijn hoofd.
0: Ik kan het ook niet zo 1, 2, 3. Maar ik kan het natuurlijk wel even opzoeken.
1: Ja,
0: dan schrijf ik het natuurlijk verkeerd. Ja, ik schrijf het verkeerd. Want je hebt ook nog Dear Jesse. Dat is een ander liedje.
1: Jesse, paint the picture of how it's gonna be.
0: Heet het wel Jesse?
1: Nee, volgens mij heet het geen Jesse.
0: Ja, dat helpt ook al niet natuurlijk.
1: Nou,
0: die gaan we nog even zoeken, maar dan gaan we een ander naamplaatje draaien. En dat gaat, het gaat sowieso over een mooie naam. Maar de naam wordt pas helemaal aan het einde genoemd. Weet jij dan welk liedje het is?
1: Zelfs je naam is mooi?
0: Ja.
1: Maar ik weet niet welke naam er dan wordt genoemd.
0: Julia.
1: Julia.
0: Oh. De vriendin van Henk Westbroek.
1: Toen der tijd of nog steeds?
0: Nog steeds.
1: Ah, ja. Dus ook een liedje door Nick en Simon gemaakt, hè, met Julia.
0: Julia, maar dat liedje hebben ze alle voornamen kon je laten invullen. En dan namen ze het op. Ik denk dat dat het voorloper van de AI geweest is. Goed, zelfs je naam is mooi. Van die man met die eenvoudige mannennaam. Henk Westbroek. MUZIEK

0: Ik heb het gehoord, inderdaad. Julia.
1: Het is al geweest. Ik dacht dat het nu nog kwam.
0: Nee,
1: oh, jij hoorde hem al. Ja. Oh, sorry. Ik was helemaal stil. Ja.
0: Ik ben heel blij met Ton. Want Ton is een echte muziekkenner.
1: Ja.
0: En die heeft nu het antwoord op dat liedje dat we zochten. Jesse Pay the Picture.
1: Ja.
0: Dat is dus van
1: By the Sea.
0: Joshua Carrison. Was een hit in 1994.
1: Zo, 94. Ging over Sarah Jessica Parker.
0: Dat weet jij dan weer.
1: Ja, dat weet ik dan weer. Heb je ook niks aan. Zit je in een rolstoel, gebruik je een rollator of ben je een keer op pad met de kinderwagen, dan stuit je in Almere regelmatig op een grote hindernis als je met de bus wil reizen.
0: Ja, want Almeerse bussen zijn voorzien van oprijplaten. Dat is een handig uitschuifbaar systeem dat ervoor zorgt dat je vanaf de bushalte makkelijker de bus in kan stappen. Alleen zijn die oprijplaten regelmatig defect, kapot dus.
1: PvdA GroenLinks in de Almeerse gemeenteraad stelt er vragen over aan het college van burgemeester en wethouders. Goedemiddag, Luca Croquet. Welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag.
1: PvdA GroenLinks werd op de problemen gewezen door een reiziger. Hoe zit dat?
2: Ja, we hebben signalen gekregen van iemand uit ons netwerk die al meerdere keren in één maand met de bus wil gaan en dat gewoon de oprijplaat niet werkte. En dat ze daardoor gewoon afspraken misten. Dus ja. Daar achteraan.
1: Maar goed, dat kan een keer gebeuren natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Dat kan een keer gebeuren. Maar het probleem wat wij tegenkwamen is dat dan vervolgens de reizigers zelf een melding moeten maken bij het vervoerbedrijf. Dat is volgens ons gewoon omgekeerde wereld.
0: Ja, dat zou de busmaatschappij zelf in de gaten moeten houden dus. Maar je zou denken dat Keoli, dus die busmaatschappij in Almere, iedere dag eigenlijk wel controleert of die rijplaten nog werken. Maar dat gebeurt dan niet, denk ik?
2: Nee, hoe het in de praktijk dus vaak werkt, is dat ze er pas achter komen dat die oprijplaat niet werkt wanneer die moet worden gebruikt. Dus wanneer iemand op de bus staat te wachten en die geeft aan dat hij de rolplaat nodig heeft en de buschauffeur die wilt hem gebruiken, dan pas komen ze erachter. Dat is hoe het in de praktijk werkt. En ja, dat is gewoon super vervelend. Want dat betekent gewoon dat je op de bus staat te wachten en dat je gewoon niet mee kan.
1: Maar kan dan niet gewoon tegen de busmaatschappij gezegd worden van check 's ochtends even die oprijplaten?
2: Dat is dus wat wij aan het college hebben uitgevraagd. Omdat wij willen weten wat het college hier ten eerste van weet en wat er al wordt gedaan om dit structureel op te lossen.
1: En wat horen jullie van reizigers wanneer dat ze niet van die platen gebruik kunnen maken? Wat er dan gebeurt voor hen?
2: Ja, we hebben van één persoon al bijvoorbeeld gehoord dat ze naar afspraken moesten gaan voor fysiotherapeut bijvoorbeeld. En dat ze gewoon extra kosten oplopen omdat ze gewoon van die no-show boetes krijgen. En dat het onderhand dan wel goedkoper zou zijn om gewoon met de taxi te gaan. Ja. Dat is volgens mij helemaal niet de bedoeling.
0: Nee, maar er is dus geen mogelijkheid voor mensen in een rolstoel als zo'n oprijplaat niet werkt. Dan kunnen ze dus gewoon niet mee. Ze kunnen niet in de bus getild worden of zo, zeg maar wat.
2: Nou ja, ik denk dat er wel heel veel mogelijkheden zijn om op je bestemming te komen. Maar ik denk dat het er gewoon om gaat dat we in Almere gewoon een openbaar voer hebben die voor reizigers werkt. En dat vervolgens niet van reizigers die al een fysieke beperking hebben of iets dergelijks, dat zij dan nog achter het openbaar vervoer aan moeten gaan, dat het dan voor hun werkt.
1: Het klinkt bijna een beetje alsof je dan als gast moet je dan aan gebouwenbeheer gaan doorgeven dat iets het niet doet. Want dat doen wij zelf niet. Ja. Ja. Denk je dat dit werkt? Om het nu op deze manier aan te kaarten?
2: Ja, het belangrijkste voor ons is dat we gewoon eerst duidelijkheid krijgen van het college zelf. Hè, van waar zijn zij al van op de hoogte en waar in de communicatie met het vervoerbedrijf kan er nog iets worden gedaan. En als wij die duidelijkheid hebben, dan gaan we verder kijken wat we hier nog concreet mee kunnen in de raad.
0: Ja, en tot die tijd als rolstoelgebruiker in Almere, dus ja, moet je toch een beetje geluk hebben en hopen maar dat die oprijplaten werken. Maar daar gaat dus hopelijk snel verandering in komen. Luca Croquet van de PvdA GroenLinks in Almere. Dankjewel.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Flevoland met het regionieuws.
14: Er wordt geld ingezameld voor de restauratie en de verhuizing van kunstwerk De Tong. De teller staat inmiddels op zo'n 18.000 euro. Er is bijna 2 ton nodig. Het kunstwerk is zwaar beschadigd omdat het koperen beeld herhaaldelijk doelwit was van koperdieven. Het kunstwerk stond ruim 30 jaar op de Knardijk langs de A6 bij Lelystad. En als er genoeg geld is ingezameld, dan verhuist De Tong naar Den Helder. Een man uit Band die wordt verdacht van meerdere brandstichtingen bij een zorginstelling op Schokland zegt dat hij heeft gehandeld in opdracht van de ex-partner van de eigenaresse van de zorgboerderij. Dat zei de 35-jarige verdachte vandaag tegen de rechter. De officier van justitie zegt dat daar geen bewijs voor gevonden is en daarom eiste het OM 1 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de man uit Band. De rechter doet over 3 weken uitspraak. En als het aan netbeheerder Tennet ligt, gaat de nieuwe hoogspanningsroute tussen Diemen en Ens lopen via Almere, Lelystad en het Ketelmeer. Die route loopt dan wel door UNESCO-gebied Schokland. En het is nu aan de gemeente, de provincie en het Rijk of het advies ook wordt overgenomen. Er is al 1 verbinding, maar door de toenemende vraag naar en aanbod van elektriciteit zijn er meer stroomkabels nodig. En tot zover het nieuws uit de regio.
15: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en de temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden. Het blijft droog en daarbij staat een meest matige

0: oostenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komende nacht is het helder. De temperatuur daalt dan naar een graad of 5. En morgen volgt de warmste dag van de week met temperaturen van 20 of 21 graden. En daarbij veel ruimte voor de zon.
1: Dankjewel Jeroen. Dan de verkeersinformatie. Het is druk op de A28 Amersfoort Groningen tussen het Harde en Zwolle Noord. 35 minuten stilstaan. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 5. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten vertraging. En flitsers die zijn er niet gemeld in Flevoland.
2: Zo dadelijk gaan we even een kijkje nemen in de agenda. Wat kun je allemaal voor leuks gaan doen in het weekend dat inmiddels voor de deur staat?
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Zo'n mooi liedje van Paul Carrack, When You Walk in the Room.
1: Het belooft een zonnig lenteweekend te worden, dus je zou erop uit kunnen trekken. In Almere Poort kun je bijvoorbeeld genieten van lekker eten tijdens het Food Truck Festival in het Cascadepark. Dat begint morgen om 3:00. En wil je actief aan de slag, dan kun je morgen rennend of wandelend meedoen aan de Slow Natuurloop in de Oostvaardersplassen. En die opbrengst daarvan gaat richting de Stichting Europa Run.
0: Ook morgen in de Oostvaardersplassen is de Wereldtrekvogeldag. Zowel in Lelystad als in Almere zijn er activiteiten. Boswachter Douwe Brouwer van Staatsbosbeheer weet daar alles van. Maar die staat even langs de kant van de weg een band te verwisselen zonder band. Of niet, Douwe?
2: Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Dat je denkt, ik verwissel even de band en dan ben je aan het zoeken naar je band. En
0: ja, die heb je niet meer in moderne auto's. Nee. Maar heb je dan niet achter in de auto ergens zo'n busje dat je een soort lijm in je band spuit en dat hij het weer doet?
2: Ja, dat klopt. Dat heb ik wel. Maar als het gat in je band ongeveer zeg maar een diameter heeft van zo'n 7 centimeter, dan denk ik niet dat dat werkt.
1: Waar ben je doorheen gereden dan, Douwe?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Oh. De auto begon ineens een beetje te trillen. Ik denk, volgens mij hoort dit niet.
1: Nee. En waar kunnen mensen jou vinden nu? Moeten ze 3 keer toeteren of zo?
2: Ja, ik sta op de H6, vlak voor HJ, richting Lelystad, bij hectometerpaal 66.1.
0: Zo, dat weet hij natuurlijk ook allemaal goed. Nou, hulp is onderweg, maar vertel ons dan ondertussen even over de Wereldtrekvogeldag. Ja. Wat vind jij zelf interessant aan trekvogels?
2: Nou, wat gewoon heel erg leuk is, is dat je het hele jaar rond eigenlijk verschillende vogels ziet. En dat zie je met ons in de Oostvaardersplassen natuurlijk helemaal heel goed. Dus in de zomer heb je hele andere vogels dan in de winter. En waar je het genot hebt van het voorjaar, dat je bijna dagelijks hoort van die is er weer terug. En dat je weer een vogel hoort, die is weer terug. En dat je collega's aanspreekt van, heb je die al gehoord? Nou, dat is heel erg leuk. En in de winter zie je wintergasten waar je dan weer blij bent dat ze er zijn. En de momenten tussendoor, dat zijn de trekmomenten, voorjaar, najaarstrek. Ja, dat is helemaal spectaculair, want dan komen ze of terug of vertrekken ze. Maar dan komen er ook soms dwaalgasten voorbij of vogels die er normaal niet zijn. Dus ja, dat is nu, dat is helemaal spectaculair.
0: En wat is een leuke trekvogel?
2: Wat een leuke trekvogel is? Nou, ik ben zelf persoonlijk altijd heel blij als uiteindelijk onze wielenwaal er weer is. Daar word je gewoon heel blij van, een nachtegaal. Dat zijn hele mooie soorten. Wij hebben dan in de winter, kijk, in de winter blijven soms ook vogels hangen. En zo hadden wij deze winter een klapekster in de driehoek zitten. Ja, dat is spectaculair. We hadden een grijze wouw in het gebied. Die is door heel veel mensen opgezocht en van veraf gefotografeerd. In de winter hebben we blauwe kiekendief veel zitten. En nu in de zomer, wat er nu is, komt er weer een slangenarend voorbij? Of komt er een blauwstaart in één keer voorbij? Ja,
1: Ik had even een binnenpretje, want je noemde de vogel de wielenwaal.
0: Wielenwaal
1: en de klapekster. Ja. Met een lekker band. Ja. Nou ja, goed.
0: Goeie combinatie. Ja. En dat zit allemaal in de driehoek. Voor de mensen die dat niet weten, wat voor driehoek?
2: Nou, nee, het zit niet allemaal in de driehoek. De driehoek is een gedeelte van het gebied bij ons wat je vanuit Lelystad in kunt. En daar zat de klapekster nu. En die kwam af en toe ook de driehoek uit. En dan was hij te zien vanuit de mensen die naar de Schollevaar liepen. Dat is een kijkhut. Dus er zijn heel veel foto's van voorbij gekomen. En dat is voor die grijze wouw. Die zat aan de kant van Almere in het moeras. Maar dus vanaf de Oostvaardersdijk is die heel veel gefotografeerd. Dus ja, dat is spectaculair.
1: Ja. Ja, morgen is dus die Wereldtrekvogeldag. Verwacht je veel bezoekers bij jou rondom de Oostvaardersplassen?
2: Ja, dat verwachten we zeker. En helemaal omdat we het, zeg maar, we hebben dan in Lelystad voor de kinderen. Junior heet het daarom, dus het is wat meer een kinderenprogramma. En in Almere is het wat meer voor de iets oudere mensen die niet per se met een entertainmentprogramma worden vermaakt. Dat is heel leuk. Leuk ook dat we die doelgroepen scheiden. En dan kunnen we ook gericht aanbod aanbieden, dus dat is hartstikke leuk. En dat is allemaal te zien op de website van Nationaal Park Nieuwland. Staat zowel voor Almere als voor Lelystad, staat het programma mooi uitgeschreven.
0: Ja, en als mensen nou iets bijzonders zien, als ze een groen-gele bandenplakmus tegenkomen.
2: De bijeneter bijvoorbeeld, dat is wel leuk.
0: De bijeneter?
2: Ja, de bijeneter, dat is ook een fantastische soort. Die broedt normaal niet per se in Nederland en ook niet bij ons, maar het is wel zo'n soort die er maar in één keer voorbij kan waaien. En die, als je heel veel mazzel hebt, die dan misschien wel zelfs een keertje gaat broeden hier. Dus dat, en als je dan over groen-geel hebt, dan hebben we het over een bijen.
0: Denk jij dat meteen? Maar als ik die zie, dan moet ik het doorgeven, toch?
2: Ja, want we hebben dit jaar zijn we bezig met het 2026 soortenjaar van het Nationaal Park. Dus dat is zowel Lepelaplassen, Oostvaardersplassen, maar ook de Markenwadden en het Markenmeer. En alle soorten, maar ook alle soorten vegetatie, insecten, vogels, vlinders. Dat verzamelen we nu een jaar lang in een bioblitz, zo heet dat, op waarneming.nl. En zo zien we elke dag nieuwe soorten toegevoegd worden. En ook nu zie je dus die dwaalgasten, die bijzondere vogels, die springen daar natuurlijk enorm uit.
0: En kun je dat allemaal geloven, wat mensen plaatsen op waarneming.nl?
2: Ja, dat is een goede vraag. Het is, zeker voor zo'n bioblitz, is het wel heel fijn als er een foto bijgezet wordt. En je kunt dus je hoeft niet speciaal naar die bioblitz toe, je hebt gewoon die waarneming-app. En dan kun je gewoon een foto maken. En dat kan door je verrekijker heen, kan dat. Of, maar goed, als je een mooie camera hebt, dan kan je inzoomen.
0: Mm-hmm.
2: Maar ook van een vlinder bijvoorbeeld kun je een foto maken. En dan herkent hij zelf over het algemeen welke het is. Dat gaat niet altijd goed, maar meestal wel. En helemaal alles met foto wordt ook gevalideerd door mensen die er veel verstand van hebben.
0: Ja.
2: En zo weten wij in ieder geval van de waarneming met foto, weten we zeker of het klopt of niet.
1: Nou, de techniek staat voor niets. Wil je meer informatie over die Wereldtrekvogeldag of misschien wel over andere evenementen van komend weekend, dan is er een website. En die website is visitflevoland.nl, dat is het makkelijkste. Douwe Brouwer van Staatsbosbeheer, dank je wel. En sterkte, hopelijk word je snel geholpen langs de kant van de weg.
2: Komt vast goed.

0: Happiness, Alexis Jordan. En happiness voor de mensen die dit weekend weer radio willen luisteren.
1: En waar ik dan persoonlijk weer heel blij van word, is de warme stem van Ron Kast. De presentator van dat programma in het weekend. Op zondag om precies te zijn. Begint om 12 uur. Heb ik het over. Adres onbekend. En wat een geluk. We hebben Ron al aan de lijn. Ron, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Wat een schitterende introductie. Wat zal ik er nog aan toevoegen? Draai nog een plaat. Nee. wij eindigen zometeen. Nou, eindigen of komen in ieder geval terecht. Houdt ook een beetje van jullie af. Waar we eindigen aan de Juri Egorovweg in Almere. Want daar zoeken wij familie. Maar het is zondag ook moederdag. En het is best bijzonder. Want wij hebben helemaal niet opgeroepen voor zoektochten op moederdag. Maar ze stromen werkelijk binnen. Sowieso heel veel familieverhalen. Martin van Zuilen is de gelukkige. Hij kan er komen zondag. Want ja, hier worden wij ook nieuwsgierig naar. Hij is afgestaan door een vrouw, meisje. Ze was 14, 15 toen ze zwanger was. Hij weet wel haar naam uit het voogdijregister. Ze heet Marta Martens. Woonde begin jaren 70 in Den Haag. Is zwanger geraakt van, in zijn woorden, een buitenlandse man. Hij ziet er ook uit. Hij zegt zelf als een Braziliaan. Dat hoopt hij, want die kunnen zo goed voetballen, zegt hij daar dan bij. Mm. En ja, maar hij hoopt toch wel dat dat meisje dat 15 was in de jaren 70, dus geboren, laten we zeggen, rond 1956, zelf een jaar of 70, moeder Marta Martens, dat hij die kan bereiken. Want hij is zo bang dat ze zich schaamt, dat ze hem heeft afgestaan en dat ze daardoor nooit op hem af heb durven stappen. En daarom vindt hij het ook moeilijk om die zoektocht te doen. Want als hij de naam noemt, dan neemt hij dit mee in de slipstream. Daar zit hij enorm mee. Dus we gaan met z'n tweeën zondag eens kijken hoe we dat nou goed aan iedereen kunnen vertellen. Maar ik denk ook dat iedereen dit eigenlijk wel begrijpt. Het begrip daarvoor wel is, als er zoiets is gebeurd, onder dwang een kind afstaan. Nou, Willeke, dat is dan weer een heel ander verhaal. Ook wel moederdag. Die heeft een moeder van 85. Gree gaat niet zo goed. Is dementerend. En die heeft heel veel moeite gehad met haar jeugd. Omdat haar vader Freek de Gooier, daar gaat het om. Omdat hij op de weg is gegaan toen zij 8 jaar oud was. En hij heeft in de jaren 80 wel eens een brief naar haar gestuurd. Maar dat vond ze toen te laat. Dan heeft ze die gewoon weggegooid zonder daarna te kijken. Daarmee is wel de hele familie gealarmeerd. Van, hey, hoe zit dat met die Freek de Gooier? Dus wij hopen nu op familie van Freek de Gooier. Dat is een man die in 1999 is overleden. Dat iemand denkt, hey, die heb ik gekend. Want voor die hele oude moeder die maar zit te wachten, zou een fotootje in een lijstje al heel wat zijn. Goed, dan komen we nu terecht midden in de regio bij de altijd ontbrekende neef Jan-Pieter van Baren. Hij moet eigenlijk weten dat de hele familie hem al 20 jaar zoekt. Neef Wim is degene die het op zich neemt. Jan-Pieter van Baren was in de jaren 70 buschauffeur tussen Amsterdam en Haarlem. Zij woonden daar zo'n beetje tussenin, in halfweg. Een vrolijke vrijgezel, totdat hij trouwde met de onderbuurvrouw Francisca de Wit. Toen was hij nog steeds vrolijk, maar geen vrijgezel meer. Ze waren in 2004, weten ze via nog getrouwd. Ze hebben elkaar ontdekt als buren in Amsterdam-Zuidoost. En daarna heeft hij dus aan de Juri Egorovweg nummer 33 in Almere gewoond. Hij had een zus Joke en een broer Maarten van Baren. Nou, daar hopen wij op. Daar hopen wij op. Wij hopen dat de telefoon gaat. 0800 30 30 300 is aan jou.
0: Het wordt weer een prachtige uitzending. Dankjewel, Ron.
2: Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt.
0: Komt goed. Ik zit nog even voor Jordi, want wij hadden niet adres onbekend, maar naam onbekend. We waren op zoek naar Jesse van Joshua Caddison. En ik snap waarom we het niet konden vinden. Het staat onder Jesse zonder i bij ons in de computer.
1: Oftewel Jesse.
0: Ja, Jesse. Ja. Dus we gaan luisteren naar Jesse, want ik heb hem wel gevonden. Dus. Ja.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

0: Dit is Flevoland.
1: Weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan denk ik gelijk van, oh jee, daar gaan we weer. Van ja, nu komt het ook echt weer even op de man af. Want wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan mensen doen?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Kwantkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
5: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontech Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Er wordt geld ingezameld voor de restauratie en de verhuizing van kunstwerk De Tong. Het koperen beeld stond op de Knardijk langs de A6 bij Lelystad. Als er genoeg geld is ingezameld voor de restauratie, verhuist De Tong naar Den Helder. En een man uit Band die wordt verdacht van meerdere brandstichtingen bij een zorginstelling op Schokland, zegt dat hij heeft gehandeld in opdracht van de ex-partner van de eigenaresse van de zorgboerderij. De officier van justitie zegt dat daar geen bewijs voor gevonden is. Meer nieuws uit de regio, zo dadelijk in het bulletin van 16:30.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat het pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9:00 kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Nog steeds die lange file op de A28, Amersfoort Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum ruim een half uur stilstaan. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A6... Emmeloord Lelystad, tussen afrit Urk en de afrit Zifterband 5 minuten en de andere kant op richting Urk 10 minuten stilstaan. Dan op de A6 Muiden Lelystad voor de afrit Lelystad Airport 5. zal toch niet te maken hebben met de lekke band van de boswachter die we eerder deze uitzending
9: hadden. Iedereen staat te kijken hoe die probeert een band te verwisselen.
12: De N50 dan, Zwolle-Emmeloord, tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen 5. En op de N309 Dronten-Epe tussen de N305 en Walibi-Holland 6 minuten stilstaan. En een flitser, die vind je aan de Pampusdreef in Almere.
9: Oh jee. Zo dadelijk gaan we iemand blij maken. Want we kregen een berichtje van iemand die op zolder lekker naar Omroep Flevoland zit te luisteren. En die had een verzoekje. En ik denk, nou, we zitten hier toch. Laten we eens kijken of we dat kunnen honoreren. Gaan we straks gewoon doen.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Odido. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
18: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
19: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
18: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
19: Rand? Nee.
18: Fair enough.
19: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
19: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Day.
1: Heel veel mensen weten het niet, maar het is echt waar. Astrid is een van de eigenaren van een bioscoop in Nederland.
0: En leuk dat je het even zegt.
1: Ja, ben je best trots op, toch?
0: Ja.
1: Ja, nou, dat snap ik.
0: Ja.
1: En ik ben vanochtend er nog even langs gelopen.
0: Echt waar?
1: Ja, ik heb je niet gezien. Ik dacht dat jij
0: er was. Was je er wel?
1: Ja, oh, misschien had ik even naar binnen moeten gaan. Ja. Ja. Maar goed, films, daar weet je dus alles van.
0: Ja.
1: En je merkt ook dat het ontzettend druk is bij die filmen over Michael Jackson, hè?
0: Inderdaad, want dat is heel grappig weer. Net als met Bohemian Rhapsody van dezelfde makers. Dat ging over Queen, deze gaat over Michael Jackson. Jong en oud vindt het leuk. Er zijn mensen die nu alle liedjes van Michael Jackson ontdekken. En we hebben ook de hele dag Michael Jackson aanstaan in de lobby.
1: Ja.
0: En iedereen vindt het leuk.
1: Kun je het nog wel horen dan, Michael Jackson?
0: Ja hoor.
1: Ja? Ja. Verveeld niet?
0: Heel fijn, ja. Ja.
1: Ik wil ook heel graag die film zien, maar ik weet niet wie de programmering bij jou in de bioscoop
0: is. Het slechte planning?
1: Nou ja, 7:30.
0: Ja,
1: dan zit ik nog hier.
0: Nee. Nou ja, maar dan kom je een keertje en zet ik hem wel voor je aan.
1: Fijn, afgesproken.
0: Ja, zo ben ik dan ook wel weer. Maar, wat ik me nou afvroeg, hè. Jij bent wat jonger. Ken je de moonwalk?
1: Ja, de moonwalk van Michael Jackson.
0: Ja,
1: tuurlijk.
0: Precies.
1: Ja.
0: En wat ik dus nu zie, want het is een beetje een hype, is dat jongeren dat kunnen.
1: Hoe dan?
0: Ja,
1: dat kan toch alleen Michael Jackson?
0: Ik dacht ook. Ja. Alleen Michael Jackson was een soort van begenadigd dat hij dat kon. Achteruit lopen terwijl hij vooruit liep. Of andersom, vooruit liepen terwijl hij achteruit liep. En blijkbaar is het gewoon te leren. Dus ik dacht, als het te leren is, zou ik het wel heel graag willen leren. Dus als er nu iemand luistert die weet hoe je de moonwalk kunt leren.
1: Stuur een berichtje.
0: Ja, 0320 28 50 50, toch? Gaan we het leren.
1: Correct, ja.

0: Oké, het is niet heel makkelijk.
1: Nou, ik kan het vrij makkelijk. Je gaat gewoon staan.
0: Ja. Je verdeelt je gewicht.
1: En dan, kijk, voet omhoog,
0: nou,
1: voet omlaag.
0: Michael Jackson zou
1: iets soepeler
0: met stomheid geslagen zijn. Dit lijkt nergens op. Als jij weet hoe het moet, dan moet je 0-3-20-28-50-50.
1: Iedere vrijdag rond deze tijd duiken we in de geschiedenis van onze provincie. En vandaag doen we dat met Michel Langendijk van het Stadsarchief Almere. Michel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je wil het graag met ons hebben over een circus, een prijsvraag en een bijzondere wijk in Almere. Nou, laten we beginnen met die wijk. We moeten ergens beginnen. De Fantasie. Wat is dat voor een plek?
2: De Fantasie is een architectonisch wijkje in Almere, waarvoor in 1982 een speciale prijsvraag werd uitgeschreven om mensen uit te nodigen om een ontwerp in te dienen. Ruim 100 mensen gaven gehoor aan die oproep en de mensen deden dat anoniem, dus de jury wist niet wie de ontwerpen gemaakt had. En daar werden uiteindelijk 10 ontwerpen gekozen. En 9 van die ontwerpen staan nog steeds in Almere. Het bijzondere van het wijkje was dat het eigenlijk voor 5 jaar was. Maar uiteindelijk zijn 9 van die huisjes, van die huizen, inmiddels blijven staan. En dat is nu het hele, eigenlijk bijna wereldberoemde wijkje, De Fantasie aan het Weerwater in Almere.
0: En hoe ziet dat eruit?
2: Nou, dat zijn allemaal door architecten en gewone ontwerpers gemaakte huizen die toen als tijdelijk bedoeld waren. Hè. 5 jaar lang mochten mensen daar wonen. Maar het was zo'n succes dat uiteindelijk dus 9 van die huisjes zijn blijven staan. En over die 10e zou ik het graag vandaag willen hebben.
0: Oké, nou, wat is dat 10e huisje? Ja.
2: Dat 10e huisje, dat was een ontwerp van 2 kunstenaars die een experimenteel theaterstudio woning wilden maken. Dus die hadden bedacht, we willen in dat wijkje een speciale plek creëren waar 5 jaar lang een soort experimenteel theater in de vorm van een hooiberg zou zijn, die ze konden omtoveren tot een circustent.
0: Ja, dat klinkt goed.
2: Klonk heel goed, want ze wonnen de eerste prijs.
0: Ah, ja.
2: Abstract Circus ging het uiteindelijk heten. Het oorspronkelijke plan om daar een grote hooiberg neer te zetten met tentdoek, dat lukte toch financieel niet. Maar uiteindelijk hebben deze 2 kunstenaars, Jaap Klein en Rut Bouwman, zijn erin geslaagd om in 1994 een maand lang een circus te hebben. Letterlijk een circus op die plek.
1: Ja, je hebt ook wat foto's meegenomen, Michel. En in dat circus waren ook gewoon leeuwen en tijgers te zien.
2: Nou, gewoon. Er was zelfs in die tijd was dat al bijna niet meer gewoon. Toen was het eigenlijk al best wel bijzonder dat soort wilde dieren nog in het circus te zien waren. En het grappige is dat deze 2 kunstenaars erin geslaagd zijn om zo'n spectaculair circus naar de Stedenwijk daar in Almere te brengen. 82 moet je je voorstellen, tussen 2 juni en 30 juni hebben ze 36 voorstellingen gegeven van die circus, van dat circus met dus die tijgers en die leeuwen en die panters. Er was een hondenact, de Nasty Dancers traden op. Dat was een Almeerse breakdance groep die toen net een prijs gewonnen had op de nationale televisie. Het was dus een fantastische show. En de reden waarom ik daar vandaag over wil hebben is dat ik deze week bij Rut Bouwman op bezoek was. En zij het Stadsarchief in Almere een klein archiefje heeft gegeven met materiaal uit die tijd. Dus dat was mijn actuele aanleiding om er vandaag met jullie over te hebben. Ik kende dit verhaal natuurlijk wel en ik dacht al, ja, circus, het zal allemaal wel. Mm-hmm. Maar nu ik haar gesproken heb en precies gehoord heb hoe dat in de tijd gegaan is, is dit natuurlijk echt wel een heel fascinerend stukje geschiedenis van Almere, dat we daar dus zoveel van die wilde beesten een maand lang op bezoek hebben gehad in de stad.
0: Ik vind het zo grappig, we laten foto's zien die we dankzij jou hebben en dankzij Rut Bouwman dus. Maar we zien leeuwen en tijgers, maar we zien ook een winkelwagentje met een poes erin. Dus het was inderdaad een heel veelzijdig circus. Wat is er gebeurd met die leeuwen en tijgers nadien?
2: Nou, dat was een act die zij hadden gezien bij een circus in Bonn. En ze hadden die dompteur uitgenodigd om met die hele show dus een maand lang naar Almere te komen. Die man is daarna gewoon weer doorgegaan met zijn act weer in andere circussen door heel Europa. Dus die hadden ze gewoon gevraagd om voor dat abstract circus naar Almere te komen.
0: Gebeurt dat vaker? Dat winkelwagentje, ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja.
2: Ja, dat winkelwagentje is een act van Rut Bouwman.
0: Oh.
2: Waarbij zij de speeltjes van het winkelwagentje elektronisch versterkt had. En je kunt je voorstellen dat je dan ping-ping aan de speeltjes van het winkelwagentje eigenlijk ook muziek kunt maken.
0: Oh.
2: Le Zoiseau heette het nummer dat ze op het winkelwagentje heeft gecomponeerd. En de poes hoorde die je in het winkelwagentje ziet, die hoort erbij. Dat hadden ze helemaal ingestudeerd. Dus dat was een van de fantastische acts van het abstract circus.
1: Nou ja, zeg maar. Heb je dan van haar alleen die foto's gekregen, Michel? Of ook nog allerlei andere spullen?
0: Het winkelwagentje. En de poes.
2: Ja, en de poes. We hebben bijvoorbeeld een aantal originele kaartjes van de voorstelling gehad. Mooie gele kaartjes die... Het kostte 10 gulden om het circus te bezoeken. Originele posters, ook van ander werk die zij in de roesbak Corrosia tegenwoordig heeft uitgevoerd. Allemaal theatervoorstellingen die zij in de jaren 80 hebben gemaakt. Uiteindelijk zijn zij precies 5 jaar in de fantasie gebleven, zoals het oorspronkelijke plan ook eigenlijk was. En toen die 5 jaar zo om was en zij het eigenlijk wel weer goed genoeg vonden, wilden ze nog een keer best wel op een theatrale manier afscheid nemen van die plek. En toen bedacht ze, al die mensen in de Stedenwijk, die keken natuurlijk met verbazing naar dit gekke circus om de hoek. En ze dachten, nou, dan gaan die mensen 's morgens vroeg gaan naar hun werk toe. Dan zorgen we dat we de hele omheining die daar stond, een hele hoge muur van 4 meter, dat we die in 1 dag weghalen en dan komen mensen 's avonds thuis en zijn we verdwenen en aldus geschieden.
1: Nou,
0: verschrikkelijk.
2: Ja. Dus we waren ook met een klap en de krant. Plotseling is de circustent verdwenen.
0: Heel knap.
2: Ja, dus dat was hun laatste theatrale afscheid van die plek. Dus zij zijn de enigen die na 5 jaar zijn vertrokken op de fantasie. En al die andere 9 huisjes, die staan er nog. En een van de buren is de gelukkige nieuwe eigenaar geworden van het perceel. En die hebben dus een hele grote tuin erbij gekregen.
0: Heerlijk. Krijg je nou vaak zo'n pakketje van iemand voor het stadsarchief?
2: Het komt regelmatig voor. Soms moeten we daar ook wel eventjes moeite voor doen. Deze mevrouw meldde zichzelf.
0: Hmm.
2: En dan ga ik daar langs en ik heb een heel lang gesprek met haar gehad. Het was een hele mooie, bijna emotionele ontmoeting. Ik vond het heel, heel leuk om haar te ontmoeten. Ik kende haar naam, maar ik wist dus helemaal niet dat ze nog geïnteresseerd was in Almere en dat ze alle moeite heeft gedaan om dit archiefje aan ons over te dragen. En dit soort mooie verhalen uit de geschiedenis, die verzamelen we natuurlijk graag.
1: Ja, nou, het is op de goede plek terechtgekomen dus. En nu weet heel Flevoland ervan. Of ja, misschien kunnen mensen zich het ook nog wel herinneren. Zo'n oh ja momentje is dat dan. Wil je meer verhalen lezen over de geschiedenis van Almere? Dan is er een site, stadsarchief.almere.nl. Michel Langendijk van het Stadsarchief. Dankjewel en een goed weekend.

0: Hendrix buitengewoon thuis, in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendrix.nl.
1: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Trulease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bouw.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed. Thanks, Bo.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: En actie, Olifant.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand woedde, wordt de komende dagen weer opgestart. Gisteravond laat was de brand volledig onder controle en vannacht heeft eigenaar Noordzee de schade opgetekend. De datazalen waar de servers staan zijn maar beperkt beïnvloed. Het bedrijf laat weten dat het verwacht de voorzieningen in de komende 3 dagen

0: te herstellen. Er wordt geld ingezameld voor de restauratie en de verhuizing van kunstwerk De Tong. De teller staat inmiddels op zo'n 18.000 euro en er is bijna 2 ton nodig. Het kunstwerk is zwaar beschadigd doordat het koperen beeld herhaaldelijk doelwit was van koperdieven. Het kunstwerk stond ruim 30 jaar op de Knardijk langs de A6 bij Lelystad. En als er genoeg geld wordt ingezameld, dan verhuist De Tong naar Den Helder. Een man uit Band, die wordt verdacht van meerdere brandstichtingen bij een zorginstelling op Schokland, zegt dat hij heeft gehandeld in opdracht van de ex-partner van de eigenaresse van de zorgboerderij. Dat zei de 35-jarige verdachte vandaag tegen de rechter. De officier van justitie zegt dat daar geen bewijs voor gevonden is en daarom eiste het OM 1 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de man uit Band. De rechter doet over 3 weken uitspraak. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. De mannen zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. Ze gingen daarbij vaak zeer gewelddadig te werk. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het hantavirus vastgesteld. Het is een vrouw uit het Spaanse Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. En de gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig, die is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar 2 mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Het weer, wolken en vooral in het noorden geregeld zon. Morgen overal meer zon en dan is het ook vrij warm met maxima van 22 graden.
2: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en de temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden. Het blijft droog en daarbij staat een meest matige oostenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komende nacht is het helder. De temperatuur daalt dan naar een graad of 5. En morgen volgt de warmste dag van de week met temperaturen van 20 of 21 graden. En daarbij veel ruimte voor de zon.
3: Dankjewel Jeroen. De verkeersinformatie dan. De langste vertraging vind je op de A28 nog steeds. Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. De linkerrijstrook is daar dicht, 40 minuten op onthoud. Dan de A6 Muiden-Lelystad tussen knooppunt Almere en de afrit Lelystad Airport, 5 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid, 8. En op de N309 Epe-Dronten tussen de A28 en de N308, 6 minuten vertraging. En dan kijk ik ook even naar de snelheidscontroles. Ja, die zijn er niet.
0: Oh, microfoon aan. Hoe kun je er dan naar kijken als ze er niet zijn?
3: Ja, ik moet dan een ander schermpje openen.
0: Naar het schermpje snelheid komt.
3: En dan is die in één keer leeg. Oh, ja. Maar gelukkig maar.
0: Hartstikke logisch, ja. We gaan wat leuks doen. We gaan gewoon iemand die een appje heeft gestuurd dat ze om een bepaalde reden een liedje wil horen, gaan we gelukkig maken met dat liedje. En als je nu zit te luisteren en denkt van, oh, maar dat wil ik ook een keer. Het is vrijdagmiddag en ik heb wel een speciaal liedje voor iemand. Weet je, als we toch bezig zijn, 0320 28 50 50. Een appje kan en je kunt bellen.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Taylor Swift en Opeluid doet me eraan denken dat ik over 2 weken bij Harry Styles zit. Dat ben ik me aan het verheugen. Ik ben waarschijnlijk de enige.
1: Nou, ik zat net te kijken, maar die kaartjes die worden massaal doorverkocht.
0: Het is
1: nu
0: echt afschuwelijk. We hebben echt gewoon dagenlang in de wachtrijen gestaan om kaartjes voor €200 per stuk in de wacht te slepen. En nu zie je gewoon het halve stadion leeg.
1: Ja, en ze gaan voor 2 tientjes weg volgens mij ook.
0: Hou op, zeg.
1: Ja, echt waar.
0: Hou
1: maar
0: op.
1: Jij gaat er wel heen, hè? Een herinnering.
0: Wat erg eigenlijk.
1: Je kunt ook ervoor kiezen om je kaartjes dan weer
0: te verkopen. 2 tientjes. Nou. Dat ik €180 verlies heb en Harry Styles niet zie. Maar wel.
1: Ja.
0: Nou, oké. Ja, het volgende.
1: Hey, ik moet eerst even uitpuffen.
0: Wat ben je aan het doen?
1: Dit weekend dan maken wij natuurlijk geen programma op deze plek. Dus dan is het hier helemaal leeg.
0: Ja.
1: En het moet nog leger, want ze gaan
0: nog leger.
1: Mensen gaan de vloeren in de wak zetten, volgens mij.
0: Oh, ja. Dat werd wel een keer tijd.
1: Nou, er zitten heel veel strepen op, inderdaad. Ja. Iedereen loopt er maar overheen. Maar nou is het zo dat de vloer gewoon leeg moet zijn, zodat de mensen morgen aan de slag kunnen gaan.
0: Ja.
1: En dan denk je, nou, daar hebben ze bij Omroep Flevoland wel mensen voor.
0: Nee, hoor, dat zijn allemaal aan de huis.
1: Ja, dus Raoul en ik.
0: Ja, zet hem op. Ja. Ik zeggen. Dan ga ik ondertussen even bellen.
1: Je hebt er wel Noga gevonden. Dat lag achter het grote scherm.
0: Ik heb net een stukje gehad. Het is heel oud.
1: Ja, het is over datum. Kun je nagaan hoe lang het er al stond.
0: Dus even kijken. Ik neem aan dat ze wel de telefoon opneemt. Ze stuurde namelijk om even voor 3 een appje.
2: Hi.
0: Hallo Natasja met Astrid en Jordi.
2: Hi.
0: Hallo.
1: Hey.
0: Was je in slaap gevallen?
2: Nee, ik ben vlaggetjes aan het maken voor een goed doel.
0: Vlaggetjes aan het maken voor een goed doel. Kijk, dat zijn die dingen die je niet verwacht.
2: Mijn man die denkt van, hé, de telefoon die gaat, dus ik zet de radio laag.
0: Zet de radio aan. Heel goed, heel goed. Het is een hele goede, goede reactie. Want anders gaat het allemaal piepen en zo. Als je tenminste naar Flevoland aan het luisteren was. Maar wat voor vlaggetjes maak je dan?
2: Nou, ik werk bij een, ik zal geen reclame maken, maar ik werk in een verzorgingshuis.
0: Ja.
2: En ik heb een beetje baal een beetje van die aftandse papieren vlaggetjes.
0: Als er iemand jarig is of zo?
2: Ja, dus ik denk ik ga er lekkere vrolijke stofjes zoeken en ik ga daar lekkere vrolijke vlagjes van maken. Het houdt mij van de straat en ik ben er ook zelf heel erg blij mee.
0: Nou, heerlijk.
1: Wat voor kleuren hebben de vlaggetjes gekregen?
2: Oh, van alles. Ja? Ik zoek ook lapjes. Dus ja, weet je, van allerlei kleuren mogen het zijn.
1: Wil je een oproep doen?
0: Wil je lapjes? Want ik heb mijn moeder is al enige tijd geleden overleden. En die liet 6 kasten met lapjes achter. Dus,
2: er zou ongetwijfeld wat bij zitten.
0: Moet het gezellige katoenen zijn, zeker?
2: Ja, gezellig katoen en niet rekbaar.
0: Oké, nou, ik ga eens even kijken wat er allemaal nog tussen zit. Als het inmiddels niet, als er geen muizen in genesteld zijn inmiddels.
2: Ja,
0: kom ik bij je terug. Maar daar bellen we niet over.
2: Nee.
0: Jij appte dat je samen met John lekker op zit. Dus jij zit vlaggetjes te maken. Wat zit hij dan te doen op zolder?
2: Ja, wat zit jij te doen, schat?
0: Ja, schat.
3: Levensloop.
2: Oh, hij is bezig met zijn levensloop.
1: Met zijn levensloop?
0: Ja, we zijn allemaal bezig met onze levensloop.
2: Oh ja, dat is een boek van pap, vertel eens. Nou, daar is hij dan van alles en nog wat aan het inschrijven. Voor zijn zoon.
0: Nou, wat lief.
2: Dat is van mijn bonuszoon.
0: Ach, en wat schreef hij er dan nu net in?
2: Wat heb jij er nu net in geschreven?
0: Schat.
2: Even kijken. Ik zie Ivanhoe, Roger Moore.
0: Oh, is aan het vertellen wat hij leuke televisie vond.
2: Een cowboy-acteur Roy Rogers. Dat waren de superheld die hij altijd naspeelde.
0: Ach, gosh, wat leuk.
2: Nou, wil ik dat eigenlijk nu die 73 is ook nog wel even zien van hem.
0: Ja, moet je gaan terugkijken. Jij moet het boek ook lezen straks. Nou, dan gaat hij even vlaggetjes maken en dan ga jij even het boek lezen.
2: Ja, zoiets,
0: Nou, oké, daar belden we.
2: Maar wij zitten dus, wij zitten niet altijd samen boven.
0: Oh, nee. Klinkt het wel,
1: Gezellig.
2: Ik ben zo trots op mijn schat, en dat weet hij wel. Maar ik denk, ik wil dit nummer aanvragen. Daar worden we samen heel erg blij van.
0: Ja, waarom? Want dit is een volstrekt onbekend nummer, de Piglets. Met Johnny Reggae.
2: Johnny Reggae. Johnny Reggae, dat ontstond eigenlijk toen we de plannen hadden om te gaan trouwen. En eigenlijk, zo'n heel leuk nummer. En wat zouden we dan eens doen? En toen kwam ik op Johnny Reggae. Toen ben ik dat eens op gaan zoeken. En sindsdien is Johnny Reggae wel een beetje ons nummer.
0: Nou, ik vind het super schattig.
2: Ja.
0: Ga maar even lekker dicht tegen elkaar aanzitten. Gaan we hem voor jullie draaien. Het duurt maar 2 minuten. Kunnen we niemand mee tekenen in het huis.
2: Ons dak gaat er helemaal af.
0: Kijk eens aan. Zeg even tegen je schat dat hij radio eerst weer aan moet zetten. Want die heeft hij net uitgezet.
2: Ja, lieverd, je moet je radio even hard zetten.
0: Ja?
2: Ja, oké.
1: Okay. Zat hij hard?
2: Dank jullie wel.
0: Ja. Ja. Graag gedaan. Ook. Dag Natasja. Okay.
1: Goed weekend.
2: Doei.
3: Is a real tasty geezer. He's grown.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Michael en de gang, hoorde je. Terwijl je nog steeds de studio leeg geraamd wordt.
1: Ik hoef niet naar de sportschool, zeg. Daar was ik sowieso al niet van plan. Maar.
0: Jullie zijn dingen aan het verplaatsen waarvan ik niet eens wist dat ze verplaatsbaar waren. Gaan jullie mij zo ook verplaatsen?
2: Ja, dat is het zwaarste, denk ik.
0: Wat?
2: Niks. Dat was een,
0: ik hoorde je wel, Jordi Bouw.
1: Zometeen, we hebben ook nog gewoon een uitzending en we praten hier helemaal bij natuurlijk zometeen na vijven wat er speelt in Flevoland.
0: Het kan zomaar zijn dat je heel erg gehecht bent aan je postbezorger en dat hij opeens een andere wijk krijgt. Dat is gebeurd in Flevoland en de bewoners komen in opstand. We hebben het over het kunstwerk De Tong en over de elektriciteitskabels van Tennet die door UNESCO-gebied gelegd gaan worden. Tenminste, dat horen we zo van onze collega Guus. Ja, wat ga jij nu verplaatsen?
1: Nou, ik heb het idee dat zo'n beetje alles al op het hoge podium staat. Die vloer daar wordt dus niet gelakt. Of even kijken.
0: Oh, dan kom ik nu helpen als alles gebeurd is.
1: Nee, de deurstopper van ijzer.
0: Dat
1: die
0: kan
1: moet
0: ik
1: nog. Ja?

0: Dit is Flevoland.
1: Weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan denk ik gelijk van, oh jee, daar gaan we weer. Van ja, nu komt het ook echt weer even op de man af. Want wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan mensen doen?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
5: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand woedde, wordt de komende dagen weer opgestart. Gisteravond was de brand pas onder controle. En er wordt op dit moment geld ingezameld om het kunstwerk De Tong te kunnen restaureren en te verhuizen. Als er 2 ton wordt ingezameld, verhuist het kunstwerk naar Den Helder. Meer nieuws uit de regio hoor je zo.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar 1 graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, de verkeersinformatie dan. De A28, Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Centrum. Een half uur stilstaan. Er is daar nogal slecht wegdek en daarom is de linkerrijstrook ook afgesloten. De A6, daar sta je ook wel even stil. Tussen Almere Buiten en de afrit Lelystad Airport een kwartier. En op de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid 5. En tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen 7 minuten stilstaan. En flitsers, die zijn er niet gemeld.
7: Hoogspanningskabels tussen Diemen en Ens komen waarschijnlijk langs de A6 via Almere, Lelystad en het Ketelmeer. Een hele kaart is er gepresenteerd vanmiddag. Onze collega Guus Puilaert die was erbij en die praat ons zo dadelijk ook even bij.
11: Kliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
12: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
17: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
20: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: world is our home. Een nieuwe hoogspanningsroute tussen Diemen en Ens is het meest kansrijk langs de snelweg A6 via Almere, Lelystad en het Ketelmeer. Dat blijkt uit onderzoek van netbeheerder Tennet dat vanmiddag werd gepresenteerd. Collega redacteur Guus Puilaert was bij die presentatie. Goedemiddag, Guus.
1: Goedemiddag, Astrid.
0: Waarom is er eigenlijk een nieuwe hoogspanningslijn nodig?
1: Nou, op dit moment is het zo dat er al een hoogspanningslijn loopt tussen Diemen en Ens. En die loopt via Lelystad, dus dwars door Flevoland heen. En dat is 380 kilovolt. En de verwachting van Tennet is dat het rond 2030 vol zit. En dat betekent dat er een nieuwe lijn nodig is.
0: Nou, daar zijn routes voor onderzocht. Waarom vindt Tennet die route waar we het over hebben langs de A6 het meest realistisch?
1: Op dat kaartje wat je net ook zag, zag je dat er 6 routes zijn onderzocht. Daar is Tennet al sinds 2022 mee bezig. En op de route waarvan ze nu hebben gezegd van dat is het meest realistisch, daar zien ze eigenlijk het minste bezwaren. Dat er problemen komen met bijvoorbeeld de techniek of milieutechnische aspecten. Dat bijvoorbeeld door allerlei vogelgebieden heen wordt gebouwd waar vervolgens veel vogels tegen die kabels gaan aanvliegen. En deze route, zeggen ze dus, daar hebben we de meeste kans om vergunningen voor te kunnen krijgen.
0: Ja, bij die 5 andere routes is de kans op een vergunning kleiner, verschillende vergunningen, omdat het natuurgebied in de weg zit. En ook toekomstige ontwikkelingen, hè, rond Lelystad Airport bijvoorbeeld.
1: Ja, dat klopt. Een andere ontwikkeling is bijvoorbeeld ook de Lelylijn. Als je bijvoorbeeld zou kiezen voor een andere route die Rijksoverheid ook had voorgesteld. Die zou via de Noordoostpolder lopen. Ja, dan heb je heel erg veel kans dat je bijvoorbeeld de Lelylijn in de weg gaat zitten. Dat moet er natuurlijk ook gewoon gaan komen.
0: Zijn er ook nog risico's bij deze route langs de A6?
1: Er zijn wel risico's. Deze route gaat dus langs de A6, gaat ook dwars door stedelijk gebied, bijvoorbeeld bij Almere. Dus dan zou je Almere in de weg kunnen gaan zitten als het wil gaan uitbreiden. En ook verderop, als je het Ketelmeer overgaat, dan zou je door Schokland lopen, door het werelderfgoed daar. Ja, en daar zitten natuurlijk ook wel risico's aan vast.
0: Ja, nou liet Rijksoverheid afgelopen september nog een variant onderzoeken waarbij de hoogspanningsmasten dan om Schokland heen zouden lopen. Wat vindt Tennet daarvan?
1: Ja, dat vindt Tennet op zich niet een heel goed idee. Ze zeggen daarvan, als je om Schokland heen gaat bouwen, dan bouw je zoveel extra infrastructuur door die Noordoostpolder heen. Ja, dat het eigenlijk helemaal niks oplost. En daar komen ook heel veel negatieve effecten van voor, ook onder meer Schokland.
0: En gaan ze nu bouwen?
1: Ze gaan op termijn bouwen. Oh. Maar op dit moment mogen de gemeentes in Flevoland en ook de provincie Flevoland nog een regioadvies geven. Als die adviezen zijn ingediend, dan gaat de hele handel naar de Rijksoverheid. Die maakt dan een zogenaamde ontwerpvoorkeursbeslissing. En vervolgens kan iedereen dan ook nog een zienswijze indienen. Zowel de overheden als ook bijvoorbeeld burgers en ondernemers. En als dat dan allemaal is afgewikkeld, dan zou de schop in de grond kunnen gaan vanaf 2030.
0: Oké, dat duurt nog even.
1: We zijn nog wel een aantal jaar bezig.
0: Ja. Redacteur Guus Puilaert, dankjewel.
2: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: De band met de meeste personeelswisselingen in de band zelf door de jaren heen. Fleetwood Mac en Go Your Own Way, toepasselijk.
1: Het weer krijgen we vandaag van Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Nou, ik heb geen regen gezien vandaag. Althof, nee, ik ben niet de hele tijd buiten geweest, maar volgens mij is er weinig gevallen, hè?
2: Ja, nee, nauwelijks inderdaad. Het is wel een tijdje wat meer bewolkt geweest. Nou, op dit moment breekt vanuit het noordoosten de zon weer door. En vanavond en vannacht is het ook vrij helder. Daarbij koelt het wel even flink af, hoor. Dat zagen we afgelopen nacht ook. Temperaturen vannacht, ja, zo rond een graad of 5 op de koudste plaatsen. En daarbij staat eigenlijk maar heel weinig wind. En dan begint morgen op veel plaatsen zonnig. In de middag ontstaan er ook wel weer wat van die kleine stapelwolken, maar dat zullen er wel veel minder zijn dan vandaag. En ja, daardoor loopt de temperatuur ook een stuk verder op, want het wordt morgen op veel plaatsen toch wel een graad of 20, denk ik.
0: Lekker.
2: Ja.
0: Dat klinkt goed en dat blijft dan zo hoogzomer.
2: Dat valt voorlopig wel mee. Zondag is nog wel warm met lokaal 20 graden. Eerst wat zon, later wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. En dat gaat na het weekend wel veranderen, hoor. Want dan gaat de wind uit het noordwesten waaien. Het koude noordwesten. En dan zullen we het volgende week moeten doen met temperaturen rond een graad of 13 op zijn hoogst. En ja, elke dag vallen er wel een paar buien of wat regen. En dat zal met name ook tijdens het hemelvaartweekend gaan gebeuren.
0: Oh, wat een verschrikkelijke. Dat is niet normaal, toch? Hemelvaart is meestal wel een mager zonnetje.
2: Nou, dit jaar niet.
0: Nee, het is duidelijk, hoor. Ja.
1: Nee. Ja, we gaan extra genieten dan maar van morgen, denk ik. De barbecue gaat aan, als je die hebt.
2: Ik zou het zeker van nemen dit weekend.
1: Oké, dankjewel voor de update, Wouter van Bernebeek.
2: Graag gedaan.
1: Ruim 30 jaar stond het koperen kunstwerk De Tong op de Knardijk langs de A6 bij Lelystad. En miljoenen automobilisten zagen het door de jaren op die plek, op die prominente plek staan. Maar De Tong gaat Flevoland definitief verlaten. De verhuizing en de restauratie van het kunstwerk kostte veel geld. Er is een inzamelingsactie gestart om het geld bijeen te brengen. Je hoort eerst gedeputeerde Sjaak Simonsen.
3: Wij komen uit de situatie van koperdiefstal op het kunstwerk. En we hebben een rapport op laten stellen en die zegt: we doen er beter aan als we het kunstwerk gaan schenken aan de kunstenaar. Want dit kunstwerk is niet meer te beveiligen op de huidige plek.
4: De Tong is zwaar beschadigd nadat dieven grote hoeveelheden koper hadden gestolen. Uit veiligheidsoverwegingen ligt het beeld opgeslagen op een geheime locatie. Ook wij mochten het niet filmen.
5: Waarom geheim?
3: Er is diverse keren koperdiefstal op geweest. En het vertegenwoordigt nog steeds zijn waarde. Dus vandaar dat we het liever op een geheime plek houden.
4: De Tong raakte in het verleden 4 keer beschadigd. 2 keer door harde wind en 2 keer door koperdieven. En dat heeft de provincie veel geld gekost.
3: Ja, de optelsom van het rapport maakt dat we bijna 5 ton al kwijt zijn aan al die restauraties tot op heden. Dus en daar kwam nou de nieuwe opgave bij op. En dat maakte de weging dat we zeiden: dat gaan we niet meer doen.
4: Zoon Gijs van de Wind zegt dat hij het liefst zou zien dat het kunstwerk van zijn vader terugkeert op de Knardijk. Omdat De Tong daar volgens hem thuis hoort. Maar omdat die optie is uitgesloten, zegt de zoon blij te zijn dat De Tong verhuist naar landgoed De Nolle in Den Helder.
6: Dit is dus De Nolle. Ten eerste is dit het levenswerk van mijn vader. Hij is hier in 1980 begonnen. Kijk, je ziet hier die 3 obelisken. Die zijn omwikkeld met koperdraad. De Tong was zijn eerste beeld wat hij omwikkelde met koperdraad. En het is dus eigenlijk toch ook heel mooi dat nu na ruim 30 jaar... ik denk zijn meest bekende beeld hier terugkeert naar De Nolle.
4: Volgens Van de Wit gaat de verhuizing en de restauratie van het kunstwerk tussen de 150.000 en 200.000 euro kosten. En daarom is hij een crowdfundingsactie begonnen om geld in te zamelen.
6: Wij zullen als erven zelf ook een deel bijdragen. En dan zijn er ook nog andere fondsen die we benaderen om het resterende deel bij elkaar te krijgen. En al die bedragen bij elkaar moeten dan leiden tot de herstel en de herplaatsing.
4: De teller staat inmiddels op ruim 18.000 euro. En de provincie draagt ook bij. Waar het kunstwerk wordt geplaatst op De Nolle is nog niet duidelijk. Wel komt De Tong op een zichtbare plek te staan. Volgens Gijs van de Wit wordt het een veilige plek. Hij vreest niet voor koperdiefstal.
6: Wij wonen hier, wij zijn hier eigenlijk altijd. Er zijn ook heel veel andere mensen die hier komen. Het is afgesloten door sloten en hekwerken. Er zijn overal beveiligingscamera's en bewegingssensoren. Dus het is hier absoluut veilig, ja.
1: Je hoorde Gijs van de Wit, dat is de zoon van de kunstenaar. De provincie is momenteel bezig om de overdracht van het kunstwerk juridisch te regelen. En als alles goed gaat, verhuist de Tong voor het einde van dit jaar naar het landgoed De Nolle in Den Helder.

0: je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
8: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand woedde, wordt de komende dagen weer opgestart. Gisteravond laat was de brand volledig onder controle. En vannacht heeft eigenaar Noordzee de schade opgetekend. De datazalen, waar de servers staan, zijn maar beperkt beïnvloed. Het bedrijf laat weten dat het verwacht de voorzieningen in de komende 3 dagen te kunnen herstellen. Er wordt geld ingezameld voor de restauratie en de verhuizing van kunstwerk De Tong. De teller staat inmiddels op zo'n €18.000, maar er is bijna 2 ton nodig. Het kunstwerk is zwaar beschadigd doordat het koperen beeld herhaaldelijk doelwit was van koperdieven. Het kunstwerk stond ruim 30 jaar op de Knardijk langs de A6 bij Lelystad. En als er genoeg geld is ingezameld, dan verhuist De Tong naar Den Helder. En een man uit Band, die wordt verdacht van meerdere brandstichtingen bij een zorginstelling op Schokland, zegt dat hij heeft gehandeld in opdracht van de ex-partner van de eigenaresse van de zorgboerderij. Dat zei de 35-jarige verdachte vandaag tegen de rechter. De officier van justitie zegt dat daar geen bewijs voor gevonden is. En daarom eiste het OM 1 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de man uit Band. De rechter doet over 3 weken uitspraak. En tot zover het nieuws uit de regio.
14: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het datacentrum in Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land. De controles aan de Nederlandse grens gaan veranderen. De koninklijke marechaussee krijgt van het kabinet meer vrijheid om zelf te bepalen waar er wordt gecontroleerd. Volgens het nieuwe kabinet heeft dat meer zin.

0: In de Verenigde Staten zijn de eerste dossiers over UFO's online gezet op de site van het ministerie van Defensie. Documenten en beelden waren tot nog toe geheim, maar in het kader van transparantie zijn de eerste ruim 160 dossiers nu vrijgegeven.
1: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Eerst hebben we met nog een paar wolkenvelden te maken, maar vannacht wordt het vrij helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen overdag is het vrij zonnig weer. In de middag ontstaan er wel weer een paar stapelwolken, maar dat zijn er duidelijk minder dan de afgelopen dagen. En daardoor wordt het ook wat warmer, want de middagtemperatuur komt uit rond 18 graden langs de grote meren en 20 graden in het binnenland. Daarbij staat maar weinig wind uit een oostelijke richting.
2: Dankjewel Wouter, de verkeersinformatie dan. Een lange vertraging nog steeds op die A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum. 35 minuten stilstaan, de linkerrijstrook is daar nog altijd afgesloten. Dan de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport 5 minuten. Op de N50 ook file, Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoopert-Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort 5 minuten. En op diezelfde N50, maar dan tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 10. En dan een flitser. Die vind je op de N307. Dat is de Flevoweg bij Kampen. We moeten allebei opletten zo, Astrid. Wij moeten ook over die weg.
3: Ja.
2: Goed onthouden, hectometerpaal 108,5.
3: Randy, de pakketbezorger in Lelystad, die was geliefd in de buurt, maar kreeg een andere route. Dat is vervelend dan, maar de buurtbewoners die laten het er niet bij zitten. Straks meer daarover.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, wat je kunt afkorten naar OMD, maar ik wou hem even uitsloven. So in Love was dat.
1: De Lelystadse wijk Warande is in rep en roer. Want de bewoners dreigen hun geliefde pakketbezorger Randy te verliezen. PostNL wil hem overplaatsen naar een andere wijk in Lelystad, maar daar willen de buurtbewoners een stokje voor steken.
2: De Lelystadse wijk Warande is in rep en roer. Want bewoners dreigen hun geliefde pakketbezorger Randy te verliezen. PostNL wil hem overplaatsen naar een andere wijk in Lelystad. Maar daar willen de buurtbewoners een stokje voor steken.
3: Hij is gewoon goud voor onze wijk. Hij is een zonnetje, hij lacht altijd, hij zwaait altijd. Ja, hij doet gewoon zijn werk. En we weten ook altijd, als we niet thuis zijn, geen zorgen. Hij weet wat hij neer moet leggen. En het is gewoon een fijne, lieve man.
2: Randy Wissing is al meer dan 3 jaar de vaste PostNL-pakketbezorger in de Lelystadse wijk Warande. Maar dat dreigt te veranderen vanaf juli, tot groot verdriet van de bewoners.
3: Hij kent onze wijk. Ik woon in een wijk zonder naambordjes. Hij weet precies waar hij moet zijn. We hebben geen verlichting, dus als het zoals van de winter zo donker was en hij is wat eerder... Ja, hij weet het gewoon, hij weet het te vinden. En andere bezorgers die dan wel komen, die weten het niet te vinden. Er zijn heel veel bezorgdiensten die gewoon bellen van waar moeten we zijn. Of ja, het werkt niet zonder... zonder Randy gaat het bij ons niet werken.
2: Voor de ras-echte Lelystedeling voelt de Warande vertrouwd. En haar bewoners als familie.
4: Altijd vriendelijke mensen hier gewoon. Dus gewoon echt vriendelijke mensen. Ja, die vrijdag, dat zie je. Ik ben elke dag in de wijk. Dus, en die vertellen ook van, we gaan daar naartoe verhuizen. Of we gaan daar naartoe verhuizen. En dan weet je dat ook.
2: Om Randy als vaste pakketbezorger te behouden... zijn de buurtbewoners fanatiek aan het actievoeren.
3: We hebben handtekeningen zijn we aan het ophalen. We hebben flyers. Er zijn in bestelling nog spandoeken die komen door de wijk te hangen. Ja, we zijn hartstikke druk. We willen Randy houden, hè? Daar hebben we alles voor over.
4: Heel leuk. Niet verwacht dat het zo zou uitpakken, maar het is wel leuk bedacht.
2: De wijk hoopt dat PostNL luistert naar de oproep. En aan de inzet zal het in ieder geval niet liggen.
3: En we hopen natuurlijk dat hij niet weggaat, want dat laten we niet toe als bewoners. We zullen actie blijven voeren tot het laatste eind.
2: En als Randy mag blijven, heeft de wijk al een leuk plan.
5: Als jij mag blijven, gaan wij straatfeesten halen. Ja.
4: Misschien komt er wel een kanaal 5.
1: En daar gaat hij in zijn witte busje, pakketbezorger Randy uit Lelystad. Je hoorde een verslag van Yannick van der Wouw.
6: Zeg er ook maar even dubbel.
1: Sam Fender nu, samen met Olivia Dean en Rin Me In.

0: Vroeger was playbacken dus heel moeilijk. Dat is, dan ging je een liedje playbacken zoals Terrence Trent D'Arby deed. Want de meeste van zijn liedjes heeft hij zelf niet ingezongen. Mm-hmm. Tenminste, dat schijnt. Maar dan, als je iets moest playbacken, was dat heel lastig. Ging je weken voor oefenen. En tegenwoordig zie je op al die sociale media, kinderen, meiden, vooral eindeloos playbacken. En die kunnen alles. Het lijkt net alsof ze het echt zingen.
1: Maar je ziet het ook nog steeds op straat op een of andere manier. Dat meisjes van, ik denk dat ze een jaar of 13 zijn ongeveer. Dan zetten ze de telefoon hier op een prullenbak. En dan gaan ze ervoor
0: playbacken.
1: Staan. Ja, ze playbacken en dansen en doen. En dat lijkt nog aardig ook.
0: Ja, en dit is allemaal begonnen met Terrence Trent D'Arby. Wishing Well.
1: Dan de berichten van buiten Flevoland. Door de opmars van zonne- en windstroom staan gascentrales vaker stil. Maar de vaste kosten die blijven. Zo werkt er een volledige ploeg voor reparaties of voor als toch meer stroom nodig is dan gedacht. De centrales willen daarom steun van de overheid om open te kunnen blijven.
2: Dat betekent eigenlijk dat er een vergoeding is voor de basis dat deze installatie er is. Dus niet voor het moment dat die draait, maar wel voor de beschikbaarheid dat we daarvoor betaald worden. Dat klinkt gek, maar in het systeem is die nodig. En het systeem is hier juist nodig op die korte momenten dat wij wel beschikbaar moeten zijn en wel moeten draaien.
1: Klimaatminister Van Veldhoven komt waarschijnlijk binnenkort met een plan voor de gascentrales.
0: Met zweethandjes op de fiets en met knikkende knieën de gymzaal in. Vandaag begonnen voor 145.000 jongeren de eindexamens. Zo'n examenperiode is natuurlijk een prima onderwerp om over te vloggen. En dat doen leerlingen massaal.
3: Ik vind het best wel spannend om met examens te beginnen. Omdat het dus wel echt een hele belangrijke toets is eigenlijk.
4: Mijn eerste examen is het natuurkunde-examen. En die is op 11 mei.
5: Hier is dus de plek waar ik leer. Het is een beetje rommelig, want een rekenmachine, plant, kerstboom en mijn computer. Want hier leer ik alles op.
0: Kerstboom?
1: Ja, ik hoor het ook. Ja,
0: kerstboom? Oké. Voor HAVO stond vandaag Nederlands op het programma. VWO-leerlingen begonnen met bedrijfseconomie.
1: Een grote rel bij Real Madrid. Twee spelers die zouden namelijk met elkaar op de vuist zijn gegaan. En dat ging er behoorlijk heftig aan toe, zegt deze NOS-verslaggever.
6: Vechtpartij, ja echt waar. Er is gevochten in de kleedkamer van Real Madrid met serieus letsel tot gevolg. Valverde is namelijk gewoon met een hersenschudding richting het ziekenhuis gegaan. Hij is volgens Spaanse media zelfs even buiten bewustzijn geweest. Met een rolstoel heeft hij het trainingscomplex verlaten. Feit is dus echt dat er wel iets gebeurd is in die kleedkamer tussen hem en Tchouaméni.
1: Ja, Valverde doet in ieder geval zondag niet mee bij Real Madrid. De club zegt dat hij een hoofdblessure heeft en doet onderzoek naar het incident.
0: En de supermarkt op de campus in Utrecht is tijdelijk omgebouwd tot een club. Tussen de zuivelproducten en de bananen stond DJ Lisa Korver te draaien. Voor de studenten was het nog even wennen, zag RTV Utrecht.
7: Op zich is best wel leuk. Ik was wel een beetje overprikkeld, dat wel. Ik moest nou afrekenen en iedereen stond daar en ik denk, oké.
8: Het is niet de bedoeling dat ze gaan zitten aan de zijkant of zo. Nee, ik wil wel echt dat ze gewoon desnoods op mijn boot komen staan, alles kapot maken, weet je wel. Dat is wat ik wil.
9: Midden op de dag moet kunnen, toch? Ja, ik kon de smeerkaas niet halen, maar voor de rest, daar zijn ook winkeltjes, dus dan moet ik het daar maar doen. Prima, joh.
0: Ja, op de boot staan en alles kapot maken. Dat is natuurlijk ook een leuk feestje, blijkbaar. Dat waren de berichten van buiten onze provinciegrenzen.

0: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
3: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Bewoners van de wijk Warande in Lelystad zijn een petitie gestart om hun geliefde pakketbezorger Randy te behouden. Volgens de buurt wil PostNL hem vanaf juli overplaatsen naar een andere wijk. En daartegen komen ze in opstand. En het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand woedde, wordt de komende dagen weer opgestart. Het bedrijf laat weten dat het verwacht de voorzieningen in de komende 3 dagen allemaal te kunnen herstellen. Meer nieuws uit de regio krijg je zo dadelijk.
3: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je vooral nog vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum doe je er 25 minuten langer over. Vanwege het slechte wegdek is de linkerrijstrook daar voorlopig dicht. De N325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredome en Westervoort is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Hoogspanningskabels tussen Diemen en Ens komen waarschijnlijk langs de A6 via Almere, Lelystad en het Ketelmeer. Een hele kaart is er gepresenteerd vanmiddag. Onze collega Guus Puilaert die was erbij en die praat ons zo dadelijk ook even bij.
8: Dit is een uittip. In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
10: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
11: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
14: Nee.
13: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
18: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
19: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
20: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Een nieuwe hoogspanningsroute tussen Diemen en Ens is het meest kansrijk langs de snelweg A6 via Almere, Lelystad en het Ketelmeer. Dat blijkt uit onderzoek van netbeheerder Tennet dat vanmiddag werd gepresenteerd. Collega redacteur Guus Puilaert was bij die presentatie. Goedemiddag, Guus.
1: Goedemiddag, Astrid.
0: Waarom is er eigenlijk een nieuwe hoogspanningslijn nodig?
1: Nou, op dit moment is het zo dat er al een hoogspanningslijn loopt tussen Diemen en Ens. En die loopt via Lelystad, dus nou, dwars door Flevoland heen. En dat is 380 kilovolt. En de verwachting van Tennet is dat het rond 2030 vol zit. En dat betekent dat er een nieuwe lijn nodig is.
0: Nou, daar zijn routes voor onderzocht. Waarom vindt Tennet die route waar we het over hebben langs de A6 het meest realistisch?
1: Nou, op dat kaartje wat je net ook zag, zag je dat er 6 routes zijn onderzocht. Daar is Tennet al sinds 2022 mee bezig. En op de route waarvan ze nu hebben gezegd van dat is het meest realistisch, daar zien ze eigenlijk het minste bezwaren. Dat er problemen komen met bijvoorbeeld de techniek of milieutechnische aspecten. Dat bijvoorbeeld door allerlei vogelgebieden heen wordt gebouwd, waar vervolgens veel vogels tegen die kabels gaan aanvliegen. En deze route, zeggen ze dus, daar hebben we de meeste kans om vergunningen voor te kunnen krijgen.
0: Ja, bij die 5 andere routes is de kans op een vergunning kleiner. Verschillende vergunningen, omdat het natuurgebied in de weg zit. En ook toekomstige ontwikkelingen, hè, rond Lelystad Airport bijvoorbeeld.
1: Ja, dat klopt. Een andere ontwikkeling is bijvoorbeeld ook de Lelylijn. Als je bijvoorbeeld zou kiezen voor een andere route die Rijksoverheid ook had voorgesteld. Die zou via de Noordoostpolder lopen. Ja, dan heb je heel erg veel kansen dat je bijvoorbeeld de Lelylijn in de weg gaat zitten. Dat moet er natuurlijk ook gewoon gaan komen.
0: Zijn er ook nog risico's bij deze route langs de A6?
1: Ja, er zijn wel risico's. Deze route gaat dus langs de A6, gaat ook dwars door stedelijk gebied, bijvoorbeeld bij Almere. Dus dan zou je Almere in de weg kunnen gaan zitten als het wil gaan uitbreiden. En ook verderop, hè, als je het Ketelmeer overgaat, dan zou je door Schokland lopen, door het werelderfgoed daar. Ja, en daar zitten natuurlijk ook wel risico's aan vast.
0: Ja, nou liet de Rijksoverheid afgelopen september nog een variant onderzoeken waarbij de hoogspanningsmasten dan om Schokland heen zouden lopen. Wat vindt Tennet daarvan?
1: Ja, dat vindt Tennet op zich niet een heel goed idee. Ze zeggen daarvan, als je om Schokland heen gaat bouwen, dan bouw je zoveel extra infrastructuur door die Noordoostpolder heen. Ja, dat het eigenlijk helemaal niks oplost. En daar komen ook heel veel negatieve effecten van voor, ook onder meer Schokland.
0: En gaan ze nu bouwen?
1: Ze gaan op termijn gaan ze bouwen. Oh. Maar op dit moment mogen de gemeentes in Flevoland en ook de provincie Flevoland nog een regioadvies geven. Als die adviezen zijn ingediend, dan gaat de hele handel naar de Rijksoverheid. Die maakt dan een zogenaamde ontwerpvoorkeursbeslissing. En vervolgens kan iedereen dan ook nog een zienswijze indienen. Zowel de overheden als ook bijvoorbeeld burgers en ondernemers. En als dat dan allemaal is afgewikkeld, dan zou de schop in de grond kunnen gaan vanaf 2030.
0: Oké, dat duurt nog even.
1: We zijn nog wel een aantal jaar bezig.
0: Ja. Redacteur Guus Puilaert, dankjewel.
2: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Het weer krijgen we vandaag van Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Nou, ik heb geen regen gezien vandaag. Althof, nee, ik ben niet de hele tijd buiten geweest, maar volgens mij is er weinig gevallen, hè?
1: Ja, nee, nauwelijks inderdaad. Het is wel een tijdje wat meer bewolkt geweest. Nou, op dit moment breekt vanuit het noordoosten de zon weer door. En vanavond en vannacht is het ook vrij helder. Daarbij koelt het wel even flink af, hoor. Dat zagen we afgelopen nacht ook. Temperaturen vannacht, ja, zo rond een graad of 5 op de koudste plaatsen. En daarbij staat eigenlijk maar heel weinig wind. En dan begint morgen op veel plaatsen zonnig. In de middag ontstaan er ook wel weer wat van die kleine stapelwolken, maar dat zullen er wel veel minder zijn dan vandaag. En ja, daardoor loopt de temperatuur ook een stuk verder op, want het wordt morgen op veel plaatsen toch wel een graad of 20, denk ik.
2: Lekker.
1: Ja.
2: Dat klinkt goed en dat blijft dan zo hoog zomer.
1: Dat valt voorlopig wel mee. Zondag is nog wel warm met lokaal 20 graden. Eerst wat zon, later wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. En dat gaat na het weekend wel veranderen, hoor. Want dan gaat de wind uit het noordwesten waaien. Het koude noordwesten. En dan zullen we het volgende week moeten doen met temperaturen rond een graad of 13 op zijn hoogst. En ja, elke dag vallen er wel een paar buien of wat regen. En dat zal met name ook tijdens het hemelvaartweekend gaan gebeuren.
2: Oh, wat een verschrikkelijke. Dat is niet normaal, toch? Hemelvaart is meestal wel een mager zonnetje.
1: Nou, dit jaar niet.
2: Nee, het is duidelijk, hoor. Ja.
0: Nee. Ja, we gaan extra genieten dan maar vanmorgen, denk ik. De barbecue gaat aan, als je die hebt.
1: Ik zou het zeker van nemen dit weekend.
0: Oké, dankjewel voor de update, Wouter van Bernebeek.
1: Graag gedaan.

0: Ruim 30 jaar stond het koperen kunstwerk De Tong op de Knardijk langs de A6 bij Lelystad. En miljoenen automobilisten zagen het door de jaren op die plek, op die prominente plek staan. Maar De Tong gaat Flevoland definitief verlaten. De verhuizing en de restauratie van het kunstwerk kosten veel geld. Er is een inzamelingsactie gestart om het geld bijeen te brengen. Je hoort eerst gedeputeerde Sjaak Simonsen.
1: Wij komen uit de situatie van koperdiefstal op het kunstwerk. En we hebben een rapport op laten stellen en die zegt: we doen er beter aan als we het kunstwerk gaan schenken aan de kunstenaar. Want dit kunstwerk is niet meer te beveiligen op de huidige plek.
2: De Tong is zwaar beschadigd nadat dieven grote hoeveelheden koper hadden gestolen. Uit veiligheidsoverwegingen ligt het beeld opgeslagen op een geheime locatie. Ook wij mochten het niet filmen.
3: Waarom geheim?
1: Er is diverse keren koperdiefstal op geweest. En het vertegenwoordigt nog steeds zijn waarde. Dus vandaar dat we het liever op een geheime plek houden.
2: De Tong raakte in het verleden 4 keer beschadigd. 2 keer door harde wind en 2 keer door koperdieven. En dat heeft de provincie veel geld gekost.
1: Ja, de optelsom van het rapport maakt dat we bijna 5 ton al kwijt zijn aan al die restauraties tot op heden. Dus en daar kwam nou de nieuwe opgave bij op. En dat maakte de weging dat we zeiden: dat gaan we niet meer doen.
2: Zoon Gijs van de Wind zegt dat hij het liefst zou zien dat het kunstwerk van zijn vader terugkeert op de Knardijk, omdat De Tong daar volgens hem thuis hoort. Maar omdat die optie is uitgesloten, zegt de zoon blij te zijn dat De Tong verhuist naar landgoed De Nolle in Den Helder.
4: Dit is dus De Nolle. Ten eerste is dit het levenswerk van mijn vader. Hij is hier in 1980 begonnen. Kijk, je ziet hier die 3 obelisken. Die zijn omwikkeld met koperdraad. De Tong was zijn eerste beeld wat hij omwikkelde met koperdraad. En het is dus eigenlijk toch ook heel mooi dat nu na ruim 30 jaar... ik denk zijn meest bekende beeld hier terugkeert naar De Nolle.
2: Volgens Van de Wit gaat de verhuizing en de restauratie van het kunstwerk tussen de 150.000 en 200.000 euro kosten. En daarom is hij een crowdfundingsactie begonnen om geld in te zamelen.
4: Wij zullen als erven zelf ook een deel bijdragen. En dan zijn er ook nog andere fondsen die we benaderen om het resterende deel bij elkaar te krijgen. En al die bedragen bij elkaar moeten dan leiden tot de herstel en de herplaatsing.
2: De teller staat inmiddels op ruim 18.000 euro. En de provincie draagt ook bij. Waar het kunstwerk wordt geplaatst op De Nolle is nog niet duidelijk. Wel komt De Tong op een zichtbare plek te staan. Volgens Gijs van de Wit wordt het een veilige plek. Hij vreest niet voor koperdiefstal.
4: Wij wonen hier, wij zijn hier eigenlijk altijd. Er zijn ook heel veel andere mensen die hier komen. Het is afgesloten door sloten en hekwerken. Er zijn overal beveiligingscamera's en bewegingssensoren. Dus het is hier absoluut veilig, ja.
0: Je hoorde Gijs van de Wit, dat is de zoon van de kunstenaar. De provincie is momenteel bezig om de overdracht van het kunstwerk juridisch te regelen. En als alles goed gaat, verhuist De Tong voor het einde van dit jaar naar het landgoed De Nolle in Den Helder.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand woedde, wordt de komende dagen weer opgestart. Gisteravond laat was de brand volledig onder controle. En vannacht heeft de eigenaar Noordzee de schade opgetekend. De datazalen, waar de servers staan, zijn maar beperkt beïnvloed. Het bedrijf laat weten dat het verwacht de voorzieningen in de komende 3 dagen te kunnen herstellen. Er wordt geld ingezameld voor de restauratie en de verhuizing van kunstwerk De Tong. De teller staat inmiddels op zo'n 18.000 euro, maar er is bijna 2 ton nodig. Het kunstwerk is zwaar beschadigd doordat het koperen beeld herhaaldelijk doelwit was van koperdieven. Het kunstwerk stond ruim 30 jaar op de Knardijk langs de A6 bij Lelystad. En als er genoeg geld is ingezameld, dan verhuist De Tong naar Den Helder. En een man uit Band, die wordt verdacht van meerdere brandstichtingen bij een zorginstelling op Schokland, zegt dat hij heeft gehandeld in opdracht van de ex-partner van de eigenaresse van de zorgboerderij. Dat zei de 35-jarige verdachte vandaag tegen de rechter. De officier van justitie zegt dat daar geen bewijs voor gevonden is. En daarom eiste het OM 1 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de man uit Band. De rechter doet over 3 weken uitspraak. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland, in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie gaat het waarschijnlijk om een zwervende wolf die nog op zoek is naar een eigen leefgebied. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en het gaat afkoelen naar 1 graad of 7. Morgen flink zonnige periode, dan maximaal 22 graden.
3: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Eerst hebben we met nog een paar wolkenvelden te maken, maar vannacht wordt het vrij helder en dan daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. Morgen overdag is het vrij zonnig weer. In de middag ontstaan er wel weer een paar stapelwolken, maar dat zijn er duidelijk minder dan de afgelopen dagen. En daardoor wordt het ook wat warmer, want de middagtemperatuur komt uit rond 18 graden langs de grote meren en 20 graden.

0: graden in het binnenland. Daarbij staat maar weinig wind uit een oostelijke richting.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land nog file op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Er staat 9 kilometer file. De vertraging is wel flink afgenomen, nog 10 minuten extra nu. Vanwege het slechte wegdek is de linkerrijstroktunnel nog wel voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Randy, de pakketbezorger in Lelystad, was geliefd in de buurt, maar kreeg een andere route. Dat is vervelend dan, maar de buurtbewoners die laten het er niet bij zitten.
3: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: De Lelystadse wijk Warande is in rep en roer. Want de bewoners dreigen hun geliefde pakketbezorger Randy te verliezen. PostNL wil hem overplaatsen naar een andere wijk in Lelystad. Maar daar willen de buurbewoners een stokje voor steken.
1: De Lelystadse wijk Warande is in rep en roer. Want bewoners dreigen hun geliefde pakketbezorger Randy te verliezen. PostNL wil hem overplaatsen naar een andere wijk in Lelystad. Maar daar willen de buurtbewoners een stokje voor steken.
2: Hij is gewoon goud voor onze wijk. Hij is een zonnetje, hij lacht altijd, hij zwaait altijd. Ja, hij doet gewoon zijn werk. En we weten ook altijd, als we niet thuis zijn, geen zorgen. Hij weet wat hij neer moet leggen. En het is gewoon een fijne, lieve man.
1: Randy Wissing is al meer dan 3 jaar de vaste PostNL-pakketbezorger in de Lelystadse wijk Warande. Maar dat dreigt te veranderen vanaf juli, tot groot verdriet van de bewoners.
2: Hij kent onze wijk. Ik woon in een wijk zonder naambordjes. Hij weet precies waar hij moet zijn. We hebben geen verlichting, dus als het zoals van de winter zo donker was en hij is wat eerder. Ja, hij weet het gewoon, hij weet het te vinden. En andere bezorgers die dan wel komen, die weten het niet te vinden. Er zijn heel veel bezorgdiensten die gewoon bellen van waar moeten we zijn. Of ja, het werkt niet zonder. Zonder Randy gaat het bij ons niet werken.
1: Voor de ras-echte Lelystedeling voelt de Warande vertrouwd. En haar bewoners als familie.
3: Altijd vriendelijke mensen hier gewoon. Dus gewoon echt vriendelijke mensen. Ja, die vrijdag, dat zie je. Ik ben elke dag in de wijk. En die vertellen ook van, we gaan daar naartoe verhuizen. Of we gaan daar naartoe verhuizen. En dan weet je dat ook.
1: Om Randy als vaste pakketbezorger te behouden, zijn de buurtbewoners fanatiek aan het actievoeren.
2: We hebben handtekeningen zijn we aan het ophalen. We hebben flyers. Er zijn in bestelling nog spandoeken. Die komen door de wijk te hangen. Ja, we zijn hartstikke druk. We willen Randy houden. Hè? Daar hebben we alles voor over.
3: Heel leuk. Niet verwacht dat het zo zou uitpakken, maar het is wel leuk bedacht.
1: De wijk hoopt dat PostNL luistert naar de oproep. En aan de inzet zal het in ieder geval niet liggen.
2: En we hopen natuurlijk dat hij niet weggaat, want dat laten we niet toe als bewoners. We zullen actie blijven voeren tot het laatste eind.
1: En als Randy mag blijven, heeft de wijk al een leuk plan.
4: Als jij mag blijven, gaan wij straatfeest houden. Ja.
3: Misschien komt er wel een knalvijf.
0: En daar gaat hij in zijn witte busje, pakketbezorger Randy uit Lelystad. Je hoorde een verslag van Yannick van der Wouw.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dan de berichten van buiten Flevoland. Door de opmars van zonne- en windstroom staan gascentrales vaker stil. Maar de vaste kosten die blijven. Zo werkt er een volledige ploeg voor reparaties of voor als toch meer stroom nodig is dan gedacht. De centrales willen daarom steun van de overheid om open te kunnen blijven.
1: Dat betekent eigenlijk dat er een vergoeding is voor de basis dat deze installatie er is. Dus niet voor het moment dat die draait, maar wel voor de beschikbaarheid dat we daarvoor betaald worden. Dat klinkt gek, maar in het systeem is die nodig. En het systeem is die juist nodig op die korte momenten dat wij wel beschikbaar moeten zijn en wel moeten draaien.
0: Klimaatminister Van Veldhoven komt waarschijnlijk binnenkort met een plan voor de gascentrales.
2: Met zweethandjes op de fiets en met knikkende knieën de gymzaal in. Vandaag begonnen voor 145.000 jongeren de eindexamens. Zo'n examenperiode is natuurlijk een prima onderwerp om over te vloggen. En dat doen leerlingen massaal.
3: Ik vind het best wel spannend om met examens te beginnen. Omdat het dus wel echt een hele belangrijke toetsen zijn eigenlijk.
4: Mijn eerste examen is het natuurkunde-examen. En die is op 11 mei.
5: Hier is dus de plek waar ik leer. Het is een beetje rommelig, want mijn rekenmachine, plant, kerstboom en mijn computer. Want hier leer ik alles op.
2: Kerstboom?
0: Ja, ik hoor het ook. Ja,
2: kerstboom? Oké. Okay. Voor HAVO stond vandaag Nederlands op het programma VWO-leerlingen begonnen met bedrijfseconomie.
0: Een grote rel bij Real Madrid. Twee spelers die zouden namelijk met elkaar op de vuist zijn gegaan. En dat ging er behoorlijk heftig aan toe, zegt deze NOS-verslaggever.
6: Vechtpartij, ja echt waar. Er is gevochten in de kleedkamer van Real Madrid met serieus letsel tot gevolg. Valverde is namelijk gewoon met een hersenschudding richting het ziekenhuis gegaan. Hij is volgens Spaanse media zelfs even buiten bewustzijn geweest. Met een rolstoel heeft hij het trainingscomplex verlaten. Feit is dus echt dat er wel iets gebeurd is in die kleedkamer tussen hem en Tchouaméni.
0: Ja, Valverde doet in ieder geval zondag niet mee bij Real Madrid. De club zegt dat hij een hoofdblessure heeft en doet onderzoek naar het incident.
2: En de supermarkt op de campus in Utrecht is tijdelijk omgebouwd tot een club. Tussen de zuivelproducten en de bananen stond DJ Lisa Korver te draaien. Voor de studenten was het nog even wennen, zag RTV Utrecht.
7: Op zich is best wel leuk. Ik was wel een beetje overprikkeld, dat wel. Ik moest nou afrekenen en iedereen stond daar en ik denk, ja, oké.
8: Het is niet de bedoeling dat ze gaan zitten aan de zijkant of zo. Nee, ik wil wel echt dat ze gewoon desnoods op mijn boot komen staan, alles kapot maken, weet je wel. Dat is wat ik wil.
9: Midden op de dag moet kunnen, toch? Ja, ik kon de smeerkaas niet halen, maar voor de rest, daar zijn ook winkeltjes, dus dan moet ik het daar maar doen. Prima, joh.
2: Ja, op de boot staan en alles kapot maken. Dat is natuurlijk ook een leuk feestje, blijkbaar. Dat waren de berichten van buiten onze provinciegrenzen.

0: Hendricks buitengewoon thuis in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
10: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
12: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
11: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Flevoland. Dit is Flevoland.
9: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: We gaan het over juridische zaken hebben. Dat doen we vandaag met mevrouw meester Judith Atema, rechter bij de rechtbank Midden-Nederland. Welkom, goedemorgen.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: Ja, dat vinden wij ook. Ik vind het beter kleurtje eruit zien eigenlijk dan de zwarte toga.
2: Ja, dat vind ik zelf ook. Maar ja, het is ook goed dat we die zwarte toga wel aan hebben als we aan het werk zijn.
1: Natuurlijk. Dat zijn nog dingen die zijn al heel lang, maar die blijven ook, hè?
2: Ja, ik denk dat dat wel zo blijft. Want dat geeft natuurlijk aan dat ik daar niet als mezelf zit, maar echt als vertegenwoordiger van de rechtspraak. Ja,
1: ik vind het ook altijd heel erg statig. Het vraagt ook om respect. En dat moeten we allemaal wel een beetje hebben voor elkaar, denk ik.
2: Dat is de bedoeling, ja.
3: We gaan het hebben over onder toezichtstelling.
2: Klopt.
3: Nou willen wij allemaal weten, wat is dat eigenlijk?
2: Ja, wat is een ondertoezichtstelling? Nou, een ondertoezichtstelling is een jeugdbeschermingsmaatregel. En dat betekent als er echt hele ernstige zorgen zijn over een kind of over een gezin, dat zo'n kind dan onder toezicht wordt gesteld. En wat betekent dat nou eigenlijk? Ja, dan gaat de overheid dus bij mensen thuis in het gezin ingrijpen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus dat is best een heftige maatregel.
3: Nou, hoe ziet dat in de praktijk eruit dan?
2: Nou, als er een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken, die wordt dan verzocht vaak door de Raad voor de Kinderbescherming. En die hebben dan onderzoek gedaan. Die zeggen, er zijn hele ernstige zorgen over een kind. En dat kan echt van alles zijn. Dat kunnen, wat zien we zo? Ouders met een verslaving. Kinderen die al heel lang niet naar school gaan. Dus het is wel wat meer dan, in elk huis is wel eens wat aan de hand natuurlijk.
1: En, ja, maar het gaat verder dan dat het kind het niet eens is met papa of mama of andersom, hè?
2: Zeker weten, ja.
1: Dit zijn wel echt heftigere situaties.
2: Het zijn heftigere situaties, ja. En als we die ondertoezichtstelling uitspreken, dan komt er een gecertificeerde instelling. Nou, je noemt het ook als een jeugdbeschermer of een gezinsvoogd. Die termen horen mensen denken wel eens allemaal hetzelfde. En die gaat die ondertoezichtstelling uitvoeren. En dat betekent niet dat ze bij je intrekken, gelukkig. Maar ze gaan zich wel intensief bemoeien met een gezin. En ze gaan samen met ouders een plan maken van wat voor hulp moet hier nou eigenlijk komen. En dat gaan ze regisseren. Dus ze gaan niet zelf die hulp verlenen, maar ze gaan het regisseren.
3: Maar die ouders zijn niet altijd blij mee natuurlijk.
2: Niet altijd, nee. Soms wel. Dat zal je misschien verbazen. Maar soms zijn mensen heel opgelucht dat er iemand het stokje een beetje, niet gaat overnemen, maar gaat helpen daarmee. Maar soms zijn mensen natuurlijk ook helemaal niet blij daarmee. Ja.
1: Dat er wordt toch ingegrepen in een soort van ouderlijke macht. Ouderlijk gezag.
2: Zeker.
1: Iemand gaat zich bemoeien met de opvoeding.
2: Ja, dat ouderlijk gezag dat wordt tijdelijk wat beperkt. Ja.
1: Maar ik mag toch aannemen dat dat niet over één nacht ijs gaat. Dat gaat niet binnen 3-4 dagen wordt daar gekeken, beslist en het kind uit huis geplaatst bijvoorbeeld.
2: Nee. Zo'n onderzoek wat eraan vooraf gaat, wat de Raad voor de Kinderbescherming doet, dat duurt vaak wel weken of maanden. En dan gaan ze niet alleen met ouders praten, maar ook met kinderen zelf. Zeker vanaf een jaar of 8. Maar denk ook aan de huisarts, de school, eventuele hulpverleners die er al zijn. Dus heel netwerk wordt dan bekeken. En ook is de vraag altijd, kan dit vrijwillig? Want als er heel grote zorgen zijn, maar ouders pakken dat zelf gewoon op, zo goed of zo kwaad als het gaat, dan hoeft er niemand in te grijpen. Natuurlijk.
3: Komt het vaak voor?
2: Het komt best wel vaak voor, ja. In Nederland zijn er nu ongeveer 17.500 kinderen die met zo'n jeugdbeschermingsmaatregel te maken hebben. En dat komt neer op net iets minder dan 1% van alle kinderen onder de 18. En om het een beetje in te kleuren van wat wij dan dagelijks doen. Bij onze rechtbanklocaties Lelystad en Almere doen we per week ongeveer 15 tot 20 van dit soort zaken.
3: Dat is best veel.
2: Ja.
1: Dat vind ik heel veel.
3: Nu bent u rechter. U heeft dat gezegd van er moet hulp komen voor dat kind.
2: Ja.
3: Laat u dan uw handen los of volgt u nog een beetje die zaken?
2: Ja,
3: ik kan me niet voorstellen dat het allemaal is. Maar ik kan me voorstellen dat u denkt van hoe gaat dat nu verder met dat kind?
2: Ja, dat is soms vraag je dat wel af. Wat we doen, de ondertoezichtstelling wordt uitgesproken door de kinderrechter. Dus ik of een van mijn collega's. En dat is voor maximaal een jaar. En vervolgens gaat de jeugdbeschermer, die gaat ermee aan de slag. En die gaat kijken wat voor hulp moet er komen. Want ik ben jurist, ik weet niet wat voor hulpverlening er nodig is. Dus dat gaat zo'n jeugdbeschermer allemaal doen. Als na een jaar, als die ondertoezichtstelling bijna is afgelopen, blijkt van het is eigenlijk nog niet genoeg. Hè, die zorgen zijn nog niet weg. De tijd is nog niet rijp om het weer los te laten. Kunnen ze een verlenging vragen. En dan komt het weer terug. En dan proberen we het ook altijd wel bij dezelfde kinderrechter te doen. Het lukt niet altijd. Maar dan volg je mensen dus. En als er tussentijd conflicten ontstaan met de jeugdbeschermer, komen ze ook nog wel eens bij ons terug. Dus je ziet ze wel af en toe, maar het onttrekt zich ook wel. De dagelijkse praktijk, dat komt niet bij ons op de rechtbank.
1: Nee.
2: Ja.
1: Wie houden zich daar nou eigenlijk allemaal mee bezig? Want we horen een aantal termen. Jeugdhulp, wat doet die in deze?
2: Ja, de ondertoezichtstelling is vooral iets van gecertificeerde instellingen heet dat dus. Dat zijn jeugdbeschermers, gezinsvoogden, zo heet dat. Dat is allemaal hetzelfde. Dat zijn grote organisaties waar dan jeugdbeschermers. En jeugdhulp, dat zijn meer de hulpverleners die echt de hulp geven. Dus zo'n jeugdbeschermer kan dan denken, nou, dit kind heeft systeemtherapie. Hè, dat is een vorm van hulpverlening, dat is nodig in dit gezin. En dan gaan ze kijken welke hulpverlener biedt dat aan. Hoe snel kunnen mensen ergens terecht. En dan gaan ze dat inzetten. En de jeugdhulpverlener is dan degene die echt die hulp verleent. Ja.
3: Je hoort wel eens over wachttijden. Zitten daar ook wachttijden op? Of kan er meteen hulp geboden worden?
2: Nee, die wachttijden, ja, dat is niet zo dat een ondertoezichtstelling een soort shortcut is naar sneller bij de hulp. Was het maar zo'n feest. Dus ook die hebben te maken met wachttijden. En dat kan soms ook wel heel lastig zijn. Omdat dat soms ook betekent dat zo'n maatregel dus langer duurt dan als je meteen aan de beurt zou zijn geweest. Ja.
1: Wat zijn eigenlijk de misverstanden die bij dit soort dingen om de hoek komen kijken?
2: Ik denk dat een misverstand, wat sommige mensen denken, is dat het betekent dat een kind niet meer thuis woont. Dat is echt iets anders. Dat is een andere jeugdbeschermingsmaatregel, een uithuisplaatsing. Soms zie je ze wel allebei. Maar een ondertoezichtstelling in principe, als het goed is, woont een kind gewoon bij zijn ouders. Die jeugdbeschermer die komt wel af en toe langs, maar die is daar niet dagelijks zit hij dan op de bank.
1: Nee. In hoeverre hebben kinderen, jongeren, niet-volwassenen hier zelf iets over te zeggen?
2: Kinderen vanaf 8 jaar worden door de rechtbank uitgenodigd om te komen vertellen wat ze vinden. Dat is recht, hè, geen plicht. Vaak komen ze ook wel. En zeker als ze iets ouder zijn natuurlijk, want dan kunnen ze zich er ook wat meer bij voorstellen. En dan praat ik los van de zitting met ze, voor de zitting. En dan ook niet in toga, dus dan ook wat vloekende kleuren.
1: Ja.
2: En dan mogen ze vertellen wat ze ervan vinden. Ja, ja.
1: Komen ongetwijfeld veel emoties bij kijken.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Want een kind bekijkt dat misschien heel anders. Hè? Die zal dat in principe, wat heel vaak wordt gezegd, als er ook mishandelingen zijn of zo. Ziet een kind dat als van, ja, ik weet niet beter. Dus die zal misschien een heel ander beeld kunnen geven als dat wij volwassenen, experts, daarover kunnen zeggen.
2: Ja, ja, ja. Het is ook dat gesprek met het kind is ook wel echt bedoeld dat het kind kan vertellen wat hij wil. En niet voor mij om informatie uit dat kind te halen. Dat probeer ik ook wel altijd in mijn achterhoofd te houden. Ik ben hem niet aan het verhoren of zo, nee. Of haar. Maar kinderen zijn over het algemeen natuurlijk heel loyaal aan hun ouders, wat die ouders ook doen.
1: Ja.
2: En houden van hun ouders en andersom. Hè, ouders houden van hun kinderen, ook ouders bij wie het allemaal niet goed lukt. Ik heb eigenlijk nooit dat ik denk, houden deze ouders wel van hun kinderen? Maar soms zijn er alsnog
1: wel hele grote zorgen. We horen gevallen waarvan je denkt van, dat kan niet houden van zijn. Hè?
2: Ja, dat is soms je moeilijk voor te stellen. Maar ja. Ja, het is niet altijd dat mensen niet willen, maar soms ook gewoon niet kunnen om allerlei redenen. Hè, verslavingen, psychiatrische problemen. Ja, noem het maar op eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja.
3: Tot slot, u bent rechter, maar ook een mens.
2: Ja.
3: En die combinatie maken, het lijkt mij toch wel lastig. Zeker als het om kinderen gaat.
2: Ja. Ja, ik zit daar natuurlijk wel vanuit een professionele rol. Dat geeft mezelf ook duidelijkheid van wat heb ik hier te doen.
3: Kunt u die scheiding maken?
2: Ik weet niet of het echt een scheiding is. Maar ik weet wel heel duidelijk, ik ben geen hulpverlener. Dat kan ik ook helemaal niet. Dus ik heb een taak binnen de kaders van de wet. En die probeer ik zo goed mogelijk te doen en naar mensen te luisteren. Maar natuurlijk zit ik ook wel eens in de auto of de trein terug. En denk je, jeetje. En soms denk je ook wel van, nou, hoe zou het nou verder gaan? Hè? Heb ik hier goed aan gedaan? Want je weet niet hoe het uitpakt. Je doet het met de informatie die je op dat moment hebt. En je hoopt dat je de juiste keuze maakt om een gezin en vooral een kind verder te helpen. Dat is eigenlijk het doel natuurlijk. Ja.
1: En dat is wat mevrouw Justitia doet natuurlijk. Alles op die weegschaal leggen van, we willen het eigenlijk voor iedereen dat het het beste eruit komt.
2: Ja, ja, en zeker voor het kind, want daar zit je ervoor als kinderrechter. Ja.
1: Goed, nou, heel erg duidelijk. Dank u wel dat u hier was vandaag. Judith Atema, rechter bij de rechtbank Midden-Nederland. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Over leuk gesproken, Bart Entekhoven van Shownieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen.
1: Goedemorgen, Bart. Wij zijn helemaal in een vrolijke stemming. Het is lekker weer, er komt leuke muziek uit. Er is leuke muziek en er is Shownieuws met jou.
2: Ja, altijd gezellig.
1: Ja.
2: Hebben jullie gisteravond voor de televisie gezeten? Naar het interview gekeken met Naomi, het slachtoffer van Ali B. toevallig?
1: Ik heb er vanochtend een paar snippets van voorbij zien komen.
2: Ah, oké. Okay. Nou, ik vond het wel toch wel onthutsend en toch wel mooi dat RTL haar als eerste had. Wat vooral opviel in dat interview is dat ze het enorm opnam voor Linda de Mol. Dus je merkte echt dat ze op een bepaald moment echt haar tijd nam om haar eigenlijk te bedanken. En Linda heeft natuurlijk enorm onder vuur gelegen toen bleek dat zij al langer wist van het wangedrag van Ali B. Maar dat niet aan haar broer had verteld. Want het meisje, Naomi, had in eerste instantie een interview bij de Linda gehad, vertelde ze. En daar kwam het gesprek op een gegeven moment al na het interview, ook niet voor publicatie, was dat op het feit dat zij verkracht was door Ali B. Ja, die meiden die dat interview toen deden, die hadden zoiets van, ja, hier moeten we wel wat mee. Dus toen is het balletje eigenlijk gaan rollen, maar omdat ze bij Linda niet de mensen ervoor hadden, is het toen uiteindelijk naar Boos toe gegaan. Maar Linda werd dus eigenlijk de heel lang verweten van, ja, jij wist dit en je hebt er niks aan gedaan en je hebt niet je broer gebeld. Ze van, hey, hou die Ali even in de gaten, want die zat toen natuurlijk bij John de Mol in The Voice.
1: Ja, ja.
2: En nu zegt Naomi, ja, wij hebben haar gevraagd om niks te zeggen, om het onderzoek vooral niet in de weg te zitten, want zij waren natuurlijk bang dat als Ali er lucht van zou krijgen, dat hij dan misschien rare sprongen zou gaan maken. Dus zij waren er juist bij gebaat dat het niet die kant op zou gaan. En hadden Linda dus nadrukkelijk gevraagd om het niet verder te vertellen. En dat heeft Linda heel keurig gedaan, maar ze is daar natuurlijk publiekelijk wel op afgerekend destijds. Onder andere Bo van der Verdorens die haar door het slijk heeft gehaald. Dus nou, ik vond het wel mooi van deze Naomi dat ze toch wel even haar moment nam om Linda te vrij waren van al deze onzin. Dat vond ik eigenlijk het meest opvallende aan dit interview.
1: Ja, ja, en chapeau ook voor Linda. Ik bedoel, als we een geheimpje vertellen, dan moet je dat geheimpje ook bewaren, zeg maar. Dat is het eigenlijk.
2: Nou ja, zeker in dit soort precaire situaties. Ja. Als een slachtoffer van zoiets heftigs jou in vertrouwen eigenlijk iets vertelt, maar je ongeveer smeekt van doe er alsjeblieft niks mee.
1: Ja,
2: ja, dan vind ik het juist heel, heel netjes.
1: Ja.
2: Dat je daar ook inderdaad niks mee doet, hoe heftig het misschien ook is.
1: Dus ja, en ondanks de gevolgen voor Linda natuurlijk, want die lag om een vergrootglas.
2: Exact. Dus,
3: ik zag trouwens gisteren of eergisteravond zag ik wel even Thomas van de Vlucht voorbij komen bij Shownieuws. Dat hij ook wel opmerkelijk zei, ik ben niet verbaasd over dat dit naar buiten is gekomen. Want zij hebben destijds ook bij het management gezeten van Ali B. en zijn vrouw.
2: Ja.
3: En daar vond hij hem eigenlijk al zeer arrogant overkomen.
2: Een onuitstaanbaar mannetje, ja. Het waren best wel boute uitspraken.
1: Behoorlijk.
2: Eigenlijk, toen hij het deed, schrok hij er volgens mij zelf van. Hij dacht, oh god, dit gaat dadelijk weer exploderen en staat natuurlijk weer overal. Nou ja, dat gebeurde ook wel.
1: Ja.
2: Maar het waren inderdaad voor Thomas best wel boute uitspraken. En zeker niet in het voordeel van Ali. Nee, maar ja, goed, dat is natuurlijk. Kijk, deze zaak ging rond drie dames. Hè. Er waren natuurlijk twee verkrachtingen en het verhaal rond Jill Helena. Nou, Jill Helena hebben ze laten vallen. Maar er waren natuurlijk nog veel meer dames die ook wel achter de schermen een soort, ja, niet steunbewijs hebben geleverd, maar een Birgit Schuurman die natuurlijk ook wel heeft beaamd dat Ali vervelend gedrag vertoonde. Dus er waren er wel meer dames die dat hebben gedaan. Dus helemaal uit de lucht kwam het niet vallen. Maar ja, misschien dat Thomas ook wel eens wat heeft gezien of had gehoord. Ja, als je natuurlijk zo dicht bij het vuur zit en inderdaad wat jij zegt, hij zat daar onder management. Ja, dan hoor en zie je natuurlijk meer dan de gemiddelde Nederlander. Dus
1: ja. Okay.
2: Nou ja, goed. Ik ben benieuwd hoe de cassatiezaak gaat aflopen. Want ja, cassatie inmiddels, hè, dat weten we.
1: Ja, cassatie is daar komt ook niemand meer bij. Hè. Dat is allemaal papieren toestanden.
2: Papierwerk en dat kan al wel een jaar, anderhalf jaar duren. Dus
1: nog.
2: Snappen jullie het trouwens? Of even nog even kort? Snappen jullie dat hij daarvoor kiest?
3: Uit zijn standpunt denk ik van ja, nog wel. Want ik kan de boel nog verder vertragen, zeg maar. Of toch nog verder uitzoeken. Ja, maar ik heb toch ergens wel.
1: Of niks te verliezen.
3: Niet. Ja. Ja, ook. Maar het kan ook nog zijn. Ja, weet je, de straf is nu opgelopen. Dus
1: ja, maar ja.
3: Ja, hij heeft een behoorlijke tik over de vingers.
1: Maar snap jij het, Bart, dan of niet?
2: Nou ja, ik zou bijna zeggen, ga gewoon lekker zitten. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar ga zitten. Want als het weer dadelijk anderhalf jaar duurt. Als je nu gaat zitten, dan is je over anderhalf jaar bijna klaar.
4: Ja,
2: en anders duurt het weer anderhalf jaar. En dan moet je dan nog eens een keer gaan zitten als het slecht voor je uitpakt. En daar ziet het wel naar uit.
4: Ja.
2: En het vertraagt het natuurlijk alleen maar.
4: Ja, maar aan de andere kant, hij is heilig overtuigd dat hij het niet heeft gedaan.
2: Ja,
4: nou, in ieder geval dat hij niet zo'n hoge straf daarvoor moet krijgen. Maar ik denk dat als het er zo meteen op aankomt dat het er naar uitziet dat hij moet gaan zitten, dat hij weg is. Dan komt hij niet meer in Nederland.
2: Daarna, of na de straf, denk je dat hij überhaupt niet gaat zitten?
4: Ik denk dat hij überhaupt niet gaat zitten.
5: Nee, gaat
2: voor
5: hij dan
2: die tijd vlucht.
5: Dubai hier of andere landen?
4: Waar dan ook. Iets waar Nederland geen uitleververdrag mee heeft. En daar
2: is hij dan voor. Dan lijkt Dubai me niet de goede plek voor hij naar Marokko moet.
4: Nee, daar vinden ze iedereen ook. Ja. Hey, maar misschien kan hij wel een celletje samen delen met een andere bekende Nederlander.
2: Ja, Peter Gillis, die werd ook gisteren veroordeeld voor een jaar voor zijn belastingfraude. En 60 uur dienstverlening voor het mishandelen van zijn ex Nicoleke.
4: Ja. Hij had de uitspraak niet helemaal goed geluisterd, want hij dacht dat hij een half jaar moest zitten.
2: Ja, precies. Hij kon niet tellen. Maar dat wisten we al na zijn belastingaangifte.
4: Ja.
2: Dat hij niet zo goed was met tellen.
4: Ja, wel.
2: Het waren inderdaad 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. En hij had zich even rijk gerekend.
4: Ja, ja.
2: Maar dat is best een pittige uitspraak. Ook daar wordt natuurlijk weer in hoger beroep gegaan. Maar Talpa heeft wel laten weten dat ze in ieder geval niet verder gaan met opnames. En de opnames van het huidige seizoen dat vorige week gestart is, die zaten er al op. En dat ze dus inderdaad wachtende het onderzoek of het hoger beroep, gaan ze in ieder geval niet verder met filmen van nieuwe seizoenen. Dus,
4: dat wisten ze ook al, hè?
2: Ja, maar dat zal voor Petertje best een streep door de rekening zijn. Want hij heeft natuurlijk altijd. Hij is altijd natuurlijk gewoon vrolijk doorgegaan. Dus, ja.
4: Ik weet niet wat jij ervan vindt. Maar aan de andere kant vind ik de uitspraak toch wel opmerkelijk ook. Weet je wel? Dat je krijgt anderhalf jaar voor belastingfraude. Voor een economisch delict. En je krijgt 60 uur werkstraf voor het zwaar mishandelen van je ex-vrouw.
2: Ja, maar daar was het gisteren in Shownieuws alweer een discussie over. En ik was het er wel mee eens. Voor op majesteitsgrens staat geloof ik 5 jaar celstraf.
4: Ja.
2: Dus daar kan je meer voor krijgen als je roept dat je de koning stom vindt. Of whatever.
4: Ja.
2: En voor het mishandelen van je partner.
4: 60 uur papiertjes prikken.
2: Poffelen.
4: Ja. Ja. Ja,
2: ik vind het ook een hele rare verhouding. Maar goed, dat hebben we nou eenmaal ooit zo afgesproken. Maar misschien wordt het wel eens tijd om dat weer eens onder de loep te nemen. En om eens te kijken, wat vinden we nou echt erg in Nederland?
4: Ja.
2: En wat vinden we nou dat echt heel zwaar gestraft moet worden? Want ik vind inderdaad 60 uur voor het totaal in elkaar trappen van je partner, vind ik eigenlijk een lachertje.
4: Ja, want details zijn er over naar buiten toe gekomen. Nou, die zijn verschrikkelijk. Ik wil nog één dingetje even van jou weten. Helene Hendricks, die zou benaderd zijn om over te stappen.
2: Ja, die is benaderd de afgelopen periode door RTL. Die willen haar graag hebben. Ik weet niet of ze haar willen hebben omdat ze dan een nieuw talent binnenhalen, of omdat ze haar alleen maar willen hebben om er dan weg te trekken bij de concurrent. Hè. Soms willen ze gewoon, kopen ze gewoon iemand weg om je concurrent een beetje zwakker te maken. Want zij straalt natuurlijk enorm op dat SBS. En ze doet en naast de talkshow die ze natuurlijk doet, ook die andere grote show.
4: De Staatsloterijshow gaat ze morgen doen, toch?
2: Ze gaat nu weer beginnen morgen met de Staatsloterijshow. Hij heeft natuurlijk ook dat talentenprogramma gedaan.
4: Ja, Oranje Zomer. Ja. En hij heeft verstand van voetbal. Nou, je hebt alles.
2: Ja. Ja.
4: Fantastisch.
2: Dus niet zo gek dat RTL achter haar aanstapte of ging. Maar heel duidelijk nee gezegd. Ze heeft gewoon nee gezegd. En hij heeft 5 jaar als beloning daarvoor waarschijnlijk een contract gekregen bij SBS. Dus de komende 5 jaar blijft zij sowieso op 6 te zien. En ik word daar persoonlijk heel blij van. Want
4: ik
2: geniet enorm van haar kunnen.
4: Nou, het is een vakvrouw, weet je?
5: Absoluut.
4: Echt, absoluut. Ja. Zeker. Een aanwinst voor de Nederlandse televisie. Bart, dank je wel. En graag tot volgende week.
2: Het was weer een genoegen. Tot volgende week.
4: Wederzijds.
5: Hoi, hoi.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Eerst hebben we met nog een paar wolkenvelden te maken, maar vannacht wordt het vrij helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen overdag is het vrij zonnig weer. In de middag ontstaan er wel weer een paar stapelwolken, maar dat zijn er duidelijk minder dan de afgelopen dagen. En daardoor wordt het ook wat warmer, want de middagtemperatuur komt uit rond 18 graden langs de grote meren en 20 graden in het binnenland. Daarbij staat maar weinig wind uit een oostelijke richting.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Gastvrij Flevoland. Met vandaag
2: filmmaakster Amanda van Hesteren, Jesse Prins en Danny Christian. Welkom allemaal vandaag.
3: Dank je wel.
2: Allemaal ongeveer heel uiteenlopende redenen. Nieuwe singles, nieuwe films, heel veel te vertellen. Laten we eerst even beginnen met Amanda.
4: Ja.
2: Welkom bij ons.
4: Dank je wel.
2: Ja, jij viel op bij ons omdat je een film hebt gemaakt over een 23-jarig meisje of persoon, wat moeten we zeggen?
4: Nou, ze identificeert zich als vrouw.
2: Oké. Ja, dus in deze tijd is dat natuurlijk heel bijzonder. Bijzonder omdat je het wel even moet vragen natuurlijk ook. Wie is Blue, de 23-jarige?
4: Blue is inderdaad een 23-jarige vrouw. Die woont in Marseille. En ze leeft heel vrij. Dus ze leeft heel veel op straat. Ze is continu onderweg. Is ook heel lang homeless geweest in haar jeugd. En nu nog steeds af en toe. Dus dat zit bijvoorbeeld niet in de film. Maar er zijn gewoon random mensen die haar een kamer hebben aangeboden. Waarbij ze gratis logeert bijvoorbeeld. Dus ze is gewoon heel erg onderweg altijd.
2: Ja.
4: En ik vond haar heel fascinerend. Omdat ik een film wilde maken over de complexiteit van ouder-kindrelaties. En hoe je daardoor navigeert. Omdat ik haar zelf heel erg mee dealde. En ja, in een film wil je natuurlijk altijd wel sprankelende personages hebben, anders wordt het ook een beetje saai.
2: Ja.
4: Dus zij behelste dat heel erg. De levigheid. En ze is ook heel bij de hand en brutaal. En ze gaat op de grond liggen. Mm-hmm. Zomaar.
2: Hoe ben je met haar in contact gekomen dan?
4: Via Instagram.
2: Gewoon, je zag toevallig iets. Nou, en je dacht, de content die spreekt mij aan.
4: Nou, het ging eigenlijk net iets anders. Ik had een post gedaan op Instagram. Gewoon met die vraag van, hey, ik ben op zoek naar mensen die iets kunnen vertellen over oude kindrelaties. En toen heeft een andere dame mij haar getipt. En toen zijn we gewoon met elkaar in gesprek gegaan. Hebben een paar keer gefacetimed. En toen
5: ben je naar Frankrijk toe gegaan.
4: Ja, en de allereerste keer dat ik mijn camera aandeed was ook echt, die scène zit ook in de film. Dus dat was gewoon
2: introductie.
4: Een introductie en gaan. En bij sommige mensen werkt het en bij sommige niet, maar bij haar sloeg het meteen aan.
5: Wat is de essentie van deze film?
4: Voor mij heel erg, nou, wat ik al zei, ik zat dus heel erg

0: Met een ouder-kindrelatie die heel complex is, zowel met mijn vader als moeder. En mijn hele wereld lag even op zijn kop. Weet je, je hebt je jeugd en op een gegeven moment loop je tegen patronen aan en dan denk je, ja, hoe komt dat nou? En dan ga je een beetje graven. En ik was daar zo erg van de rel eigenlijk, dat ik het dus even niet wist. En toen wilde ik daar heel graag een film over maken, want ik ben al jaren filmmaker. En dit moest ik maken. Dus toen ben ik dat in gang gaan zetten. En de essentie
1: maar
0: is dat een beetje
1: puberteit?
0: Nee, postpuberteit.
1: Postpuberteit.
0: Je hebt een puberteit, maar je hebt dan een soort nieuw ding. Wanneer je dus, ja, rond. Ik merk het bij heel veel mensen tussen de 20 en 35, 40. Die nu, hè, de nieuwe generatie nu, is daar weer heel erg mee bezig. Dus ik merk ook in de generatie van mijn ouders was dat de puberteit en daarna ga je gewoon leven. En nu is het weer gewoon, hebben we meerdere puberteiten.
2: Het is eigenlijk de tijd dat je wordt losgelaten. Ja. Van,
3: mag ik een vraag stellen?
2: We hebben alles gedaan, maar dan moet je het zelf
1: Danny,
2: doen.
1: Ja. Goedemiddag.
2: Ja, Danny, goedemiddag.
3: Is dit ontstaan uit uit nare belevenissen? Of meer omdat je echt de passie had om dit als kind al eigenlijk wel een beetje die kant uit te willen gaan? Of als puber?
0: Deze film?
3: Nee, in totaal dat je naar de film bent gegaan. Naar het maken van films.
0: Nee, dat is iets wat eigenlijk pas later ontstond. Na mijn eerste studie dacht ik van, wat vind ik, ja, wilde ik gewoon films maken. Want dat was het enige waar ik echt passie over voelde.
3: Dus je hebt inderdaad van je passie je werk kunnen maken.
0: Klopt.
3: Mooi.
0: Ja, dus het onderwerpen verschillen ook heel erg.
1: Ja. Maar dat heb jij ook gedaan, Danny, denk ik.
3: Bij mij kan het alleen maar passie komen. Want ik heb als kind al voor de tv gezeten en gedacht, ik wil die ZDF-hitparade in. Oh. En die lijsten. En ik wilde ook, zo'n, met die idolen wil ik leren kennen, was het eigenlijk meer of minder.
2: En je wilde daarbij zijn.
3: Ik wilde daarbij, dat was mijn ding waar ik van hield.
2: Ja.
3: En daarom ben ik daarmee begonnen. Dus wat mooi is, kan eigenlijk niet. Want ik heb zo'n beetje, dat sprong zo'n beetje op mijn schoot, dat je eigenlijk dat doet waar je eigenlijk ook van houdt.
0: Ja, klopt.
2: Dat moet je eigenlijk allemaal doen, hè?
0: Eigenlijk wel.
3: Maar hoeveel mensen niet kunnen dat en hoeveel kunnen dat niet?
2: Ja,
3: dat is
2: daarom.
3: De vraag.
2: Hoe was jouw jeugd eigenlijk?
3: Ook heel erg wisselvallig.
2: Ik doe dat je daar heel lang over na moet denken.
3: Zoals,
2: dat was 30 jaar geleden.
3: Zoals ze noemen, een kwajochie. Ik was altijd in de bomen van de buurmensen te vinden waar dan de vruchten klaar waren om geplukt te worden.
2: Ja.
3: En ik heb meerdere scholen moeten absolveren voordat ik toch mijn examen haalde. Maar dan wel een jaar eerder dan de andere, want ik ben bij die sprongen naar die verschillende scholen steeds toch nog een jaar kunnen overspringen, omdat mijn wetenschap en mijn studies waren wel goed, maar ja, ik moest altijd een paar dingen uithalen die de leraars niet zo leuk vonden. Ja. Niet boos of niet gevaarlijk. Alleen, ja, dat je streken uithaalt, waar je als puber over lacht, maar waar leraren echt niet over kunnen lachen. En ik werd altijd betrapt, want ik kon niet zo hard lopen dan de anderen.
2: wat heb je eigenlijk uiteindelijk geleerd? Waar heb je de diploma's voor gehaald?
3: Ik heb omdat ik had het abituur nog kunnen halen, dus de hoogste. Maar ik had geen zin om naar school te gaan. Ik kreeg zin in meiden te leren kennen en gewoon, ja, zeg maar, naar mijn hormonen een beetje te leven.
2: Ja.
3: En je keek
2: uit naar de biologieles.
3: Juist. En je wilde ook een keer een meisje een colaatje kunnen tracteren. Ja, ja. En zo. Dus ik wilde geld verdienen. Ben ik bij de verzekering in de leerjaren gegaan. En in die tijd werd ik destijds gevraagd of ik kan zingen.
2: Ja.
3: En ik speelde destijds.
2: Toen zei je, kan je niks verzekeren, maar ik kan het wel proberen.
3: En dat ging perfect meteen. Dus ja. Dat was ook zo'n toeval dat mensen voor een nieuwe folder voor die verzekeringsmaatschappij fotomodellen zochten. Ik werd gewoon gevraagd. En ik zei ja, dat had twee voordelen. Ik kreeg 50 euro extra. En ik mocht, of 50 mark destijds. En ik mocht twee uur van mijn werkplaats wegblijven.
2: Ja.
3: Dus twee vliegen met één zweep.
2: Dus eigenlijk, met wat je hebt geleerd, eigenlijk daardoor ben je ook in de muziekwereld terecht gekomen.
3: Ja, ik geloof niet in toeval. En als het toeval is, dan is het
2: een
3: streepjeval.
2: Ja, ja.
3: Moet er komen.
1: Ja. Jesse, hoe is het met
2: jouw school gegaan?
1: Nou, ik wou vragen hoe het met jouw hormonen gaat, maar denk ik.
4: Ja, gaat goed hoor. Ja,
1: wat voor opleiding heb jij gedaan eigenlijk?
4: Ik heb de MAVO afgerond. Toen ben ik naar het NOVO College gegaan. Heb ik managementassistent afgerond.
2: Ja.
4: Nooit iets mee gedaan. Ik ben daarna gaan zingen.
2: Ja,
1: ja, maar dat zingen, dat was ook een beetje toeval geworden, denk ik.
4: Ja.
2: Toeval bestaat niet, hoor.
1: Dat moet ik niet zeggen. Dat is toch raar gelopen toen je, denk ik, dat podium op werd getrokken.
4: Nou ja,
1: vanaf dat moment is dat balletje gaan rollen voor jou, denk ik.
4: Toen is het wel heel snel gegaan. Ja, ik zong wel al, ik denk een half jaar of zo. Maar het is, wat je heel veel hoort, is dat heel veel artiesten als kind al al zingen of die passie hebben of ermee bezig zijn. En bij mij is dat helemaal niet. Nee, dat is rond, toen Tino Martin, dat was in 2022 volgens mij. Die trok mij het podium op. En dat ging...
2: Kende hij jou dan ergens van of zo? Of wat gebeurde er?
4: Van, ik had een paar filmpjes online geplaatst. Die gingen viraal.
2: Ja.
4: En ik werkte met zijn voormalige geluidsman. Dus daarvan kende me van de filmpjes. Maar niet persoonlijk. Mm. Nee.
1: Dus toen werd je dat podium opgetrokken?
4: Ja. Aan het einde van de avond.
1: Je hebt die microfoon afgepakt.
4: Ja. Nou ja, hij gaf hem wel.
1: Ja, hij gaf hem wel. Ik dat filmpje.
3: Zijn glas geweldig. Kreeg je niet.
4: Nee, dat was
1: maar
4: het einde.
1: Is het gewoon een fulltime job voor jou?
4: Ja. Ja. Ja, bizar.
1: Dat is toch fantastisch? Want dat is je droom.
4: Het is zeker mijn droom. En dat is heel gek, want dat was het nooit. Maar ik heb... ik denk dat het rond mijn 18, 19 is het een beetje begonnen... dat ik voor de grap een keer bij familie, vrienden de microfoon pakte. En niks serieus. En op een gegeven moment begon dat te knagen. En ik denk, dat vind ik eigenlijk toch wel leuk. En dan kreeg je applaus. En nou ja, en het geeft ook gewoon een kick als een publiek meezingt.
2: Had of heb je een backup plan? Een plan B?
4: Nee.
2: Of heb jij altijd geloofd in van, ik ga dat doen, net als Danny dat ook had natuurlijk.
4: Ja.
2: Ik ga ooit op zo'n podium staan en ik ga muziek maken.
4: Nou ja, dat backup plan is de opleiding die ik heb gedaan. Maar dat was eigenlijk meer omdat ik toen nog leerplichtig was. Ja. Dus ben ik dat gaan doen, ik heb het afgemaakt. Maar tijdens de opleiding wist ik wel ook, ik ga hierna wil ik zingen, zeg maar.
2: Ja, ja.
4: Ja.
1: Amanda, je maakt films. Dat is je droom. Heb jij een backup plan? Als je denkt van als ik daar mijn geld niet mee kan verdienen, dan moet ik toch echt wel wat anders gaan doen.
0: Nou, ik zat daar laatst over na te denken. En ik heb wel een studie. Ik heb communicatiewetenschap gestudeerd aan de UvA. Maar goed, ik ben het ook niet gaan doen voor een reden. Maar ja, dus ik denk altijd, het leven komt altijd wel goed. Dus ik kijk altijd wel. Ik kijk dan gewoon in het moment.
1: Ik zie je knikken, Danny.
3: Ik geloof daar ook in.
1: Ja?
3: Ja, ik denk dat. Ik ben sowieso van overtuigd dat er een plan bestaat voor ieder mens, voor elke ziel. En dat die op verschillende wegen wordt uitgevoerd. Ja. En dat je mogelijkheden meekrijgt om naar dat doel te gaan. Er zijn rechts en links altijd deuren die je wilt opendoen. Ik ben een nieuwsgierig mens. Je moet je altijd voorstellen, je wordt in een heel goed huis geboren met duizenden deuren. Maar vanaf je kindheid wordt je eigenlijk al vaak verteld... jongen, je wordt daar recht door en niet naar rechts en links kijken. Die deuren zijn gesloten voor jou... Doe je niet. Nou, als je tegen mij zoiets zegt... dan ga ik zeker kijken wat rechts en links achter die deuren is.
1: Jij bent gewoon een oude rot in het vak. Over 2 weken ben je jarig. Wil je vertellen hoe oud je wordt?
3: Ja, tuurlijk. 70.
1: 70. Dus je hebt alle ups en downs meegemaakt al tot nu toe?
3: Dat kun je zo wel noemen, ja.
1: Meer ups dan downs?
3: Zeker meer ups dan downs, wat aantallen betreft. Maar de downs die wegen zwaarder dan de ups die je meemaakt in de meeste gevallen. Kijk, het is natuurlijk een heerlijk gevoel als je op nummer 1 in de hitlijst staat. Dat geniet je intens, omdat het je bevestigt dat je op een goede pad bent. En dan zeg je ook, dankjewel lieve heer, dat mij dat mag overkomen. Mm-hmm. Maar dan gebeuren natuurlijk ook dingen in je leven die bij mij... Dus nu, een miskraam destijds van mevrouw... met ons eigenlijk eerste verwachte kind. En dan de tweede keer, de derde keer is het wel gelukt. Maar 5,5 jaar geleden moest Roswitha helaas al naar huis gaan.
2: Ja.
3: En dat zijn dan dingen die tellen voor honderden van ups. Dus daar zit je mee en dan... ben ik dankbaar dat ik gewoon een sterke geloof heb. Dus ik weet dat ik haar terugzie ooit.
2: Ja. Is het voor jou vaak altijd dat je zegt... ik wil wel eens even lekker terugkijken gewoon, rustig aan?
3: Er komen momenten, dromen die je nog hebt. Ik ben, ik zit op ontzettend graag op mijn motor. En met een paar vrienden dan gewoon met z'n drieën op tour. Maar ik wilde eigenlijk altijd ook een keer de Jacobsweg lopen.
2: Ja.
3: Dus van Saint-Jean-Pierre de Port naar Santiago de Compostela.
2: Ja.
3: En dat zijn de 680 kilometer, maar ik ga dat met de motor doen. Dat is een vast plan van mij.
1: Je mag met pensioen, hè, dat weet je.
3: Ik krijg al pensioen, ja. Maar dat is iets heel anders. Kijk, mijn groot voorbeeld is Udo Jurgens altijd geweest.
2: Ja.
3: En die was op zijn 80ste, die leek ook geen 80. Dus, toch valt hij dood neer. Zijn tijd was gekomen om naar huis te gaan. En ik heb die man altijd bewonderd, nog steeds. Of Charles Aznavour, hij stond met 90 nog op het podium. Dat zijn zo van die namen, dan denk ik bij mezelf... Ja, dan heb ik toch nog een beetje tijd.
1: Ja.
3: En het is mijn hobby altijd gebleven. En mijn vak geworden, maar toch ook mijn hobby en mijn passie. En daarom, waarom niet, zolang ik fit ben en nergens problemen heb. Ik voel me 35, 40. Ik heb nergens last van.
1: En het mooie, Dennis, daar gaan we straks over hebben. Je hebt weer er komt een nieuw album uit.
3: Ja.
1: Daar gaan we straks even over hebben. Eventjes naar Jesse. Je hebt een nieuwe single uitgebracht, dat heet 1%. Waar gaat dat over?
4: Het gaat er eigenlijk over. Ja, het gaat er helemaal nergens over.
1: Over 1%. 1% van wat?
4: Je telefoonbatterij. Ja, dus ik denk dat iedereen wel eens de kroeg in gaat en dat je denkt, oh, die telefoon is bijna leeg.
2: Ja, dat kan zo zijn voordelen hebben, hè?
4: Ja, zeker.
3: Ik kan niet maar zeggen, kom naar huis.
4: Ja, vroeger werd nog wel eens naar het café gebeld, maar dat kan tegenwoordig ook niet meer.
1: Nee, dat is zo, ja.
4: Dus daar gaat het liedje eigenlijk over. Dus je telefoon is bijna leeg, je doet hem weg en je beleeft gewoon een leuke avond.
2: Ja.
4: En die 1% die je nog hebt, die is voor de Uber richting huis of voor de taxi.
2: Ja.
4: Daar gaat het over.
1: Daar gaat het leuk. Maar ze hebben je uitnodigen om naar het podium te gaan. Dan ga ik je aankondigen. Jesse Prins, al 4 jaar echt overal te zien op het ogenblik. Op elk podia en elk feest, daar is hij gelukkig bij. Hij heeft een nieuwe single. Dat liedje dat heet 1%, dames en heren. Jesse Prins!

0: straks. Het vervolg van Het Beste van Flevoland.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
2: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
4: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
2: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Zit je in een rolstoel, gebruik je een rollator of ben je een keer op pad met de kinderwagen, dan stuit je in Almere regelmatig op een grote hindernis als je met de bus wil reizen.
2: Ja, want Almeerse bussen zijn voorzien van oprijplaten. Dat is een handig uitschuifbaar systeem dat ervoor zorgt dat je vanaf de bushalte makkelijker de bus in kan stappen. Alleen zijn die oprijplaten regelmatig defect. Kapot dus.
1: PvdA GroenLinks in de Almeerse gemeenteraad stelt de vragen over aan het college van burgemeester en wethouders. Goedemiddag, Luca Croquet. Welkom in de uitzending.
3: Goedemiddag.
1: PvdA GroenLinks werd op de problemen gewezen door een reiziger. Hoe zit dat?
3: Ja, we hebben signalen gekregen van iemand uit ons netwerk die al meerdere keren in één maand met de bus wil gaan en dat gewoon de oprijplaat niet werkte en dat ze daardoor gewoon afspraken misten. Dus ja. Daar achteraan.
1: Maar goed, dat kan een keer gebeuren natuurlijk.
3: Ja, dat klopt. Dat kan een keer gebeuren, maar het probleem wat wij tegenkwamen is dat dan vervolgens de reizigers zelf een melding moeten maken bij het vervoerbedrijf. Dat is volgens ons gewoon omgekeerde wereld.
2: Ja, dat zou de busmaatschappij zelf in de gaten moeten houden dus. Maar je zou denken dat Keoli, dus die busmaatschappij in Almere, iedere dag eigenlijk wel controleert of die rijplaten nog werken. Maar dat gebeurt dan niet, denk ik.
3: Nee, hoe het in de praktijk dus vaak werkt, is dat ze er pas achter komen dat die oprijplaat niet werkt wanneer die moet worden gebruikt. Dus wanneer iemand op de bus staat te wachten en die geeft aan dat hij de rolplaat nodig heeft en de buschauffeur die wil hem gebruiken, dan pas komen ze erachter. Dat is hoe het in de praktijk werkt en ja, dat is gewoon super vervelend. Want dat betekent gewoon dat je op de bus staat te wachten en dat je gewoon niet mee kan.
1: Maar kan dan niet gewoon tegen de busmaatschappij gezegd worden van check 's ochtends even die oprijplaten?
3: Dat is dus wat wij aan het college hebben uitgevraagd. Omdat wij willen weten wat het college hier ten eerste van weet en wat er al wordt gedaan om dit structureel op te lossen.
1: En wat horen jullie van reizigers wanneer dat ze niet van die platen gebruik kunnen maken? Wat er dan gebeurt voor hen?
3: Ja, we hebben van één persoon al bijvoorbeeld gehoord dat ze naar afspraken moesten gaan voor fysiotherapeut bijvoorbeeld. En dat ze gewoon extra kosten oplopen omdat ze gewoon van die no-show boetes krijgen. En dat het onderhand dan wel goedkoper zou zijn om gewoon met de taxi te gaan. Ja. Dat is volgens mij helemaal niet de bedoeling.
2: Nee, maar er is dus geen mogelijkheid voor mensen in een rolstoel als zo'n oprijplaat niet werkt. Dan kunnen ze dus gewoon niet mee. Ze kunnen niet in de bus getild worden of zo, zeg maar wat.
3: Nou ja, ik denk dat er wel heel veel mogelijkheden zijn om op je bestemming te komen. Maar ik denk dat het er gewoon om gaat dat we in Almere gewoon een openbaar voer hebben die voor reizigers werkt. En dat vervolgens niet van reizigers die al een fysieke beperking hebben of iets dergelijks, dat zij dan nog achter het openbaar vervoer aan moeten gaan, dat het dan voor hun werkt.
1: Dus het klinkt bijna een beetje alsof je dan als gast moet je dan aan gebouwenbeheer gaan doorgeven dat iets het niet doet. Want dat doen wij zelf niet. Ja. Denk je dat dit werkt? Om het nu op deze manier aan te kaarten?
3: Ja, belangrijkste voor ons is dat we gewoon eerst duidelijkheid krijgen van het college zelf. Hè, van waar zijn zij al van op de hoogte en waar in de communicatie met het vervoerbedrijf kan er nog iets worden gedaan. En als wij die duidelijkheid hebben, dan gaan we verder kijken wat we hier nog concreet mee kunnen in de raad.
2: Ja, en tot die tijd als rolstoelgebruiker in Almere, dus ja, moet je toch een beetje geluk hebben en hopen maar dat die oprijplaten werken. Maar daar gaat dus hopelijk snel verandering in komen. Luca Croquet van de PvdA GroenLinks in Almere. Dankjewel.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het belooft een zonnig lenteweekend te worden, dus je zou erop uit kunnen trekken. In Almere Poort kun je bijvoorbeeld genieten van lekker eten tijdens het Foodtruck Festival in het Cascadepark. Dat begint morgen om 3:00. En wil je actief aan de slag, dan kun je morgen rennend of wandelend meedoen aan de Slow Natuurloop in de Oostvaardersplassen. En die opbrengst daarvan gaat richting de stichting Europa Run.
2: Ook morgen in de Oostvaardersplassen is de Wereld Trekvogeldag. Zowel in Lelystad als in Almere zijn er activiteiten. Boswachter Douwe Brouwer van Staatsbosbeheer weet daar alles van. Maar die staat even langs de kant van de weg een band te verwisselen zonder band. Of niet, Douwe?
3: Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Dat je denkt, ik verwissel even de band en dan ben je aan het zoeken naar je band. En
2: ja, die heb je niet meer in moderne auto's. Nee. Maar heb je dan niet achter in de auto ergens zo'n busje dat je een soort lijm in je band spuit en dat hij het weer doet?
3: Ja, dat klopt. Dat heb ik wel. Maar als het gat in je band ongeveer zeg maar 3 meter heeft van zo'n 7 centimeter, dan denk ik niet dat dat werkt.
1: Waar ben je doorheen gereden dan, Douwe?
3: Ja, dat weet ik ook niet. Oh. De auto begon ineens een beetje te trillen. Ik denk, volgens mij hoort het niet.
1: Nee. En waar kunnen mensen jou vinden nu? Moeten ze 3 keer toeteren of zo?
3: Ja, ik sta op de H6, vlak voor HJ, richting Lelystad, bij hectometerpaal 66.1.
2: Zo, dat weet hij natuurlijk ook allemaal goed. Nou, hulp is onderweg, maar vertel ons dan ondertussen even over de Wereld Trekvogeldag. Ja. Wat vind jij zelf interessant aan trekvogels?
3: Nou, wat gewoon heel erg leuk is, is dat je het hele jaar rond eigenlijk verschillende vogels ziet. En dat zie je natuurlijk ons in de Oostvaardersplassen natuurlijk helemaal heel goed. Dus in de zomer heb je hele andere vogels dan in de winter. En waar je het genot hebt van het voorjaar, dat je bijna dagelijks hoort van die is er weer terug. En dat je weer een vogel hoort, die is weer terug. En dat je collega's aanspreekt van, heb je die al gehoord? Nou, dat is heel erg leuk. En in de winter zie je wintergasten waar je dan weer blij bent dat ze er zijn. En de momenten tussendoor, dat zijn de trekmomenten, voorjaar, najaarstrek. Ja, dat is helemaal spectaculair, want dan komen ze of terug of vertrekken ze. Maar dan komen er ook soms dwaalgasten voorbij of vogels die er normaal niet zijn. Dus ja, dat is nu, dat is helemaal spectaculair.
2: En wat is een leuke trekvogel?
3: Wat een leuke trekvogel is? Nou, ik ben zelf persoonlijk altijd heel blij als uiteindelijk onze wielenwaal er weer is. Daar word je gewoon heel blij van, de nachtegaal. Dat zijn hele mooie soorten. Wij hebben dan in de winter, kijk, in de winter blijven soms ook vogels hangen. En zo hadden wij deze winter een klapekster in de driehoek zitten. Ja, dat is spectaculair. We hadden een grijze wouw in het gebied. Die is door heel veel mensen opgezocht en van ver af gefotografeerd. In de winter hebben we blauwe kieken die veel zitten. En nu in de zomer, wat er nu is, komt er weer een slangenarend voorbij. Of komt er een blauwstaart in één keer voorbij.
1: Ik had even een binnenpretje, want je noemde de vogel de wielenwaal. En de klapekster. Ja. Met een lekker band. Ja. Nou ja, goed.
2: Een goede combinatie. Ja. En dat zit allemaal in de driehoek. Voor de mensen die dat niet weten, wat voor driehoek?
3: Nou, nee, het zit niet allemaal in de driehoek. De driehoek is een gedeelte van het gebied bij ons wat je vanuit Lelystad in kunt. En daar zat de klapekster nu. En die hebben. En die kwam af en toe ook de driehoek uit en dan was hij te zien vanuit de mensen die naar de Schollevaar liepen. Dat is een kijkhut. Dus er zijn heel veel foto's van voorbij gekomen. En dat is voor die grijze wouw, die zat aan de kant van Almere in het moeras. Maar dus vanaf de Oostvaardersdijk is die heel veel gefotografeerd. Dus ja, dat is spectaculair.
1: Ja. Ja, morgen is dus die Wereldtrekvogeldag. Verwacht je veel bezoekers bij jou rondom de Oostvaardersplassen?
3: Ja, dat verwachten we zeker. En helemaal omdat we het, zeg maar, we hebben dan in Lelystad voor de kinderen, junior heet het daarom, dus het is wat meer een kinderenprogramma. En in Almere is het wat meer voor de iets oudere mensen die niet per se met een entertainmentprogramma worden vermaakt. Dat is heel leuk ook dat we die doelgroepen scheiden. En dan kunnen we ook gericht aanbod aanbieden, dus dat is hartstikke leuk. En dat is allemaal te zien op de website van Nationaal Park Nieuwland. Staat zowel voor Almere als voor Lelystad, staat het programma mooi uitgeschreven.
2: Ja, en als mensen nou iets bijzonders zien, als ze een groen-gele bandenplakmus tegenkomen.
3: De bijeneter bijvoorbeeld, dat is wel leuk.
2: De bijeneter?
3: Ja, de bijeneter, dat is ook een fantastische soort. Die broedt normaal niet per se in Nederland en ook niet bij ons, maar het is wel zo'n soort die er maar in één keer voorbij kan waaien. En die, als je heel veel mazzel hebt, die dan misschien wel zelfs een keertje gaat broeden hier. Dus en als je dan over groen-geel hebt, dan hebben we het over een bijeneter.
2: Denk jij dat meteen? Maar als ik die zie, dan moet ik het doorgeven, toch?
3: Ja, want we hebben dit jaar zijn we bezig met het 2026 soortenjaar van het Nationaal Park. Dus dat is zowel Lepelaplassen, Oostvaarsplassen, maar ook de Markenwadden en het Markenmeer. En alle soorten, maar ook alle soorten vegetatie, insecten, vogels, vlinders. Dat verzamelen we nu een jaar lang in een bioblitz, zo heet dat, op waarneming.nl. En zo zien we elke dag nieuwe soorten toegevoegd worden. En ook nu zie je dus die dwaalgasten, die bijzondere vogels, die springen daar natuurlijk enorm uit.
2: En kun je dat allemaal geloven, wat mensen plaatsen op waarneming.nl?
3: Ja, dat is een goede vraag. Het is, zeker voor zo'n bioblitz, is het wel heel fijn als er een foto bijgezet wordt. En je kunt dus je hoeft niet speciaal naar die bioblitz toe, je hebt gewoon die waarneming-app. En dan kun je gewoon een foto maken. En dat kan door je verrekijker heen, kan dat. Of, maar goed, als je een mooie camera hebt, dan kan je inzoomen.
2: Mm-hmm.
3: Maar ook van een vlinder bijvoorbeeld kun je een foto maken. En dan herkent hij zelf over het algemeen welke het is. Dat gaat niet altijd goed, maar meestal wel. En helemaal alles met foto wordt ook gevalideerd door mensen die er veel verstand van hebben.
2: Ja.
3: En zo weten wij in ieder geval van de waarneming met foto, weten we zeker of het klopt of niet.
1: Nou, de techniek staat voor niets. Wil je meer informatie over die Wereldtrekvogeldag of misschien wel over andere evenementen van komend weekend, dan is er een website. En die website is visitflevoland.nl, dat is het makkelijkste. Douwe Brouwer van Staatsbosbeheer, dank je wel. En sterkte, hopelijk word je snel geholpen langs de kant van de weg.
3: Komt vast goed.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: En waar ik dan persoonlijk weer heel blij van word, is de warme stem van Ron Kas, de presentator van dat programma in het weekend. Op zondag om precies te zijn. Begint om 12 uur. Dan heb ik het over adres onbekend. En wat een geluk, we hebben Ron al aan de lijn. Ron, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Wat een schitterende introductie. Wat zal ik er nog aan toevoegen? Draai nog een plaat. Nee. Wij eindigen zometeen. Nou, eindigen of komen in ieder geval terecht. Hangt ook een beetje van jullie af. Waar we eindigen aan de Juri Egorovweg in Almere. Want daar zoeken wij familie. Maar het is zondag ook moederdag. En het is best bijzonder. Want wij hebben helemaal niet opgeroepen voor zoektochten op moederdag. Maar ze stromen werkelijk binnen. Sowieso heel veel familie vragen. Martin van Zuilen is de gelukkige. Hij kan komen zondag. Want ja, hier worden wij ook nieuwsgierig naar. Hij is afgestaan door een vrouw, meisje. Ze was 14, 15 toen ze zwanger was. Hij weet wel haar naam uit het voogdijregister. Ze heet Marta Martens. Woonde begin jaren 70 in Den Haag. Is zwanger geraakt van, in zijn woorden, een buitenlandse man. Hij ziet er ook uit. Hij zegt zelf als een Braziliaan. Dat hoopt hij, want die kunnen zo goed voetballen, zegt hij daar dan bij. Mm. En ja, maar hij hoopt toch wel dat dat meisje dat 15 was in de jaren 70. Dus geboren, laten we zeggen, rond 1956. Zelf een jaar of 70. Moeder Marta Martens. Dat hij die kan bereiken. Want hij is zo bang dat ze zich schaamt. Dat ze hem heeft afgestaan. En dat ze daardoor nooit op hem af hebt durven stappen. En daarom vindt hij het ook moeilijk om die zoektocht te doen. Want als hij de naam noemt, dan neemt hij dit mee in de slipstream. Daar zit hij enorm mee. Dus we gaan met z'n tweeën zondag eens kijken hoe we dat nou goed aan iedereen kunnen vertellen. Maar ik denk ook dat iedereen dit eigenlijk wel begrijpt. Het begrip daarvoor wel is, als er zoiets is gebeurd, onder dwang een kind afstaan. Nou, Willeke, dat is dan weer een heel ander verhaal. Ook wel moederdag, die heeft een moeder van 85, Gree. Gree gaat niet zo goed, is dementerend. En die heeft heel veel moeite gehad met haar jeugd. Omdat haar vader Freek Begooier, daar gaat het om. Omdat hij op de weg is gegaan toen zij 8 jaar oud was. En hij heeft in de jaren 80 wel eens een brief naar haar gestuurd. Maar dat vond ze toen te laat. Toen heeft ze die gewoon weggegooid zonder daarna te kijken. Daarmee is wel de hele familie gealarmeerd. Van hey, hoe zit dat met die Freek Begooier? Dus wij hopen nu op familie van Freek Begooier. Dat is een man die in 1999 is overleden. Dat iemand denkt, hey, die heb ik gekend. Want voor die hele oude moeder die maar zit te wachten, zou een fotootje in een lijstje al heel wat zijn. Goed, dan komen we nu terecht midden in de regio bij de altijd ontbrekende neef Jan-Pieter van Baren. Hij moet eigenlijk weten dat de hele familie hem al 20 jaar zoekt. Neef Wim is degene die het op zich neemt. Jan-Pieter van Baren was in de jaren 70 buschauffeur tussen Amsterdam en Haarlem. Zij woonde daar zo'n beetje tussenin, in halfweg. Een vrolijke vrijgezel, totdat hij trouwde met de onderbuurvrouw Francisca de Wit. Toen was hij nog steeds vrolijk, maar geen vrijgezel meer. Ze waren in 2004, weten ze via via, nog getrouwd. Ze hebben elkaar ontdekt als buren in Amsterdam Zuidoost. En daarna heeft hij dus aan de Juri Egorovweg nummer 33 in Almere gewoond. Hij had een zus Joke en een broer Maarten van Baren. Nou, daar hopen wij op. Daar hopen wij op. Wij hopen dat de telefoon gaat. 0800 30 30 300 is aan jou.
3: Het wordt weer een prachtige uitzending. Dankjewel, Ron.
2: Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Eerst hebben we met nog een paar wolkenvelden te maken, maar vannacht wordt het vrij helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen overdag is het vrij zonnig weer. In de middag ontstaan er wel weer een paar stapelwolken, maar dat zijn er duidelijk minder dan de afgelopen dagen. En daardoor wordt het ook wat warmer, want de middagtemperatuur komt uit rond 18 graden langs de grote meren en 20 graden in het binnenland. Daarbij staat maar weinig wind uit een oostelijke richting.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Iedere vrijdag rond deze tijd duiken we in de geschiedenis van onze provincie. En vandaag doen we dat met Michel Langendijk van het Stadsarchief Almere. Michel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je wil het graag met ons hebben over een circus, een prijsvraag en een bijzondere wijk in Almere. Nou, laten we beginnen met die wijk. We moeten ergens beginnen. De Fantasie. Wat is dat voor een plek?
2: De Fantasie is een architectonisch wijkje in Almere, waarvoor in 1982 een speciale prijsvraag werd uitgeschreven om mensen uit te nodigen om een ontwerp in te dienen. Ruim 100 mensen gaven gehoor aan die oproep en mensen deden dat anoniem, dus de jury wist niet wie de ontwerpen gemaakt had. En daar werden uiteindelijk 10 ontwerpen gekozen. En 9 van die ontwerpen staan nog steeds in Almere. Het bijzondere van het wijkje was dat het eigenlijk voor 5 jaar was. Maar uiteindelijk zijn 9 van die huisjes, van die huizen, inmiddels blijven staan. En dat is nu het hele, eigenlijk bijna wereldberoemde wijkje, De Fantasie aan het Weerwater in Almere.
3: En hoe ziet dat eruit?
2: Nou, dat zijn allemaal door architecten en gewone ontwerpers gemaakte huizen die toen als tijdelijk bedoeld waren. Hè. 5 jaar lang mochten mensen daar wonen. Maar het was zo'n succes dat uiteindelijk dus 9 van die huisjes zijn blijven staan. En over die 10e zou ik het graag vandaag willen hebben.
3: Oké, nou, wat is dat 10e huisje? Ja.
2: Dat 10e huisje, dat was een ontwerp van 2 kunstenaars die een theater, experimenteel theater, studio, woning wilden maken. Dus die hadden bedacht, we willen in dat wijkje een speciale plek creëren waar 5 jaar lang een soort experimenteel theater in de vorm van een hooiberg zou zijn, die ze konden omtoveren tot een circustent.
3: Ja, dat klinkt goed.
2: Klonk heel goed, want ze wonnen de eerste prijs. Abstract Circus ging het uiteindelijk heten. Het oorspronkelijke plan om daar een grote hooiberg neer te zetten met tentdoek, dat lukte toch financieel niet. Maar uiteindelijk hebben deze 2 kunstenaars, Jaap Klein en Rut Bouwman, zijn erin geslaagd om in 1994 een maand lang een circus te hebben. Letterlijk een circus op die plek.
1: Ja, je hebt ook wat foto's meegenomen, Michel. En in dat circus waren ook gewoon leeuwen en tijgers te zien.
2: Nou, gewoon, er was zelfs in die tijd was dat al bijna niet meer gewoon. Toen was het eigenlijk al best wel bijzonder dat soort wilde dieren nog in het circus te zien waren. En het grappige is dat deze 2 kunstenaars erin geslaagd zijn om zo'n spectaculair circus naar de Stedenwijk daar in Almere te brengen. 1982 moet je je voorstellen, tussen 2 juni en 30 juni hebben ze 36 voorstellingen gegeven van die circus. Van dat circus met dus die tijgers en die leeuwen en die panters. Er was een hondenact. De Nasty Dancers traden op. Dat was een Almeerse breakdance groep die toen net een prijs gewonnen had op de nationale televisie. Het was dus een fantastische show. En de reden waarom ik daar vandaag over wil hebben is dat ik deze week bij Rut Bouwman op bezoek was. En zij het Stadsarchief in Almere een klein archiefje heeft gegeven met materiaal uit die tijd. Dus dat was mijn actuele aanleiding om er vandaag met jullie over te hebben. Ik kende dit verhaal natuurlijk wel en ik dacht al, ja, circus, het zal allemaal wel. Mm-hmm. Maar nu ik haar gesproken heb en precies gehoord heb hoe dat in de tijd gegaan is, is dit natuurlijk echt wel een heel fascinerend stukje geschiedenis van Almere, dat we daar dus zoveel van die wilde beesten een maand lang op bezoek hebben gehad in de stad.
3: Ik vind het zo grappig, we laten foto's zien die we dankzij jou hebben en dankzij Rut Bouwman dus. Maar we zien leeuwen en tijgers, maar we zien ook een winkelwagentje met een poes erin. Dus het was inderdaad een heel veelzijdig circus. Wat is er gebeurd met die leeuwen en tijgers nadien?
2: Nou, dat was een act die zij hadden gezien bij een circus in Bonn. En ze hadden die domteur hadden ze uitgenodigd om met die hele show dus een maand lang naar Almere te komen. Die man is daarna gewoon weer doorgegaan met zijn act weer in andere circussen door heel Europa. Dus die hadden ze gewoon gevraagd om voor dat abstract circus naar Almere te komen.
3: Dan gebeurt dat vaker? Dat winkelwagentje, ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja,
2: ja, dat winkelwagentje is een act van Rut Bouwman.
3: Oh.
2: Waarbij zij de speeltjes van het winkelwagentje elektronisch versterkt had. En je kunt je voorstellen dat je dan ping ping aan de speeltjes van het winkelwagentje eigenlijk ook muziek kunt maken.
3: Oh.
2: Le Zoiseau heette het nummer dat ze op het winkelwagentje heeft gecomponeerd. En de poes hoorde die je in het winkelwagentje ziet, die hoort erbij. Dat hadden ze helemaal ingestudeerd. Dus dat was een van de fantastische acts van het abstract circus.
1: Nou ja, zeg maar. Heb je dan van haar alleen die foto's gekregen, Michel? Of ook nog allerlei andere spullen?
3: Het winkelwagentje. En de poes.
2: Ja, en de poes. We hebben bijvoorbeeld een aantal originele kaartjes van de voorstelling gehad. Mooie gele kaartjes die... Het kostte 10 gulden om het circus te bezoeken. Originele posters, ook van ander werk die zij in de roesbak Corrosia tegenwoordig heeft uitgevoerd. Allemaal theatervoorstellingen die zij in de jaren 80 hebben gemaakt. Uiteindelijk zijn zij precies 5 jaar in de fantasie gebleven, zoals het oorspronkelijke plan ook eigenlijk was. En toen die 5 jaar zo om was en zij het eigenlijk wel weer goed genoeg vonden, wilden ze nog een keer best wel op een theatrale manier afscheid nemen van die plek. En toen bedacht ze, al die mensen in de Stedenwijk, die keken natuurlijk met verbazing naar dit gekke circus om de hoek. En ze dachten, nou, dan gaan die mensen 's morgens vroeg gaan naar hun werk toe. Dan zorgen we dat we de hele omheining die daar stond, een hele hoge muur van 4 meter, dat we die in 1 dag weghalen en dan komen mensen 's avonds thuis en zijn we verdwenen en aldus geschieden.
1: Nou,
3: verschrikkelijk.
2: Ja. Dus we waren ook met een klap en de krant. Plotseling is de circustent verdwenen.
3: Heel knap.
2: Ja, dus dat was hun laatste theatrale afscheid van die plek. Dus zij zijn de enigen die na 5 jaar zijn vertrokken op de fantasie. En al die andere 9 huisjes, die staan er nog. En een van de buren is de gelukkige nieuwe eigenaar geworden van het perceel. En die hebben dus een hele grote tuin erbij gekregen.
3: Heerlijk. Krijg je nou vaak zo'n pakketje van iemand voor het stadsarchief?
2: Het komt regelmatig voor. Soms moeten we daar ook wel eventjes moeite voor doen. Deze mevrouw meldde zichzelf.
3: Hm.
2: Dan ga ik daar langs en ik heb een heel lang gesprek met haar gehad. Het was een hele mooie, bijna emotionele ontmoeting. Ik vond het heel, heel leuk om haar te ontmoeten. Ik kende haar naam, maar ik wist dus helemaal niet dat ze nog geïnteresseerd was in Almere en dat ze alle moeite heeft gedaan om dit archiefje aan ons over te dragen. En dit soort mooie verhalen uit de geschiedenis, die verzamelen we natuurlijk graag.
1: Ja, nou, het is op de goede plek terechtgekomen dus. En nu weet heel Flevoland ervan. Of ja, misschien kunnen mensen zich het ook nog wel herinneren. Zo'n oh ja momentje is dat dan. Wil je meer verhalen lezen over de geschiedenis van Almere? Dan is er een site, stadsarchief.almere.nl. Michel Langendijk van het Stadsarchief. Dankjewel en een goed weekend.
0: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
3: Het is natuurlijk ook voor ons wel een indicie en een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
2: Passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
4: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
2: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Eerst hebben we met nog een paar wolkenvelden te maken, maar vannacht wordt het vrij helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen overdag is het vrij zonnig weer. In de middag ontstaan er wel weer een paar stapelwolken, maar dat zijn er duidelijk minder dan de afgelopen dagen. En daardoor wordt het ook wat warmer, want de middagtemperatuur komt uit rond 18 graden langs de grote meren en 20 graden in het binnenland. Daarbij staat maar weinig wind uit een oostelijke richting.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
3: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws, maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
2: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
4: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
2: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
4: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Eerst hebben we met nog een paar wolkenvelden te maken, maar vannacht wordt het vrij helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen overdag is het vrij zonnig weer. In de middag ontstaan er wel weer een paar stapelwolken, maar dat zijn er duidelijk minder dan de afgelopen dagen. En daardoor wordt het ook wat warmer, want de middagtemperatuur komt uit rond 18 graden langs de grote meren en 20 graden in het binnenland. Daarbij staat maar weinig wind uit een oostelijke richting.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
6: Goedenavond.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

contacten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Eerst hebben we met nog een paar wolkenvelden te maken, maar vannacht wordt het vrij helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen overdag is het vrij zonnig weer. In de middag ontstaan er wel weer een paar stapelwolken, maar dat zijn er duidelijk minder dan de afgelopen dagen. En daardoor wordt het ook wat warmer, want de middagtemperatuur komt uit rond 18 graden langs de grote meren en 20 graden in het binnenland. Daarbij staat maar weinig wind uit een oostelijke richting.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: De leukste muziek? Dit is Flevoland in het weekend.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 1 uur.

0: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Ook op zaterdag de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand